0: Dit is 105. Het is 3:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A. en Hunze, waar Gieten onder valt, heeft daarvoor een sporthal beschikbaar gesteld. Daar kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Gisteren bood ook Amsterdam extra opvang aan. Daar kunnen de komende 6 maanden 230 asielzoekers extra naartoe om het overvolle Ter Apel te ontlasten. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis, niet vanwege haar gedrag, maar vanwege het gedrag van haar moeder. Die zegt dat haar dochter recht heeft op hogere cijfers, waardoor ze VWO zou kunnen doen. Ze bestookte de school en instanties met e-mails en nam gesprekken op die ze verspreidde. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak, maar liet al wel doorschemeren dat ouders zich soms bij beslissingen moeten neerleggen. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. De inhoud daarvan is vertrouwelijk, maar het gaat onder meer om vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. Gisteravond sprak de gemeenteraad van Scherpenzeel over de kwestie. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd weggestuurd door de raad. Zijn partij heeft er moeite mee dat het rapport is gebaseerd op anonieme verklaringen. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgül Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd lang hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Die leek kansrijk om bij de volgende verkiezingen president Erdogan te verslaan. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreu zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken. Bij 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Zijn partij, de CHP, wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo zit de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu, al meer dan een jaar in de gevangenis. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. De maatregelen worden toegevoegd aan een wet die de Tweede Kamer nu al behandelt. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreus zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. Er zou sprake zijn van onder meer vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd gisteravond weggestuurd door de gemeenteraad. Het boek Vergelding van Michael Berg heeft de Gouden Strop gewonnen. De prijs voor de beste Nederlandstalige thriller. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Dat gaat over een Zuid-Limburgse agent die oude moordzaken onderzoekt. Aan de prijs is een bedrag van €10.000 verbonden. Het weer, het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: 105.
0: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet moeten zich daarvoor verantwoorden. Asielminister Van den Brink laat ze naar het ministerie komen, zegt Nieuwsuur. Bijna driekwart van de gemeenten vangt te weinig asielzoekers op. Veel daarvan hebben überhaupt geen AZC. Vaak willen ze wel noodopvang bieden, maar die plekken zijn duur en maar tijdelijk. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Hij spreekt van een zwarte dag voor de Turkse democratie. Veel partijgenoten van Özel zitten in de gevangenis, onder wie de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis omdat een ruzie tussen haar moeder en de school over de cijfers van het meisje is geëscaleerd. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC

0: Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Robert de Blok. De gemeente Zandvoort moet voor 4 ton een akoestische wand bouwen rond Theater de Krocht. Dat na een rechtelijke uitspraak over ernstige geluidsoverlast voor de buren. De rechter gaf de gemeente 5 maanden de tijd om maatregelen te nemen, anders dreigt het theater dicht te gaan. Dit is het laatste in een lange reeks tegenslagen, want de verbouwingskosten zijn al van 1,1 naar bijna 3 miljoen euro gestegen. En nu komt er nog eens 4 ton bij. Hoewel de wand misschien niet volledig voldoet aan de wettelijke geluidsnormen, hoopt de gemeente dat de buurman akkoord gaat om te voorkomen dat het theater in september niet open kan. De gemeenteraad moet over 2 weken beslissen over de financiering, want de wand moet binnen 2 zomermaanden geplaatst zijn. De Korte Verspronkweg in Haarlem verandert de komende jaren in een levendige woonwijk met weinig auto's en veel groen. Het college heeft vastgelegd dat er ongeveer 200 woningen komen, waarvan de helft sociale huur, plus een woningcorporatie en een nieuw schoolgebouw. Omwonenden hebben hun mening laten horen, waardoor het plan is aangepast, met extra aandacht voor wateroverlast en de uitstraling van het parkeergebouw. De permacultuurtuin krijgt een nieuwe plek en er komt meer aandacht voor wateropvang en waterhergebruik in de wijk. Het definitieve besluit wordt 4 juni besproken in de commissie Ontwikkeling. En gisteren was het in Haarlem een dubbel feest. De 100ste stadswandeling voor Oekraïners viel samen met de traditionele Vyshevankadag, waarbij velen in klederdracht verschenen. Veel deelnemers vertelden dat ze zich hier veilig voelen, maar toch diep gemist worden door de familieleden die in de bezette gebieden achterbleven. Ondanks de vermoeidheid van de 4 jaar durende strijd houden de meesten vast aan de hoop dat Oekraïne uiteindelijk zal winnen. En voor sommigen is de toekomst echter onzeker, omdat ze niet weten of hun huizen in Oekraïne nog bestaan om ooit naar terug te kunnen keren. En een 25-jarige Haarlemse inbreker die onder invloed van wodka een woning binnendrong, heeft een gestolen mobiele telefoon vrijwillig teruggebracht bij een supermarkt. De man belde de eigenaar terug naar een gemiste oproep en gaf toe dat hij zich diep schaamde en op zoek was naar eten en een slaapplek. Naast de telefoon had hij ook bankpassen gebruikt en een jas gestolen en eerder nog een schoolraam ingeslagen terwijl hij dronken was. De verdachte, die net uit de gevangenis kwam, wil nu stoppen met drinken en kapper worden en heeft daarom hulp gezocht. De rechter doet 9 juni uitspraak over zijn straf.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Bijna 3/4 van de gemeenten voldoet niet aan de taakstelling van de spreidingswet. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Hij spreekt van een zwarte dag voor de Turkse democratie. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat zondag tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. Het weer, veel zon, in het noorden ook wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds de coronatijd is het aantal vluchten en passagiers op Nederlandse luchthavens gedaald, meldt het CBS. In het eerste kwartaal namen 16,2 miljoen passagiers het vliegtuig, 400.000 minder dan een jaar eerder. De daling komt door het winterweer en door de oorlog in het Midden-Oosten. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie mis. Bij ING verdwijnen dit jaar 950 banen. Voor de betrokkenen kan dat nadelig zijn voor het pensioen vanwege de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Bij vakbond de Unie komen veel vragen binnen van bezorgde werknemers.
4: Het voelt zo ontzettend oneerlijk bij mensen, juist ook omdat het is geld wat mensen zelf hebben ingelegd, of dat door de werkgever voor hen is ingelegd. En omdat ik ontslagen word, kan ik het geld niet meer krijgen en gaat het misschien nog naar een ander toe op.
3: In het sociaal plan is bij ING geen compensatie geregeld. Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winsten heeft gemaakt. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daarheen gebracht. De finale van de play-offs voor het Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. En FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2, zag commentator Mark Kloostraap.
5: Groot feest in Galgenwaard. Want Utrecht wint deze halve finale die vooral na rust een groot voetbalfeest werd. Met name voor die supporters en spelers van FC Utrecht. Want ze trekken aan het langste eind op naar Volendam. Want ze spelen de finale tegen Ajax.
3: En dat die finale in Volendam wordt gespeeld komt omdat het Ajax-stadion niet beschikbaar is vanwege popconcerten. Het weer, vooral in het noorden wat stapelwolken, maar verder veel zon. En het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
6: 105.
2: Rob Jonker.
7: Nee.
6: 105.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
7: Dat lijkt wel een herhaling.
2: 105. Benito van Amersfoort.
7: Ja. Het is vrijdag 22 mei. Wat een leuke dag.
8: Het wordt een hele
0: dag. Vroeg op. Met vandaag de dag.
7: Echt een hele leuke dag.

deurtjes dicht. Blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Want morgen is de pijn terug.

Nee, nee, wel nee. Nee hoor, goedemorgen. Het is vrijdag 22 mei. Normaal gesproken de plek van Rob Jonker, maar hij geniet nog van een heerlijke vakantie. Goedemorgen. Vandaag de dag. Nieuwsverkeer weer en meer hier op Haarlem 105. Het nieuws- en actualiteitenprogramma. En ja, zij komt naar Haarlem, deze dame, Davina Michelle, aanstaande donderdag. Het is nog even weg, hoor. 26 november 2026, een live optreden in een van de bekendste popzalen van Haarlem. Het patronaat natuurlijk. Daar is het altijd feest. Deze dame die heeft ook verbintenis met Haarlem. Ik vertel je zo meteen hoe het in elkaar steekt. Als je net wakker bent, ik zeg goedemorgen.

misschien ben je er wel geweest. Afgelopen 5 april in een uitverkocht patronaat. Ja. We hadden het er net al over. Sheila Ian. Ze laat zien dat Funk Benito nog geen houdbaarheidsdatum heeft. Ze speelde een zindonde versie van haar grootste successen. En dat was lekker, man. Ja. En als je nou helemaal fan bent van Sheila, dan moet je... Ja, morgen. Morgen is ook... alleen niet hier in de buurt, 23 mei, op Jacksonville Jazz Villa Festival. Daar moet je wel even voor in het vliegtuig stappen. Dus ik zou je toch adviseren om eventjes... Eerst maar eventjes aan de slag te gaan met het een en ander op deze ochtendmorgen. Want als je dan toch naar Jacksonville moet voor Sheila I. Heb je echt een vliegtuig nodig? Ik zeg nogmaals, goedemorgen. Hoe is het met je? Heb je een goede dag vandaag? Ja, ik weet het zeker, want het weer. Zometeen heb ik het weerbericht voor je. En dat is positief, hoor.

0: waren de prachtige dames Pebbles en Girlfriend. Ja, dat is al het beste wat je kan hebben eigenlijk. En daarvoor de 48-jarige John Mayer. En hij is eigenlijk een soort van conculega. Ja. Hij draait ook plaatjes op de radio. En dat heet dan Live with John Mayer. Oké, dan zijn we hier al vandaag live met Benito op Haarlem 105. John Mayer is momenteel bezig met een solo-tour. De goede man gaf begin dit jaar een aantal exclusieve en intieme solo-shows. Waarbij hij zichzelf begeleidde op akoestisch gitaar. Het was helemaal te gek. En op plekjes waar hij nog nooit geweest was. Moet je denken aan India, Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten. Ja, John Mayer die heeft het helemaal aan zijn zin. Die zit helemaal te knorren natuurlijk. Eens even kijken, wat had ik beloofd? Ik had het beloofd. Ik had... Benito, had je het verkeer beloofd? Ja, nou prima Benito. Goed nieuws over het verkeer. Want het verkeer is zeer overzichtelijk vandaag. Alleen op de N201 bij Boezingelieden 13 minuten vertragen over 4 kilometer. En dat is, dat doen wij helemaal niks. Laten we zeggen, geen files op dit moment. En dan kijken we ook meteen nog maar even naar het weer. Het is meteen knippen en scheren. Vandaag wordt een absolute topdag. We luiden het weekend in een strak blauwe lucht. En er is volop zon. De wind die gaat lekker liggen. En de temperatuur die schiet gewoon lekker omhoog. Naar een echte zomerse 25 graden. Ik adviseer je wel om jezelf goed in te smeren. Want die zonkracht, dat is dus een index 7. En dat is een gevalletje bakken en braden.
1: Dit is hard.

Dat zal je maar gezegd worden, jongens. Nou, gisteren had zij een opvallende outfit aan, Lislo. Ja, ja, ja. Ik denk, ik vertel het je gewoon. Zij trok de aandacht bij de AMFR-gala in Cannes. En ze verscheen op de rode loper in een zeer opvallende jurk. Met een spraakmakende, ja, nipplegate-achtige omgeving. Waarbij de modehuis Mugger direct viraal ging in de modewereld. Nou, dat was... ja, bitch. Ja, ik kan het niet mooier maken als dat het is. Dit is het jingeltje van verkeer. En dat betekent dat ik nog even doorbrei op die verkeersinformatie die ik je net gaf. Die eigenlijk meevalt. Maar we hebben hier in Haarlem ook nog wat problemen bij de Waardebrug. Deze brug kampt met een technisch probleem op dit moment. En daar zijn onderdelen voor besteld, heb ik net begrepen. En dat moet dus nog binnenkomen, zoals dat heet, zo'n onderdeel. En daardoor staat die brug open, waardoor hij uiteindelijk dicht is. Het klinkt een beetje verwarrend, maar het is nou eenmaal zo. Houd hier rekening mee met het in- en uitrijden van de Waardepolder. En dan uiteindelijk nieuws over de kinderhuissingel Kruisweg Stalen Bolwerk. Ook daar is vanwege groot onderhoud via het sporenviaduct van ProRail een cruciale route rond dat station dus ook afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

0: misschien moet je vandaag wel de weg op en dan is het een hele mooie plaat. Hard Rock Up, Free Fall Down. Dat was onze lokale held, Jorik van Noorden. We gaan ons opmaken voor de nieuwsberichten. De lokale nieuwsberichten van mijn collega Robert de Blok. Met daarin het theater De Krocht moet dure geluidswand plaatsen. En Rob, je bent een D vergeten. Versprongsweg wordt groen en de Oekraïners vieren 100ste stadswandeling. En Jette, Rob Jette, ja? Die was afgelopen woensdag hier in Haarlem. Ik zeg Rob, goedemorgen.
1: Haarlem 105, nieuws.
2: Goedemorgen, mijn naam is Robert de Blok. De gemeente Zandvoort moet voor 4 ton een akoestische wand bouwen rond Theater De Krocht. Dat na een rechtelijke uitspraak over ernstig geluidsoverlast voor de buren. De rechter gaf de gemeente 5 maanden de tijd om maatregelen te nemen, anders dreigt het theater dicht te gaan. Dit is het laatste in een lange reeks tegenslagen, want de verbouwingskosten zijn al van 1,1 naar bijna 3 miljoen euro gestegen. En nu komt er nog eens 4 ton bij. Hoewel de wand misschien niet volledig voldoet aan de wettelijke geluidsnormen, hoopt de gemeente dat de buurman akkoord gaat om te voorkomen dat het theater in september niet open kan. De gemeenteraad moet over 2 weken beslissen over de financiering, want de wand moet binnen 2 zomermaanden geplaatst zijn. Premier Rob Jetten heeft woensdagmiddag een bezoek gebracht aan de Haarlemse hulporganisatie Stem in de Stad. Hij zat daar aan tafel met daklozen, ongedocumenteerden en andere bezoekers en luisterde urenlang naar hun verhalen. Jetten gaf toe dat het oplossen van dit probleem niet gemakkelijk is, maar benadrukte dat veel Nederlanders zich niet realiseren hoe groot de dakloosheid is. De premier noemde het onacceptabel dat in een rijk land als Nederland dit speelt en beloofde dat hij goede voorbeelden uit Haarlem gaat meenemen. De Korte Versprongweg in Haarlem verandert de komende jaren in een levendige woonwijk met weinig auto's en veel groen. Het college heeft vastgelegd dat er ongeveer 200 woningen komen, waarvan de helft sociale huur, plus een woningcorporatie en een nieuw schoolgebouw. Omwonenden hebben hun mening laten horen, waardoor het plan is aangepast met extra aandacht voor wateroverlast en de uitstraling van het parkeergebouw. De permacultuurtuin krijgt een nieuwe plek en er komt meer aandacht voor wateropvang en waterhergebruik in de wijk. Het definitieve besluit wordt 4 juni besproken in de commissie Ontwikkeling. En een 25-jarige Haarlemse inbreker die onder invloed van wodka een woning binnendrong, heeft een gestolen mobiele telefoon vrijwillig teruggebracht bij een supermarkt. De man belde de eigenaar terug naar een gemiste oproep en gaf toe dat hij zich diep schaamde en op zoek was naar eten en een slaapplek. Naast de telefoon had hij ook bankpassen gebruikt en een jas gestolen en eerder nog een schoolraam ingeslagen terwijl hij dronken was. De verdachte, die net uit de gevangenis kwam, wil nu stoppen met drinken en kapper worden en heeft daarom hulp gezocht. De rechter doet 9 juni uitspraak over zijn straf.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet moeten zich daarvoor verantwoorden. Asielminister Van der Brink laat ze naar het ministerie komen, meldt Nieuwsuur. Bijna 3/4 van de gemeenten vangt te weinig asielzoekers op. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis. Vaak gaat het om duizenden euro's. Bij de bank is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Vakbond de Unie vindt dat ING daar alsnog wat aan moet doen. En voor het eerst sinds de coronatijd is het aantal vluchten en passagiers op Nederlandse luchthavens gedaald, meldt het CBS. In het eerste kwartaal namen 16,2 miljoen passagiers het vliegtuig. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken en het wordt 24 tot 26 graden.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een file op de N205 Nieuw-Vennep-Zwanenburg voor Boezingen-Liede. 3 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Wat een dankbaar onderwerp, hè? De liefde. En dit was er eentje van Doctorine. En dat ging natuurlijk ook over de liefde. Ik denk, ik zoek dat nog eventjes op die N205. Want ik had hem hier niet op het scherm, maar er is daar vanmorgen een verkeersongeval plaatsgevonden. Ter hoogte van Vijfhuizen. De hulpdiensten zijn daar met spoed naar toegegaan. En er is daar toch iemand afgevoerd naar het ziekenhuis. Er is daar een serieus ongeluk gebeurd. Op de N205 is inmiddels allemaal afgehandeld. Dus het rijdt weer daar ook. En ander nieuws van die N205. Niet leuk om te vertellen, maar het is dan uiteindelijk wel gebeurd. Afgelopen 20 mei was er de brandweer ook te gast daar bij het tankstation. Dat is net nieuw, hè, dat tankstation wat daar staat. En daar moest een stuk van de dakconstructie worden verwijderd. Want er zat een vrachtwagen daaronder vast. En de brandweer die dacht bij zichzelf, die knippen we er eventjes uit. Tot zover de problematiek op de verkeershow hier in de regio Haarlem, Heemstede, Bloemendaal. Goedemorgen. Het is 7 minuutjes over 7:30. Ja, het is nog vroeg, hè. Ja, het is nog vroeg. Nou, je kan het. Kom op. Het wordt een superlekkere dag met 4 tot 25 graden. En alsof dat nog niet genoeg is. Het weekend. Jongens, het weekend. Dat ziet er helemaal top uit. Het leuke van disjockeys is dat ze het altijd leuk vinden om te praten totdat ze gaan zingen dus.

0: Deze man die staat eigenlijk altijd garant voor lekkere sfeer en goede feel-good music. En dat is bij deze natuurlijk uiteindelijk ook weer prima gelukt door de Luther Vandross en Never Too Much. Eens even kijken, want er gaan weer leuke dingen gebeuren vandaag. Ik zal eerst even Karin even wat laten zeggen. Even Karin even wat te zeggen.
1: Luilak bij de zak staat om 9 uren op. 9:30. Kan de luilak nog niet zien.
0: Ja, inderdaad. En het is vandaag, luilak. Het is maar even dat je gewaarschuwd bent. Morgenochtend zou je eventueel, als je met de raam open slaapt, daar slachtoffer van kunnen worden. Maar het leuke van luilak is dat er ook een luilakmarkt is hier in Haarlem. En dat gaat vanmiddag weer gebeuren dus. Eens even kijken, rond de klok van 4 gaan we een heleboel zaken zien. De luilakmarkt is traditioneel voor verhalen op de Raamvest en de Raamzingel. Om 4 uur begint het en ze hebben er dit keer ook wel een eindtijd aan gebonden. Want dat was wel eens anders. Ze wilden in principe tot en met de klok van 2 uur vannacht met die luilakmarkt aan de slag. En niet alleen maar bloemen en planten zijn er in de aanbieding, maar ook alle andere zaken. Duurzame zaden, tuinbeelden, kunst, Pools aardwerk. Ja, Pools, dat brunslauw. Kan je dat? Dat wordt een verslaving. Dat is een soort van handgeschilderd blauwe servies uit Polen. En als je daar eenmaal mee besmet ben, dan kan ik je vertellen, dan komt de kast redelijk snel vol. En volop zijn er nog eetentjes, snacks, oliebollen, en paling. Nou, het is gewoon leuk. Ja, toch? Zullen we het daar gewoon op houden? Het is gewoon leuk. Ik zeg luilak. Dan laten we dat beddenzak gewoon lekker weg.

Muziek van Evie hier op Haarlem 105. En je hoorde Heat. En als we dan nog even kijken naar de zaken die er nog veel meer gaan gebeuren. Want het wordt weer zo'n heel erg druk weekend. Waar we allerlei leuke dingen kunnen doen. Ik kijk naar vandaag bijvoorbeeld. Je kan vandaag gewoon beginnen, want het is vrijdag. Hè. 22 mei tot en met zondag 24 mei staat de Koepel in Haarlem volledig in het teken van Promin Festival. Een hedendaags Oekraïns cultuurfestival waarbij je kunt kennismaken met vooral Oekraïnse kunstenaars, video art en live performance. Hey, dat is toch hartstikke leuk om daar eens even te gaan kijken. Dus vandaag, morgen en overmorgen in de Koepel in Haarlem. En het heet Promin. Dat schrijf je als P-R-O-M-I-N. Of als je wil googlen en meer wil weten voordat je naartoe gaat. En nog even doorbreiden op dat verhaal van net. Luilak. Vroeg zat in het patronaat Haarlem. Heb je zin om te dansen, maar wil je eigenlijk pas na middag beginnen? Ja, dan kan dat ook vanavond. Dat is dan uiteindelijk zaterdag 23 mei. Strijkt het populaire concept vroeg zat neer in de grote zaal van het patronaat. Nou, dat zijn twee leuke eitjes. Ik heb er zometeen nog een paar.

Je weet het, als er een rode vlag staat, mag je niet zwemmen. Nee. Red Flags hoorde je en Crazy on Chance hier op Haarlem 105. En daarvoor hoorde je The Verve. De Verve, dat is natuurlijk de man die Richard Ashcroft heet. En hij stond laatst in een voorprogramma van de... Even kijken, de... hij stond in een voorprogramma. En het ging weer kriebelen. Hij denkt, ik moet dat toch misschien weer even een keertje bij elkaar gaan brengen. Het 30-jarige jubileum mogelijkerwijs gaan vieren. Nou ja, dat kan, ja. Dat is heel vaak met artiesten zo. Dat ze ermee stoppen en dan denken bij hunzelf, nee, daar heb ik helemaal geen zin meer in. En na een tijdje denken ze toch, nou, maar dat was hartstikke leuk. Laten we gewoon verder gaan. Nog wat leuke berichten. We staan natuurlijk voor het Pinksterweekend. En dat betekent dat we op zondag en maandag allerlei leuke dingen krijgen. En in Haarlem is dat natuurlijk ook het geval. Zondag 24 mei verandert de Haarlemse wijk het Kleverpark in één grote gezellige buurtvrije markt. Met live muziek en cultuur en kraampjes. Of ze de oliebollen en paling hebben? Weet ik niet. Ik hoop het voor je als je er zin in hebt. En uiteindelijk ook leuk om te weten. In de concertzalen en popzalen van Haarlem. De Tower of Power in de film The Phil Haarlem. Legendarische Amerikaanse funk en soulband. Bekend van hits What's Hip. Ja. Geeft op maandag, aanstaande maandag dus, 25 mei... een exclusief zwingend concert in de film. Georganiseerd in samenwerking met het patronaat. Nou jongens, daar moeten we natuurlijk... daar moeten we wat van draaien natuurlijk. Om het een klein beetje op te warmen. Dit is de Tower of Power. En dit is dan ook een hele leuke. Dit is Soul with the Capital S hier op Haarlem.

0: elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de dag.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis, vaak duizenden euro's. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Toch zegt ING-bank te kijken wat er nog mogelijk is.
2: Omdat we weten dat dit eraan komt, hebben we samen met de vakorganisaties gevraagd aan het pensioenfonds, bekijk onderzoek naar de voorwaarden waaronder toch die voortzetting van een pensioenopbouw kan plaatsvinden tot na uitdiensttreding.
1: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen, omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. Op Saba wordt niet langer gezocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Hulpverleners en de overheid gaan ervan uit dat hij niet meer leeft. De Nederlander van 53 verdween 8 dagen geleden. Hij werkte op Saba bij Defensie als medisch specialist. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn er met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Stephen Colbert heeft zijn allerlaatste Late Show afgerond. Het programma bestaat al meer dan 30 jaar en wordt sinds 2015 gepresenteerd door Colbert. De Amerikaanse zender trekt de stekker eruit. Aan het begin van de show bedankte Colbert de kijkers.
3: I'll say to you what I've said to every audience for the last 11 years, and I have meant it every time. Have a good show. Thanks for being here. And let's do it, y'all.
1: Veel fans denken dat Colbert van de buis is gehaald door druk van de Amerikaanse president Trump. Het weer, zon, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Rob Jonker.
5: Nee.
4: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Benito van Amersfoort.
5: Hey.

We krijgen leuke berichten binnen hier op Haarlem 105 WhatsApp. Je kan ons een bericht sturen naar de studio 0600 505 38. Als je dat wil natuurlijk. Er zijn mensen die niet alleen maar radio luisteren, maar ook radio kijken. En ja, dan zie je misschien iets anders als normaal. Er zit een hartje om Haarlem 105 heen. Ja, dat is de liefde van vandaag de dag, het nieuwsprogramma wat iedere dag hier op Haarlem 105 is voor jou. Ja, had je niet verwacht, hè, op deze vrijdag. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 7 tot 10. Vandaag de dag, het nieuws en actualiteitenprogramma. En in het weekend tussen de klok van 7 en 9. Nou, een uurtje minder. We moeten wel om vroeg de bed uit natuurlijk, maar we doen het een uurtje minder. Dat was hem, de Haarlemse producer Adrie Blok. Oftewel beter bekend als Blok & Crown. Gemaakt in Zandvoort. Ja, wereldwijd gedraaid. Die heerlijke funky remake van Ain't Nobody hier op Haarlem 105. En van die funky housebassen gaan we terug naar het einde van de jaren 80. En wel naar de absolute, ja, wat ons betreft, de Queen of Pop. Eens even kijken. Die heerlijke, gigantische top 10 hit. Die over de angst gaat om je grote liefde te kwijt te raken. Je moet er niet aan denken. Kijk eens naar links. Legt hij of zij naast je? Ja. Nou, geef er eens even een knuffel of geef

ja, deze dame die zijn wel een tijdje kwijt. Maar het is blijft natuurlijk gewoon een waanzinnige, heerlijke artiest. Tina Turner hoorde je. En I Don't Wanna Fight Anymore. En dat gaat natuurlijk over de, ja, laten we zeggen, struggle in de liefde. Daar gaat het zo vaak over. Ja, hartstikke mooi. De jingle voor verkeer. En dat betekent dat we even om ons heen kijken. Wat er allemaal gebeurt zo vandaag vrijdag 22 mei. Het valt allemaal reuze mee hoor, lieve luisteraars. Hoofddorp Schiphol, A4, Den Haag, Amsterdam. Dus vanuit Den Haag naar Amsterdam, die kant op. Dus naar ons toe, zeg maar. Bij Hoofddorp staat 4 minuten vertraging. Over 3 kilometer. En dat valt reuze mee. En dat andere verhaal wat wij vorige uur ook hadden. De N205. Beter bekend als de Drie Merenweg. Daar was vanmorgen een verkeersongeval met letsel. Die is overgebracht naar het ziekenhuis voor behandeling. En het laatste nieuws daarvan ook is dat het college van de gemeente Haarlem een definitief ontwerp heeft goedgekeurd voor de herinrichting van de Kleine Hout. En dat heeft dan uiteindelijk weer direct, laten we zeggen, effect op de N205, oftewel de Drie Merenweg. Goed, dan ben je weer bijgeschaafd op het gebied van de verkeersproblematiek die we hier in die directe omgeving hebben. Ga je zometeen in de automobiel? Let even op welke kant je op gaat en check even de zaken die er misschien op jouw weg zijn. Dan kom je gewoon lekker snel op je bestemming.

ja. Kijk nou eens even naar buiten, jongens. Oh, heerlijk. Ik heb de ramen ook maar even gewassen, want je kon er niet doorheen kijken. En hoe is het bij jou? Moeten de ramen ook weer gelapt worden? Ja, het zal gerust. Je hoorde ze kou. En de heerlijke Dangerous Lover hier op Haarlem 105. We gaan allerlei dingen doen de komende uur. Ik kijk even naar de krant. Ik kijk even naar het weerbericht. Ja, dat is natuurlijk helemaal Joppe de Top. Die lezen we graag. Voor een absolute topdag wordt het vandaag. We luiden het weekend in met een strak blauwe lucht en volop zon. De wind gaat liggen. Dat is mooi. De wind gaat liggen. En de temperatuur schiet omhoog. Van 4 tot 25 graden smeer je wel goed in het terras. Want de zonkrachten, die is een UV-index nummer 7. Dat is nogal wat. Ja, ik vind het een hoop. En voordat we ze koud draaiden, draaiden we Michael Bublé, Haven't Met You Yet. En deze man die heeft toch wat leuks aangekondigd. Want hij gaat de country kant op. Hij gaat deze kant op. Moet je even luisteren.

0: Oké. Nou, dan weten we dat ook een hele andere kant gaat hij op. Leuk. En je kan hem tegenkomen als jij een kaartje hebt gekocht voor het WK voetbal. En je zit bij de openingsceremonie. Dat gaat wel duiten kosten. Dat zijn niet goedkope kaartjes momenteel. Maar dan krijg je wel Michael Bublé cadeau. Want hij staat in de FIFA WK voetbal 2026 openingsscenefeestje. Staat hij geprogrammeerd. Dus je krijgt wel waar voor je geld.
1: Vandaag de dag. Goedemorgen.

Heerlijke muziek van de Amerikaanse band Toto. En ook die weten voorlopig nog niet van stoppen. Want ze hebben recentelijk op hun officiële Toto-website... en dat is niet die gokwebsite, maar de website van de band Toto... aangekondigd dat ze een hele grote Noord-Amerikaanse zomertour voor 2026 gaan lanceren en ook gaan doen. En niet met de minst hoor. 15 juli gaan ze van start met The Romantics en Christopher Cross. Nou, het is maar even dat je het weet. Op deze 22e mei is trouwens ook een legendarische dag, hè? 22 mei. Stel... dat jij op 22 mei 2010 twee pizza's gekocht hebt met 10.000 bitcoins. Want ja, toen de tijd was een bitcoin helemaal niks, ongeveer een paar dollar. Dan had je dus nu echt serieus poen in de pocket gehad, hè? Ja. Maar ja, goed, als je alles van tevoren weet, ga je liggen voordat je valt. Je kent het allemaal wel. Maar goed, we hebben het natuurlijk over 16 jaar, dus op zich valt het eigenlijk allemaal wel mee. Dat betreffend Toto. En als we nog even kijken naar de krant. Ik heb hem hier al voor mijn hand, voor mijn neus. Het Haarlems Dagblad van vrijdag 22 mei. Weg met het clichébeleid over autisme. Er staat er heel groot in de krant geschreven. Mirjam beschrijft haar boek Het Autisme Kloof. De grootste verschillen tussen mannen en vrouwen met autisme. Dat in de krant op de voorpagina. En op de voorpagina ook. En dat is dan hetgene waarvoor ik je misschien ook best even wil waarschuwen. Daar staat met grote chocoladeletters: hier wil ik niet doodgaan. Goedemorgen. Nou, het is, ben je net wakker? 4 minuutjes voor 8:30. Het valt al mee, hoor. Maar er wordt gewaarschuwd voor het water in Zandvoort. En dat is niet helemaal raar, hè? Want het zeewater is momenteel 13 tot 13,7 graden. En dat is dus levensbedreigend. Want dat betekent dat het dus echt veel te koud is om te zwemmen. Dus doe het niet.

0: Muziek van Paloma Faith en je hoorde Bad Woman hier op Haarlem 105. We gaan ons opmaken voor de nieuwsberichten. En in dat nieuws, Theater de Krocht moet een dure geluidswand gaan plaatsen. De Verspronkweg wordt groen en Oekraïners vieren 100ste stadswandeling. Jette, die was afgelopen woensdag hier in Haarlem en dat was bij een opvang. En dief heeft berouw en wil kapper worden. Hey, een dief heeft berouw en die wil kapper worden. Nou, we gaan eens even luisteren. Ik zeg Robert, goedemorgen.
1: Haarlem 105, nieuws.
2: Goedemorgen, mijn naam is Robert de Blok. De gemeente Zandvoort moet voor 4 ton een akoestische wand bouwen rond Theater de Krocht. Dat na een rechtelijke uitspraak over ernstige geluidsoverlast voor de buren. De rechter gaf de gemeente 5 maanden de tijd om maatregelen te nemen, anders dreigt het theater dicht te gaan. Dit is het laatste in een lange reeks tegenslagen, want de verbouwingskosten zijn al van 1,1 naar bijna 3 miljoen euro gestegen. En nu komt er nog eens 4 ton bij. Hoewel de wand misschien niet volledig voldoet aan de wettelijke geluidsnormen, hoopt de gemeente dat de buurman akkoord gaat om te voorkomen dat het theater in september niet open kan. De gemeenteraad moet over 2 weken beslissen over de financiering, want de wand moet binnen 2 zomermaanden geplaatst zijn. En gisteren was het in Haarlem een dubbel feest. De 100ste stadswandeling voor Oekraïners viel samen met de traditionele Vyjevanka-dag, waarbij velen in klederdracht verschenen. Veel deelnemers vertelden dat ze zich hier veilig voelen, maar toch diep gemist worden door de familieleden die in de bezette gebieden achterbleven. Ondanks de vermoeidheid van de 4 jaar durende strijd houden de meesten vast aan de hoop dat Oekraïne uiteindelijk zal winnen. En voor sommigen is de toekomst echter onzeker, omdat ze niet weten of hun huizen in Oekraïne nog bestaan om ooit naar terug te kunnen keren. Premier Rob Jetten heeft woensdagmiddag een bezoek gebracht aan de Haarlemse hulporganisatie Stem in de Stad. Hij zat daar aan tafel met daklozen, ongedocumenteerde en andere bezoekers en luisterde urenlang naar hun verhalen. Jetten gaf toe dat het oplossen van dit probleem niet gemakkelijk is, maar benadrukte dat veel Nederlanders zich niet realiseren hoe groot de dakloosheid is. De premier noemde het onacceptabel dat in een rijk land als Nederland dit speelt en beloofde dat hij goede voorbeelden uit Haarlem gaat meenemen. En een 25-jarige Haarlemse inbreker die onder invloed van wodka een woning binnendrong, heeft een gestolen mobiele telefoon vrijwillig teruggebracht bij een supermarkt. De man belde de eigenaar terug naar een gemiste oproep en gaf toe dat hij zich diep schaamde en op zoek was naar eten en een slaapplek. Naast de telefoon had hij ook bankpassen gebruikt en een jas gestolen en eerder nog een schoolraam ingeslagen terwijl hij dronken was. De verdachte, die net uit de gevangenis kwam, wil nu stoppen met drinken en kapper worden en heeft daarom hulp gezocht. De rechter doet 9 juni uitspraak over zijn straf.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Zo'n 100 asielzoekers die afgelopen nacht in Gieten in een sporthal sliepen, zijn weer met de bus teruggebracht naar Ter Apel. Het aanmeldcentrum daar zit nog altijd overvol. Hoe dat komende nacht moet gaan, is niet bekend. Op Saba wordt niet langer gezocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Hulpverleners en de overheid gaan ervan uit dat hij niet meer leeft. De Nederlander van 53 verdween 8 dagen geleden. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors gestegen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreu 3 keer. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten met testen. En het weer, zon, vooral in het noorden wat stapelwolken en het wordt 24 tot 26 graden.
4: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze

0: Vanavond moet ik dansen.
1: Nou, dat is gewoon swingend wakker worden met Ik wil dansen, joh, de vrouwtje. Ja, gewoon een lekkere vrolijke plaat van vrouwtje. Nou, dat is ook wel eens een keertje mooi. En als je natuurlijk afvraagt, ja jongens, waar kunnen we dan dansen, Benito? Nou, dat kan vanavond hoor. In de XO in Haarlem, Café Studio Bobby Bar Dancing. Even kijken, Café Steels, Co Notches, Feestcafé Buggies. En je kan ook naar het Patronaat. Als jij fan bent van de New Cool Collective Bands. Want die staan op de planken van de grote popzaal hier in Haarlem, het Patronaat. En nou ja, dan brengt ons ook meteen bij het volgende item. Wie is er jarig vandaag? Normaal gesproken doen we dat soort dingen eigenlijk niet behandelen in deze programma. Ja, ja, wie is er jarig? Nou, Alex Klaassen die is jarig. Jeroen Leijtenhouder is jarig. En Kim Holland. Ja. En ook Danny Christian, die is jarig. We kennen hem van al die mooie Duitse slagers. En een man die een beetje, ja, toch een plekje in mijn hart heeft. Want het is een soort van vrolijke Belg. En dan heb ik het over muziek uit een hele tijd geleden. En dat was voor mij een voldoende reden om het even aan te halen. 1981, jongens. En als ik nou dit melodietje aan je mee kan geven, met deze heerlijke zon buiten en deze temperaturen die we het weekend tegemoet gaan, dan kan je toch alleen maar zeggen, ik voel...

Muziek van de Pointer Sisters. Maar er is er nog maar één, hè, momenteel. De Pointer Sister, zou ik eigenlijk moeten afkondigen. En je hoorde Automatic, een van hun grootste hits. Ruth Pointer, die loopt nog op de aardbol rond. En de andere sisters, die zijn al, automatisch, zullen we zeggen. En daarvoor hoorde je nog dat plaatje van de 74-jarige Johan Verminne. En die had je een tijd niet gehoord, hè? Ja, dat was een hele flinke tijd geleden. Nou, hartstikke mooi. Ik heb nog een mooi bericht voor je. Althans, nou ja, mooi bericht. Toch wel een beetje verontrustend, want dit zit er natuurlijk aan te komen. En dat geldt uiteindelijk ook voor Haarlem. Want als je een scooter of een brommer hebt, moet je toch er rekening mee houden. Want iedereen die een brommer of een scooter heeft in Haarlem, heeft een officiële brief gekregen van de gemeente. En dat bestaat in dat je per 1 januari 2028... worden eigenlijk alle benzine, brommers en snowfietsen verboden in het centrum van Haarlem. De gemeente voert een uitstootvrije zone in. En heb jij een nieuwer model, hè, dus laten we zeggen een brommer van 1 of 2 jaar oud, dan heb je geluk, want daar geldt er nog een overgangsregeling voor tot en met eind 2029. Je kan tot en met 21 juni via de website van de gemeente je mening geven over eventueel een uitzondering en dat dus uiteindelijk ook aan gaan vragen. Dus misschien een idee om even naar de site van de gemeente te gaan en denken, blijven rijden met mijn brommertje. Ik zei, meneer de gemeente, mag ik een uitzondering zijn? Is dat alsjeblieft?

je een dochter bent van een muziekproducer, dan valt de boom niet ver van de perenboom natuurlijk. Dat was Denise van Donselaar, onze Haarlemse prinses met die heerlijke headlines. En als we het dan toch over headlines hebben, dan kunnen we meteen ook even hebben over de sport. Want er wordt natuurlijk komend weekend uiteindelijk ook gesport op diverse plekken. En als we kijken naar het amateurvoetbal, dan kijken we naar zaterdag 23 mei Koninklijke HFC 1 tegen SV Spakenburg. Eens even kijken, dat gaat gebeuren om 3:30 in Sportpark Kom in Haarlem. Dat is prima. En dan hebben we nog SV HBC 1 tegen Jos Water, Graafsmeer. Om 4:00 in Sportpark HBC in Heemstede. En dan hebben we natuurlijk ook, en daar zijn we natuurlijk bekend om, hè, Haarlem en hockey. Top hockey play-offs. Er wordt de komend weekend dus geen reguliere competitiewedstrijden gespeeld voor de eerste teams van HFC Haarlem. Maar er wordt uiteraard wel hockey gespeeld. Maar dan hebben we het over de landelijke play-offs. Dat is dan wel buiten onze regio, maar misschien even leuk om te vertellen. De damesfinale. Dus om 12:45 in Amsterdam de D1 tegen Den Bosch D1. En de herenfinale om 16:00 in Amsterdam de Heren 1 tegen Rotterdam Heren 1. En dat gaat allemaal beginnen in het Amsterdamse Bos. Bos. Hey, wie zie ik daar achter die boom staan? Dat lijkt Alan Swarn wel.

je hebt dat wel eens, hè? Dat je bij jezelf denkt van wat heb ik in godsnaam gedroomd? Fever Dream, Alex Warren hier op Haarlem 105. De ene laatste was dat. Ik heb nog een leuke tip voor je, voor zaken die in het komend weekend gaan gebeuren. Dat is een antiekmarkt. Daar moet je even naartoe altijd. Hè? Ja, ik kan er niks over doen. Stel je voor dat je daar zo'n schilderijtje vindt, weet je wel, voor 7 euro. Het blijkt veel meer waard te zijn. Nou, liefhebbers van kunst en antieke en curioso kunnen morgen zaterdag 23 mei gaan struinen. Lekker langs de kamer op de dreef. Het is maar even dat je het weet. En dat gebeurt natuurlijk allemaal in Haarlem. Zometeen Jos Stone, de laatste voor het nieuws. En dan ben ik aan de andere kant weer lekker bij terug voor het derde deel.

0: Gisteravond geen plek was in Ter Apel, zijn er het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A en Hunze, waar Gieten onder valt, stelde daarvoor een sporthal beschikbaar, vertelt burgemeester Annowietse Hiemstra.
1: Vanaf 11:30, 11:30 zijn de bitjes in elkaar gezet. Rode Kruis had de basisvoorzieningen geregeld en in die sporthal zijn douches, zijn toiletten. De basisvoorzieningen zijn er, waren stopcontacten om de telefoons op te laden.
0: En vanochtend werden de asielzoekers weer met de bus teruggebracht naar Ter Apel. Het aanmeldcentrum daar zit nog altijd overvol. Het COA laat alleen nog kwetsbare mensen binnen. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Vaak gaat het om duizenden euro's, vertelt economieredacteur Roeland Muller.
2: Het hangt wel af van je inkomen. Als je veel verdient, dan is je compensatie waarschijnlijk ook hoger. Het hangt ook af van je leeftijd. Het gaat wel echt om de mensen die zo 40, 50 zijn. Dus die vaak misschien 10 tot 20 jaar ergens bij een bedrijf werken. En ook per fonds verschillen die afspraken. Maar met name die mensen die dus in het midden van een carrière zitten, ja, die kunnen echt best wel wat geld gaan mislopen.
0: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen, omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. De Amerikaanse regering blijft Cuba bedreigen. President Trump zinspeelt op ingrijpen. Hij noemt Cuba een mislukt land. Volgens buitenlandminister Rubio, zelf van Cubaanse afkomst, is Cuba een sponsor van terrorisme en een bedreiging voor de Amerikaanse nationale veiligheid. Dan het weer nog, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is deze ochtend opvallend druk op de N205 Nieuw-Vennep-Zwanenburg. Voor Vijfhuizen 2 kilometer en 30 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Benito van Amersfoort.
5: Ja, wat drie keer een scheepsrecht. Hij is lekker. Goedemorgen, deel 3.
6: Vroeg op met vandaag de dag.

0: Ja, deze plaat die brengt ons terug naar het legendarische
1: 1987.
0: Ja, 1987. Er werd destijds keihard gewerkt achter de schermen om deze iets bijzonders te gaan doen. Terwijl Alexander O'Neill wereldwijd de hitlijst bestormt, werd er hier in Haarlem namelijk een vereniging opgericht die later de basis zou gaan leggen voor onze eigen radiostation. Ja, juist. De plannen voor Haarlem 105 krijgen in 1987 dus officieel vorm. En dat is geen fake nieuws, maar pure Haarlemse geschiedenis. Dat was Alexander O'Neill. En fake de inluider van het derde uur Haarlem vandaag. De dag Haarlem 105. Ik ga je nog verblijden met allerlei nieuws, weer, verkeer en meer zaken. Ik ga me zometeen even duiken in die N205, oftewel de Drie Merenweg. Want dat nieuwsbericht van net, volgens mij is dat wel fake nieuws. Ja. We zitten er bovenop voor jou, daar aan de andere kant over de radio. En we hebben die hele mooie dame uitgenodigd. Uit de coulissen staat ze nu op het podium. Hier is Tina.

0: muziek van Tina Turner. Helaas is ze niet meer onder ons. Dat is wel jammer. Maar we hebben de muziek nog. I Don't Wanna Lose You. Dat geldt zeker ook voor Tina. Absoluut, ja.
1: 25 jaar geleden. De start van Haarlem 105. Nu een kwart eeuw later. Een wereldrecord. Haarlem 105 schrijft geschiedenis. Wereldrecord radio maken. Muziekprogramma DJ Team. 80 uur non-stop. De beste live acts. Let's make some radio.
0: Ja, leuk hè. Dat was een tijdje geleden. En volgend jaar dan bestaat Haarlem 105 40 jaar. Dat was de jingle van 25 jaar Haarlem 105. We kijken even naar het nieuws op het gebied van de weg. En daar valt net dat verhaal van de N205 uit. Dat is inmiddels opgelost. Er is daar vanmorgen om 6:50 een ongeval geweest op de N205. Oftewel de Drie Merenweg. Maar daar is de weg inmiddels schoongemaakt en weer vrijgegeven. Dus we kunnen stellen tot daar niks meer aan de hand is. En als we kijken naar de verkeersomgeving hier in de directe omgeving, dan hebben we eigenlijk geen files. Dus dat is wat mij betreft uitstekend nieuws. Even kijken. Verder kijken we nog zo meteen eventjes in de krant wat er allemaal in staat. Ik heb wat zaken die in het theater gaan gebeuren. We gaan hier in Haarlem natuurlijk allerlei dingen doen. Promfestival, Kleverparkdag. Kortom, blijf erbij.
2: 105.

17 mei stond deze Haarlemse sing- en songwriter nog in het slachthuis hier in Haarlem. Michael Prince en Meaning of It van zijn debuutalbum. Heerlijke muziek hier op Haarlem 105. Als je uit Haarlem komt of je hebt iets met Haarlem te maken, heb je een streepje voor bij ons natuurlijk. Hè? Ja, misschien wel twee streepjes voor. Ja. We zouden even kijken nog naar de zaken die er gebeuren op de weg in en om ons heen. En onder andere, maar ik denk dat je daar inmiddels wel van op de hoogte bent. De A9, daar is groot onderhoud bezig momenteel. Daar hebben ze van 4 banen 2 baantjes gemaakt. En die zijn ook nog versmald. En dat loopt van 14 mei tot en met 15 juni. Hou er rekening mee dat de rijstroken daar versmald zijn. En de op- en afritten van Akersloot richting Uitgeest, die zijn dicht. Dus dat betekent uiteindelijk dat je daar niet erop en eraf kan. Het is maar even dat je het weet. En als we het even dichterbij kijken, dan kijken we naar de Waardebrug hier in Haarlem. Deze brug kampt met technische problemen. En die staat te wachten op onderdelen. Wacht op onderdelen op dit moment. En die is dus uiteindelijk dicht. Waardoor die open staat. En dat is een beetje verwarrend, maar zo functioneert een brug. De Kinderhuis Singel, Kruisweg, staat de Bolweg vanwege groot onderhoud aan een spoorviaduct door ProRail. Is deze cruciale ronde om het station volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. En dit duurt allemaal nog een week.

0: is ook momenteel on fire, hè, Bruce Springsteen, als het gaat over de problematiek die er politiek technisch is ten aanzien van meneer Donald Trump. Wie is dat? Ja, nou, die. Daar heeft meneer Springsteen een beetje moeite mee. Voor de rest gaan we er niks over zeggen. Oké, even kijken. Nog even leuk om te weten. Misschien weet je het niet, maar het is komend weekend.
1: Luilak bij de zak staat om 9 uren op. 9 uren, 9:30. Kan de luilak nog niet zien.
0: Ja, precies. Dat is dus vanavond, hè? Ja. En we hebben hier in Haarlem dus dat ook meteen aangegrepen voor de traditionele Haarlemse luilakmarkt die weer plaatsvindt langs de Raamsingel en de Raamvest. De tijden. Vanmiddag om 4:00 gaan ze starten en ze hebben ook een officiële eindtijd dit keer eraan gehangen. Ongeveer 2:00. Dus dan moet het afgelopen zijn. Een lint van bijna 1 kilometer aan marktkramen vol met bloemen, planten, tuinartikelen en allerlei andere zaken. En vanmorgen heb ik dit verhaal ook voorgelezen. En toen had ik ook begrepen dat er oliebollen en paling te koop was op deze luilakmarkt. Dus als je zin hebt een oliebol, een raar moment. Maar goed, kan allemaal, hè. Eens even kijken, we hebben Silverstone zitten in de rubriek Muziek uit de buurt.
2: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Robert de Blok. De gemeente Zandvoort moet voor 4 ton een akoestische wand bouwen rond Theater de Krocht. Dat na een rechtelijke uitspraak over ernstige geluidsoverlast voor de buren. De rechter gaf de gemeente 5 maanden de tijd om maatregelen te nemen, anders dreigt het theater dicht te gaan. Dit is het laatste in een lange reeks tegenslagen, want de verbouwingskosten zijn al van 1,1 naar bijna 3 miljoen euro gestegen. En nu komt er nog eens 4 ton bij. Hoewel de wand misschien niet volledig voldoet aan de wettelijke geluidsnormen, hoopt de gemeente dat de buurman akkoord gaat om te voorkomen dat het theater in september niet open kan. De gemeenteraad moet over 2 weken beslissen over de financiering, want de wand moet binnen 2 zomermaanden geplaatst zijn. De Korte Verspronkweg in Haarlem verandert de komende jaren in een levendige woonwijk met weinig auto's en veel groen. Het college heeft vastgelegd dat er ongeveer 200 woningen komen, waarvan de helft sociale huur, plus een woningcorporatie en een nieuw schoolgebouw. Omwonenden hebben hun mening laten horen, waardoor het plan is aangepast, met extra aandacht voor wateroverlast en de uitstraling van het parkeergebouw. De permacultuurtuin krijgt een nieuwe plek en er komt meer aandacht voor wateropvang en waterhergebruik in de wijk. Het definitieve besluit wordt 4 juni besproken in de commissie Ontwikkeling. En gisteren was het in Haarlem een dubbel feest. De 100ste stadswandeling voor Oekraïners viel samen met de traditionele Vyjevanka-dag, waarbij velen in klederdracht verschenen. Veel deelnemers vertelden dat ze zich hier veilig voelen, maar toch diep gemist worden door de familieleden die in de bezette gebieden achterbleven. Ondanks de vermoeidheid van de 4 jaar durende strijd houden de meesten vast aan de hoop dat Oekraïne uiteindelijk zal winnen. En voor sommigen is de toekomst echter onzeker, omdat ze niet weten of hun huizen in Oekraïne nog bestaan om ooit naar terug te kunnen keren. En een 25-jarige Haarlemse inbreker die onder invloed van wodka een woning binnendrong, heeft een gestolen mobiele telefoon vrijwillig teruggebracht bij een supermarkt. De man belde de eigenaar terug naar een gemiste oproep en gaf toe dat hij zich diep schaamde en op zoek was naar eten en een slaapplek. Naast de telefoon had hij ook bankpassen gebruikt en een jas gestolen en eerder nog een schoolraam ingeslagen terwijl hij dronken was. De verdachte, die net uit de gevangenis kwam, wil nu stoppen met drinken en kapper worden en heeft daarom hulp gezocht. De rechter doet 9 juni uitspraak over zijn straf.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Zo'n 100 asielzoekers die afgelopen nacht in Gieten in een sporthal sliepen, zijn met de bus weer teruggebracht naar Ter Apel. Het aanmeldcentrum daar zit nog altijd overvol. Het COA laat alleen nog kwetsbare mensen binnen. De Amerikaanse regering blijft Cuba bedreigen. President Trump zinspeelt op ingrijpen. Hij noemde Cuba een mislukt land. Volgens buitenlandminister Rubio, zelf van Cubaanse afkomst, is Cuba een sponsor van terrorisme. Het onderzoek naar de voormalige Britse prins Andrew gaat lang duren en is erg ingewikkeld, zegt de politie. Andrew werd in februari gearresteerd op verdenking van het plegen van een ambtsmisdrijf. De politie vraagt om meer informatie. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken en het wordt 24 tot 26 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk vielen rijden op de A27 Galmere-Utrecht tussen knooppunt Eemnes en Bilthoven. 4 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

dat is een leuk zinnetje. Hè? Always laugh until you die, hoorde Clarence Clemens en Jackson Brown met You're a Friend of Mine. En voor het nieuws hoorde je de mannen van Silk Sonic moet ik zeggen. En misschien had je hem herkend, Niels Geuzenbroek. Ja, de frontman van deze band die in de jaren 2000 en daarna zeer succesvol waren. Tot aan Pinkpop en toe. En dat waren natuurlijk mannen uit Haarlem. Ja. Eens even kijken, ik heb ook nog wat leuke dingetjes, leuke tips voor je. Wat je kan gaan doen komend Pinksterweekend. Er zijn allerlei zaken die er spelen hier in Haarlem in omgeving. Promin, een festival in Haarlem. Vrijdag 22 tot en met zondag 24 mei staat de koepel in Haarlem volledig in het teken van Promin. Een festival van de hedendaagse Oekraïnse cultuur. Dan kan je gewoon even proeven, voelen, smaken, kijken en ruiken. Je kunt hier kennis maken met de vooraanstaande Oekraïnse kunstenaar Art. En live performance, films en publieke discussies kan je voeren daarover het een en ander. Het Kleverpark, dag in Haarlem, op zondag 24 mei... verandert de Haarlemse wijk Kleverpark in één grote gezellige buurt vrijmarkt. Met live muziek, cultuur en kraampjes. En ik denk ook wel dat je er wat te eten en te drinken daar kunt krijgen. En dan natuurlijk ja, die ultieme plek waar je misschien toch wel naartoe wil, is de antiekmarkt op de Dreef. Liefhebbers van kunst en antiek curiosa kunnen op zaterdagmorgen 23 mei lekker struinen. Langs de kramen op de Dreef. En het zal je toch gebeuren dat je zo'n schilderijtje vindt van €7,50. En je bent na 16 weken bij Kunst en Kitsch ben je te gast. En dan zegt die man, nou, van waar heb je dit schilderijtje? Het is een originele. Nou, en dan vul je wat in. En dan komt er een bedrag achteraan dat je bij jezelf denkt van, hé, dat is mooi.

gaan zometeen nog even terug in de tijd in de jaren 80 met Aldi Barch met The Rhythm of the Night. En ja, die moet natuurlijk nog komen zometeen hier in Haarlem. Maar we gaan eerst eens even luisteren naar Brian Ferry. En hij heeft een heel mooi thema voor zijn liedje. Hij heeft het over Let's Stick Together. Ik zeg, we blijven gewoon van altijd bij elkaar.

er is weer van alles aan de hand met Aldie Bart. Zij is officieel geïntroduceerd in de California Music and Entertainment Hall of Fame. Door zijn decennia lange bijdrage aan de pop- en R&B-zaak. En er komt een speciaal concert aan. Eind april is dat bekend gemaakt. Waar hij in de Celebration 2026 event op Paisley Park. Het voormalige landgoed van Prince. Daar komt een Aldie Bart trio. Concept, concert. Nou ja, vult het allemaal in. Hartstikke leuk. Goed om te weten dat deze man nog steeds lekker met muziek bezig is. We kijken ook nog eventjes naar zaken die er hier in de buurt gebeuren. Want dat is ook leuk natuurlijk. Ik kon niet vinden of Aldie Bart naar Haarlem kwam. Nee, het leek er niet op. Jammer hè, ja. Vroeg zat gaan wij krijgen zometeen. Morgen, zaterdag 23 mei in het Patronaat. Heb je zin om te dansen, maar wil je dus niet na middernacht pas beginnen? Dan kan je morgen 23 mei terecht bij het populaire concept Vroeg Zat in de grote zaal van het Patronaat. En dat begint dus om 19:30. Ja, het begint om 19:30. Dus je moet om 19:00 je dansschoenen aantrekken en om 19:30 zorgen dat je in het Patronaat bent. En dan ook leuk om te vertellen is de Tower of Power in de Phil Haarlem. De legendarische Amerikaanse funk en soulband Tower of Power. Met hits zoals What's Hip geeft maandag, tweede Pinksterdag, 25 mei, een exclusief zwingend concert in de film in Haarlem. In de Ville Haarlem, georganiseerd in samenwerking met het Patronaat. En ja, dan denk jij natuurlijk, jongens, Tower of Power, wat was dat ook alweer? Nou, ik heb er eentje gevonden voor je. Zo eentje waar je niet stil kan blijven staan en wel op moet dansen.

Hij is inmiddels 78 en als je zijn gitaar hoort, dan weet je meteen dat je te maken hebt met Carlos Santana. Het laatste nieuws van Carlos is dat hij aangekondigd heeft om nog maar eens even een wereldtour te gaan doen. Op zijn 78ste. Jeetje mina, heerlijk. Ja, eens een artiest, altijd een artiest. Hij gaat dat doen, dat heet The Oneness Tour. En hij bundelt zijn krachten dan met een iconische andere rockband. En dan hebben we het over de Doobie Brothers. Ja! Niet ook helemaal 1, 2, 3 de minste dat je bij jezelf denkt van nou, dan doen we de Doobie Brothers. Hartstikke leuk. Nou, Santana dus op de radio. En het heerlijk stukje nummer. Ik wil nog even meenemen naar de sport. En dat is gewoon leuk, want ook het komend weekend in Sportland hier in de directe regio wordt er nog van alles nog wat gedaan. Als we kijken naar voetbal, gaat zaterdag 23 mei de Koninklijke HFC 1 tegen FC Spakenburg aan de slag. En dat is op Sportpark Koninklijke HFC Haarlem. En het zou kunnen wezen dat dat eventueel naar een ander hoofdveld gaat bij RCA in Heemstede. Het begint om 3:30, dat betreffende de Koninklijke HFC 1. Dan hebben we nog de FC HFC 1 Jos Watergraafsmeer om 4:00. Ook dat in Sportpark HBC in Heemstede. En we staan hier in Haarlem natuurlijk niet alleen bekend om de voetbal, maar ook om de hockey. De tophockey en playoffs voor komend weekend 23 en 24 mei. Geen reguliere competitiewedstrijden worden er gespeeld door de eerste teams van HFC Haarlem. Maar wel landelijke playoffs. Dus er wordt wel degelijk hockey gespeeld. En dan kijken we even dus naar de damesfinale om 1:15. Amsterdam D1 tegen Den Bosch. D1. En de heren om 4:00. Heren 1 tegen Heren 1 uit Rotterdam. En dat gebeurt allemaal op het gebied van hockey. Zaterdag 23 mei op het complex van AHBC Amsterdam. Oftewel in het Amsterdamse Bos. Goed, nou eens even kijken. 5 minuutjes voor de klok verwachten. Dat betekent dat we langzaam zeker gaan afronden naar de laatste plaat. En dan hebben we weer 3:00 vandaag de dag nieuws, verkeer, actualiteiten met jou mogen delen. Maar we gaan eerst nog eventjes een klein beetje bewegen. Want dansen, dat gaan we doen dit weekend. Het maakt helemaal niet uit waar je dat gaat doen.

0: Zo. Dat was echt een heerlijke 3 uur radio hier op Haarlem 105. We vlogen werkelijk van decennia heen naar de waanzinnige muziekmix. In de eerste uur begonnen we natuurlijk met een diepe buiging voor onze eigen regio. Want we draaiden de Haarlemse hitmachine A3 Blok, oftewel Blok & Crown. Met zijn heerlijke funky remake van Ain't Nobody. En in de tweede uur gingen we naar de absolute queen of rock and roll. We zetten de radio een streepje luider met de rauwe, herkenbare stem van Tina Turner en haar iconische klassieker I Don't Wanna Lose You. Dat verhaal over de liefde, weet je nog wel. En zojuist het derde uur sloten we af met de ultieme funk en soulbossen van Alexander O'Neill. Zijn Monster in Fake. Het jaar in waar overigens ook de fundamenten van dit prachtige radiostation werden gelegd. 1987. 3 uur lang de lekkerste tracks en actueel weerverkeer, nieuws en allerlei andere zaken op het gebied van sport en hockey. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Zometeen Haarlem werkt met Jan Gaus. Maak er een top vrijdagmiddag van. En vergeet het niet, hè. Het is Luilak.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
3: Dit is 105. Het is 10 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bedrijven en organisaties moeten rekening houden met een nieuwe golf cyberaanvallen met AI. Daarvoor waarschuwt het Nationaal Cybersecurity Centrum. Met kunstmatige

0: exacte aantal doden is lastig, doordat familieleden lichamen van slachtoffers al hebben meegenomen. Het motief is nog onduidelijk, maar in Honduras is vaak geweld rond bendes en drugshandel. Microsoft heeft namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. Het gaat om medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens, die werken aan Europese regels tegen illegale content en desinformatie. Hun namen waren niet weggelakt in gedeelde documenten. Het onderzoek naar de voormalig Britse prins Andrew gaat lang duren en is erg ingewikkeld, zegt de Britse politie. De broer van koning Charles werd in februari gearresteerd omdat hij verdacht wordt van het plegen van een ambtsmisdrijf. Uit de stukken die zijn vrijgegeven rond de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein bleek dat Andrew informatie met hem deelde toen hij als prins handelsgezant was. De politie vraagt iedereen die meer informatie heeft over Andrew om zich te melden. Het weer, zonnig, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden vandaag. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: 22 mei. Goedemorgen.
1: Jan Gaus.
2: Dit is Haarlem werkt. Dankjewel Bob Evers voor de afgelopen 3 uur. Het zonnetje kwam er gisteren doorheen op de vrijdag. Heerlijk was dat. En het belooft een lekker weekend te worden. Central Line is hier.
1: Haarlem 105, de nummer 1 van Zuid-Kennemerland.
2: En Walking into Sunshine.

0: staat voor de deur. En dit was The Weeknd en In Your Eyes. Goedemorgen, Arnhem 105. En ja, Lakshmi.
1: Hey, dit is Lakshmi. En natuurlijk draait Jan Gauws mij ook op Haarlem 105 bij Nationaal Project.
0: Ja, precies. En ze heeft een nieuwe single uit. En ja, die Lakshmi die volgen we al heel lang.
1: Hey, ik ben Lakshmi. En natuurlijk draait Jan Gauws mij ook bij Nationaal Product op Haarlem 105.
0: Ja, en dat nieuwe nummer van haar heet Strawberry. Yeah.

maar ik ben er helemaal mee opgegroeid met Madonna. Dus als Madonna dan iets uitbrengt, ja, dan ga ik het ook wel gewoon draaien. Dat Bring Me Love, Bring Me

Nolan Sisters. And I'm in the mood for dancing. Altijd een leuke plaat om te draaien. Ik word er altijd zo vrolijk van. Nou, wat is er allemaal voor nieuws in Arnhem? Ja, hij was in de Cariben. Minister, onze premier Rob Jetten. Hij was daar nog gebeten door een kwal in Bonaire. Maar nu was hij dan toch gewoon eventjes in Arnhem. Van dakloos tot geholpen. Premier Jetten bezoekt de bijzondere opvangplek in Arnhem. Beelden daarvan bij onze collega's van NH. De vermiste meisje van 13 uit Arnhem is ook weer gevonden. Dat is mooi dat dat goed is afgelopen. En autobrand in de brand gestoken. 57-jarige Haarlemmer is daarvoor aangehouden. Dus aangevallen. Ja, dat had ook gekund. Maar was toch even anders. Aangehouden. Al dat soort dingen, dat speelt bij ons in de regio. Voor al dat nieuws verwijs ik jou naar onze website haarlem105.nl. En straks komt het natuurlijk ook allemaal langs in het Haarlem 105 nieuws van 10:30.

beetje vrolijk uit. Joy. En dat is wel gelukt met dit nummer van Mama's Gun en Joy op 22 mei. Goedemorgen. Ik heb toch wel even moeten zoeken naar de juiste uitvoering van dit nummer van Le Club. Want ik was net, ja, toen jij dat niet hoorde, had ik een nummer. En dat klonk ook echt heel lekker. Maar daar werd niet in gezongen. Alleen maar instrumentaal, Le Club. Ja. Maar we vinden het toch ook wel leuk om de dames nog even te horen. Een mooie Franse plaat.

wel bijzonder dat Amsterdam wordt genoemd, hè? Bij de plaatsen.

En mooi nummer om nog zo eventjes terug te horen. Ik hoop dat je dat zelf ook vond. Ja. Goedemorgen, Arnhem 105. Even kijken, het Arnhem 105 nieuws gaat... Nou, valt wel mee. Ik dacht dat het veel later al was.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Robert de Blok. De gemeente Zandvoort moet voor 4 ton een akoestische wand bouwen rond Theater de Krocht. Dat na een rechtelijke uitspraak over ernstig geluidsoverlast voor de buren. De rechter gaf de gemeente 5 maanden de tijd om maatregelen te nemen, anders dreigt het theater dicht te gaan. Dit is het laatste in een lange reeks tegenslagen, want de verbouwingskosten zijn al van 1,1 naar bijna 3 miljoen euro gestegen. En nu komt er nog eens 4 ton bij. Hoewel de wand misschien niet volledig voldoet aan de wettelijke geluidsnormen, hoopt de gemeente dat de buurman akkoord gaat om te voorkomen dat het theater in september niet open kan. De gemeenteraad moet over 2 weken beslissen over de financiering, want de wand moet binnen 2 zomermaanden geplaatst zijn. Premier Rob Jetten heeft woensdagmiddag een bezoek gebracht aan de Haarlemse hulporganisatie Stem in de Stad. Hij zat daar aan tafel met daklozen, ongedocumenteerden en andere bezoekers en luisterde urenlang naar hun verhalen. Jetten gaf toe dat het oplossen van dit probleem niet gemakkelijk is, maar benadrukte dat veel Nederlanders zich niet realiseren hoe groot de dakloosheid is. De premier noemde het onacceptabel dat in een rijk land als Nederland dit speelt en beloofde dat hij goede voorbeelden uit Haarlem gaat meenemen. De Korte Verspronkweg in Haarlem verandert de komende jaren in een levendige woonwijk met weinig auto's en veel groen. Het college heeft vastgelegd dat er ongeveer 200 woningen komen, waarvan de helft sociale huur, plus een woningcorporatie en een nieuw schoolgebouw. Omwonenden hebben hun mening laten horen, waardoor het plan is aangepast, met extra aandacht voor wateroverlast en de uitstraling van het parkeergebouw. De permacultuurtuin krijgt een nieuwe plek en er komt meer aandacht voor wateropvang en waterhergebruik in de wijk. Het definitieve besluit wordt 4 juni besproken in de commissie Ontwikkeling. En een 25-jarige Haarlemse inbreker die onder invloed van wodka een woning binnendrong, heeft een gestolen mobiele telefoon vrijwillig teruggebracht bij een supermarkt. De man belde de eigenaar terug naar een gemiste oproep en gaf toe dat hij zich diep schaamde en op zoek was naar eten en een slaapplek. Naast de telefoon had hij ook bankpassen gebruikt en een jas gestolen en eerder nog een schoolraam ingeslagen terwijl hij dronken was. De verdachte, die net uit de gevangenis kwam, wil nu stoppen met drinken en kapper worden en heeft daarom hulp gezocht. De rechter doet 9 juni uitspraak over zijn straf. En dan nog het weer. Het is vandaag zonnig en aangenaam. De dag verloopt rustig met veel zon en een vriendelijke temperatuur van 18 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Shella David and the Two Tones and the Golden Sun and Whitney Houston and How Will I Know. Want ook weer een musical met The Bodyguard. Ook allemaal weer die liedjes van Whitney Houston daarin. Ja hoor, mooi. En dit is Chris Brown. En Leon Thomas. Eén van de nieuwe platen hier bij Haarlem 105. En dit is het nummer Failing.

van Leon Thomas en Failing. En dus is natuurlijk nog maar kort geleden dat een kermis in Arnhem was. Bij Bloemencorso weekend en natuurlijk tijdens Koningsdag. En ook 5 mei was de kermis.

Ja, er is kermis in Heemstede. Ook wel de Pinksterkermis in Heemstede. Vanaf vandaag gaat dat beginnen tot maandag. Het hele Pinksterweekend. En dat, ja, dat is bij de Sportparklaan in Heemstede. Daar wordt het Pinksterweekend weer in een kermisterrein. Er staan 15 attracties voor jong en iets ouder. Vandaag is de aftrap met een kortingsdag, waarbij bezoekers een voordelige, de attractie in kunnen. Voor jonge bezoekers staan er ook speciale ontmoetingen op het programma. En zaterdag brengt bijvoorbeeld Peppe Piek een bezoek aan de kermis. En op tweede Pinksterdag is Konijntje Bing van de partij. De kermis is dit jaar geopend van vrijdag tot en met maandag. Vrijdag kunnen de bezoekers van 2 uur, dus dat is vanmiddag vanaf 2 uur tot 10 uur terecht. En op zaterdag en zondag is de kermis open van 1 tot 10 uur. Dus dat is wel echt heel mooi. Maandag sluit het evenement om 7 uur, want dan moet er weer afgebroken worden. Ik denk dat de kermisexploitanten dan naar ergens anders naartoe moeten. Dus toch wel echt heel mooi, weer een kermis. 15 attracties. Laten we even kijken wat daar. De rupsbaan, de polyop, dat is een, zo'n spin. Zo'n inktvis, weet je wel, die we ook hadden. De wip is er. De catwalk. Ja, trampolines. En ja, dat is wel een leuk kermisje. Niet op het Wilhelminaplein, dat vind ik dan wel jammer. Goed.

Allemaal in Heemstede, hè? Mooi. Ja, ik ben niet in de gelegenheid om naar de kermis te gaan. Anders had ik zeker eventjes langs gegaan, want ik ben dol op kermis. Ja. Dit zijn de Black Keys. Kermis dus in Heemstede. Dit weekend en vandaag.

De Black Keys waren dat. NOS Journaal van 11 uur zit er ook weer aan te komen. En wat een heerlijk weer is het. Hè? We krijgen een heel mooi weekend. Fantastisch.

Friday. En hoe leuk is het dan om het op vrijdag te draaien? En de Summer Rain. Nou, laten we de regen maar even achter de... Ja, daar zitten we nu niet op te wachten op regen. Nee, zeker niet. Katrina and the Waves. Katrina and the Waves hebben ook een keer meegedaan met het Euro Song Festival. Met Love Shine Light. Dat is best heel aardig. De UK is nu ook weer, geloof ik, ergens helemaal onderaan beland. Ja. Maar dit was toen een grote hit.

0: Caprina and the Waves. En een heerlijk nummer, als het zo lekker weer is. And Walking on Sunshine. NOS Journaal van 11 uur zit eraan te komen.
1: Dit is 105. Het is 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet moet het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen intrekken, zegt de nieuwe voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW Van Oostrom in De Telegraaf. Ook ingrepen in de WW en de WIA zijn wat hem betreft voorlopig niet aan de orde. Volgens Van Oostrom zijn er op dit moment veel grotere problemen, zoals de oorlog in het Midden-Oosten, de oplopende inflatie en het volle stroomnet. Eerder eisten ook de vakbonden dat de ingrepen in de sociale zekerheid van tafel gaan. Er is al een landelijke protestactie aangekondigd op 24 juni bij het openbaar vervoer. Bij een aanval op een palmolieplantage in het noorden.

0: en de autoriteit persoonsgegevens. Hun namen waren in de documenten niet zwart gelakt. De ambtenaren werken aan een Europese wet die sociale media verplicht harder op te treden tegen desinformatie en kindermisbruik. De Amerikaanse overheid ziet die wet als een vorm van censuur. De parkeergarage bij het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein is weer open. De garage stortte 2 jaar geleden deels in en was daarna onbruikbaar. De hellingen waarmee bezoekers van de ene naar de andere verdieping konden, waren naar beneden gekomen. Niemand raakte daarbij gewond. Uit onderzoek bleek dat bij het ontwerpen van de garage fouten waren gemaakt, waardoor de constructie niet sterk genoeg was. Het gebouw is verstevigd en sinds vanmorgen rijden er weer auto's naar binnen bij de parkeergarage in Nieuwegein. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: 22 mei. Goedemorgen.
1: Jan Gaus.
2: Ja, ik ga lekker een lang weekend vieren. Maar ik zit opeens te realiseren dat ik maandag wel uitzending.
1: Nummer 1. Van Zuid-Kennemerland. Jongens, is dat niet een tikkie overdreven? Niet? Oké. Okay.

0: Freed from Desire. Zal bij de voetbal ook wel weer veel worden gedraaid. Ja, in het WK voetbal.
1: Destination unknown, known, known, known, known.

Alex Gaudino en de Destination Calabria was dit natuurlijk. En Gabriele Tilmi, jaren geleden had zij een hele grote hit. En nu heeft ze dan een nieuwe plaat uit. En die nieuwe plaat die heet Pure Love.

0: 11 over 11. Gabriella Tilmy en The Pure Love. En deze week waren er ook weer de Musical Awards. En dan krijg je ook altijd een beetje een tipjes van welke musicals er allemaal gaan komen. En Juliet is daar er een van. Met nummers uit de jaren 90 en uit de zero's. En dat klonk zo.
1: Heb ik eigenlijk nog wel een keus? Ik ga niet zomaar akkoord.
2: Juliet

dat was dit nummer, hè. Katy Perry, ja. En Roar. Allemaal van dat soort bekende nummers zitten in die musical, ja. Goedemorgen, Haarlem 105. En dit is Joshua Caddison. Eén grote hit gescoord, deze Joshua. Daarna helemaal niets meer van deze man gehoord. Nee. En ja, die grote hit, die heette Jesse

Joshua Kennison. Any dream to me. And Jesse. Mooi nummer hoor, zeker. Dat op deze vrijdagochtend. 105. Ook weer vijf nieuwe liedjes hier bij Haarlem 105. En daar is deze er een van. White

Failing, Lizzo met Beach, Maroon 5 met Heroin en White Flores en Drive All Night. Dat allemaal hier bij Haarlem 105.

0: Aad. Zo'n groene LP is het. Ja. Mijn ouders hadden dat album. En daar stond ook Maskinada op. En jaren daarna pikte de Black Eyed Peas dat op om, ja, featuring Sergio Mendes. Ook een beetje om Sergio Mendes te eren met de Maskinada. Ja. Goedemorgen, Arnhem 105 is dit. Ik heb straks voor je Mark Cameron Marlowe en ik heb DNC voor je.
1: Arnhem 105, nieuws.
2: Goedemorgen, mijn naam is Robert de Blok. De gemeente Zandvoort moet voor het 4 ton een akoestische wand bouwen rond Theater de Krocht. Dat na een rechtelijke uitspraak over ernstig geluidsoverlast voor de buren. De rechter gaf de gemeente 5 maanden de tijd om maatregelen te nemen, anders dreigt het theater dicht te gaan. Dit is het laatste in een lange reeks tegenslagen, want de verbouwingskosten zijn al van 1,1 naar bijna 3 miljoen euro gestegen. En nu komt er nog eens 4 ton bij. Hoewel de wand misschien niet volledig voldoet aan de wettelijke geluidsnormen, hoopt de gemeente dat de buurman akkoord gaat om te voorkomen dat het theater in september niet open kan. De gemeenteraad moet over 2 weken beslissen over de financiering, want de wand moet binnen 2 zomermaanden geplaatst zijn. En gisteren was het in Haarlem een dubbel feest. De 100ste stadswandeling voor Oekraïners viel samen met de traditionele Vyjevanka-dag, waarbij velen in klederdracht verschenen. Veel deelnemers vertelden dat ze zich hier veilig voelen, maar toch diep gemist worden door de familieleden die in de bezette gebieden achterbleven. Ondanks de vermoeidheid van de 4 jaar durende strijd houden de meesten vast aan de hoop dat Oekraïne uiteindelijk zal winnen. En voor sommigen is de toekomst echter onzeker, omdat ze niet weten of hun huizen in Oekraïne nog bestaan om ooit naar terug te kunnen keren. Premier Rob Jetten heeft woensdagmiddag een bezoek gebracht aan de Haarlemse hulporganisatie Stem in de Stad. Hij zat daar aan tafel met daklozen, ongedocumenteerde en andere bezoekers en luisterde urenlang naar hun verhalen. Jetten gaf toe dat het oplossen van dit probleem niet gemakkelijk is, maar benadrukte dat veel Nederlanders zich niet realiseren hoe groot de dakloosheid is. De premier noemde het onacceptabel dat in een rijk land als Nederland dit speelt en beloofde dat hij goede voorbeelden uit Haarlem gaat meenemen. En een 25-jarige Haarlemse inbreker die onder invloed van wodka een woning binnendrong, heeft een gestolen mobiele telefoon vrijwillig teruggebracht bij een supermarkt. De man belde de eigenaar terug naar een gemiste oproep en gaf toe dat hij zich diep schaamde en op zoek was naar eten en een slaapplek. Naast de telefoon had hij ook bankpassen gebruikt en een jas gestolen en eerder nog een schoolraam ingeslagen terwijl hij dronken was. De verdachte, die net uit de gevangenis kwam, wil nu stoppen met drinken en kapper worden en heeft daarom hulp gezocht. De rechter doet 9 juni uitspraak over zijn straf. En dan nog het weer. Het is vandaag zonnig en aangenaam. De dag verloopt rustig met veel zon en een vriendelijke temperatuur van 18 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker hier en daar, onder andere op de A7, de Afsluitdijk. Vanuit Noord-Holland richting Friesland viel er voor Brezandijk. 4 kilometer, 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Need for Leaving hoorde je daarvoor. En je hoorde ook het Haarlem 105 nieuws. En welke evenementen zitten er allemaal aan te komen? Nou, de Haarlemse stripdagen zitten er ook weer aan te komen. Einde van deze maand zal dat het geval zijn. Dan hebben we ook, even kijken, dan hebben we de Haarlemse Hondbalweek rondom 26 juni. Ook altijd een heel mooi event. We hebben nog de drie keer Pro League. Volgens mij is dat op de Grote Markt op 31 mei. Ook heel gaaf. En we hebben de Special Olympics, de Nationale Spelen in Haarlem. 12 juni. Heel veel vrijwilligers zijn daar ook voor benodigd. En inmiddels ook bij elkaar geroepen. En dan hebben we het Veerplasfestival. 13, vrijdag en zaterdag zal dat zijn. Ach, dat is toch allemaal weer echt heel leuk. Al die mooie evenementen die we weer in Haarlem hebben. En natuurlijk wat verderop, maar daar moet ik helemaal nog niet aan denken. Want dan is de zomer al bijna om. Dat is natuurlijk Haarlem Culinair en Proefpark.

denk dat dit een van hun grootste hits is. En de Give a Little Bit. En je hoorde Jalen Nagonda met Doctrine of Love. En je bent ook weer bijgepraat over het nieuws uit Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Bekijk ook onze website haarlem105.nl. Haarlem105.nl. En dit is another M54 Ultra. And Talk to You. Ik heb straks ook nog voor je A7S met Missing. En ik heb voor je Nes met Love Calls. Even, gewoon eens even een paar van die dance nummers achter elkaar.

riet van die danceplaatjes achter elkaar. Ook omdat het weer daar zo lekker om vraagt. Another 54 Ultra, talk to you. A7S missing a Ness. And love calls. Ik ben er maandag weer. En geniet van het weekend. Geniet van het weer. Het is heerlijk weer. Ja, Pinkster weekend op zijn best. Dit is Sean Christopher en Down Blues. The Magic. Dag.

0: Dit is 105. Het is 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is.

0: mensen voor 49 euro per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n 120 miljoen euro. De man van 68 in een rolstoel die gisteren omkwam bij station Amsterdam-Bijlmer Arena is naar het spoor getrokken door de aanzuigende werking van een trein. Uit onderzoek van de politie blijkt dat de man te dicht bij het spoor stond, waardoor hij werd meegetrokken toen een trein passeerde. De man kwam tussen de trein en het perron terecht. Daardoor is een misdrijf uitgesloten. In Volendam zijn 4 mensen aangehouden vanwege rellen na de wedstrijd Ajax-FC Groningen. De fans van Groningen probeerden na afloop door hekken te breken, blijkt uit beelden op sociale media. Ze gooiden die hekken naar de politie. Die zegt dat is voorkomen dat fans van Ajax en Groningen met elkaar op de vuist gingen. Volgens Omroep NH werden 4 Ajax-fans aangehouden voor openlijke geweldpleging en voor belediging. De wedstrijd werd in het stadion van Volendam gespeeld omdat de Johan Cruijff Arena bezet is door concerten van Harry Styles. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker, drukker en drukker onderweg. En in de regio kun je dat goed merken aan een paar dagelijkse files. Met name de Afsluitdijk, daar is het druk, met name richting Friesland. Tussen Wieringerwerf en Breesandijk 5 kilometer en 20 minuten. De andere kant op, richting Noord-Holland, is de vertraging zo'n 10 minuten over de dijk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Man, het zonnetje schijnt zoals het in tijden niet heeft gedaan. Ik zit in een donkere studio en welkom bij Haarlem Lunch.
4: En dit is George Ezra.

Sam Henshaw met het nummer Hair Down. Jij zei het zelf ook al een paar keer. Toch altijd prachtig van die nummers waarin ze de titel van het lied toch wel iets meer dan 10 keer noemen. Want dan weet je naar de hand ook waar je naar geluisterd hebt en heb je mij helemaal niet nodig. Het is vrijdag 22 mei om precies 11:50 om dan echt precies te zijn. En ik weet dat iedereen het hierover moet hebben vandaag op je werk of school of waar je dan ook bent. Het is warm. De zon schijnt, het voelt een beetje alsof de zomer is begonnen. Terwijl we daar eigenlijk nog wel officieel een maand op moeten wachten. Maar dat houdt ons niet tegen om gewoon lekker buiten te gaan liggen. Ergens in het gras of anders op het strand of anders op een bootje. Of anders gewoon lekker achter je bureau tijdens je werk. Hoe dan ook, komende 2 uur ben ik bij je. En ik zit ook in een hele donkere, koude studio. Maar met behulp van jou ben ik hier niet eenzaam en koud. Namelijk, ik wil jouw zomerse track horen vandaag. Stuur mij een berichtje via haarlem105.nl/studio of app naar 06-105-105-38 en laat mij weten wat jouw favoriete zomertrack is. En dat mag een nieuwe zijn. Er mag er eentje zijn waarvan je denkt, die gaat dit jaar heel groot worden. Het mag een oude zijn waar je mooie herinneringen bij hebt. Er kan sun in staan of zo, maar er kan ook helemaal niks in staan zolang het voor jou maar een mooie zomerherinnering opbloeit. Stuur mij dus een berichtje, laat me weten waarom je dit nummer wil horen. Dan hoor je hem straks hier op Haarlem 105.

Mama's Gun met Joy en wederom een liedje waarin de titel van het liedje toch echt heel erg vaak genoemd wordt. Ja, misschien is dat wel een leuk thema voor vandaag eigenlijk. Als je nog een paar goede ideeën hebt hiervoor, stuur ze door. Daarnaast staan de lijnen ook nog steeds open voor jouw beste zomerhitje. En ik heb gewoon een paar binnen en daar gaan we straks ook uitgebreid tijd aan besteden. Maar eerst, je kent natuurlijk als je Haarlem binnenrijdt, als je in Haarlem bent, ken je het iconische gebouw, de Koepel. Het is natuurlijk een oude gevangenis. Vroeger vond ik het altijd wel zo eng om daar langs te rijden, omdat je dan wist wat daar toch wel binnen zat. Gevangenen, je wist natuurlijk ook niet wat daar aan de hand was. Maar tegenwoordig weten we misschien al dat de Koepel veel meer is dan alleen een oude gevangenis. En ook dit weekend staat daar iets heel bijzonders te gebeuren. Vanaf vandaag tot en met 24 mei verandert de Koepel in Haarlem in een ontmoetingsplek voor hedendaagse Oekraïense kunst en cultuur. Tijdens het festival komen vooraanstaande Oekraïense filmmakers, kunstenaars, performers allemaal naar Haarlem met een programma vol films, performances, tentoonstellingen en nog veel meer. Het festival draait niet alleen om oorlog, want ze zitten natuurlijk nog steeds in een oorlog, maar ook juist thema's als veerkracht, menselijkheid, intimiteit en een hoop andere dingen staan allemaal centraal om eigenlijk de schoonheid van Oekraïne te laten zien hier in Haarlem. Naast het filmprogramma, want er zijn heel veel films te bekijken, zijn er ook kunstenaarsgesprekken, performances, exposities. Nou, het gaat maar door. Het festival is van vandaag tot en met 24 mei in de Koepel in Haarlem. En voor Haarlemmers en omgevingers is het natuurlijk hartstikke waard om daarheen te gaan. De lijnen staan nog open voor jouw beste zomerhit. Dit is er misschien niet één, wel een hele mooie van R.E.M. Losing My Religion. Heb jij nog een andere goede zomerhit die je wil insturen? Stuur mij dan een berichtje via haarlem105.nl/studio.

Bitch van Lizzo. Ja, Lizzo dacht ik ga wat nieuwe muziek uitbrengen. En dan maar deze heeft ze natuurlijk niet zelf bedacht. Beter goed gejat dan slecht bedacht, denk ik. Maar we hebben een inzending, we hebben er al best wel wat eigenlijk, van lekkere zomerhits. En dit is de eerste die ik ga draaien. Sophie stuurt in Watermelon Sugar van Harry Styles. Ja, ik snap het wel.

0: Watermelon Sugar van Harry Styles aangevraagd. Straks heb ik nog een verzoekje klaarstaan. Daft Punk, blijf vooral hangen. En we gaan even tussenuit voor het nieuws uit Haarlem met niemand minder dan Robert de Blok.
1: Haarlem 105, nieuws.
2: Goedemiddag, mijn naam is Robert de Blok. De gemeente Zandvoort moet voor het 4 ton een akoestische wand bouwen rond Theater de Krocht. Dat na een rechtelijke uitspraak over ernstig geluidsoverlast voor de buren. De rechter gaf de gemeente 5 maanden de tijd om maatregelen te nemen, anders dreigt het theater dicht te gaan. Dit is het laatste in een lange reeks tegenslagen, want de verbouwingskosten zijn al van 1,1 naar bijna 3 miljoen euro gestegen. En nu komt er nog eens 4 ton bij. Hoewel de wand misschien niet volledig voldoet aan de wettelijke geluidsnormen, hoopt de gemeente dat de buurman akkoord gaat om te voorkomen dat het theater in september niet open kan. De gemeenteraad moet over 2 weken beslissen over de financiering, want de wand moet binnen 2 zomermaanden geplaatst zijn. De Korte Verspronkweg in Haarlem verandert de komende jaren in een levendige woonwijk met weinig auto's en veel groen. Het college heeft vastgelegd dat er ongeveer 200 woningen komen, waarvan de helft sociale huur, plus een woningcorporatie en een nieuw schoolgebouw. Omwonenden hebben hun mening laten horen, waardoor het plan is aangepast, met extra aandacht voor wateroverlast en de uitstraling van het parkeergebouw. De permacultuurtuin krijgt een nieuwe plek en er komt meer aandacht voor wateropvang en waterhergebruik in de wijk. Het definitieve besluit wordt 4 juni besproken in de commissie Ontwikkeling. En gisteren was het in Haarlem een dubbel feest. De 100ste stadswandeling voor Oekraïners viel samen met de traditionele Vyšivanka-dag, waarbij velen in klederdracht verschenen. Veel deelnemers vertelden dat ze zich hier veilig voelen, maar toch diep gemist worden door de familieleden die in de bezette gebieden achterbleven. Ondanks de vermoeidheid van de 4 jaar durende strijd houden de meesten vast aan de hoop dat Oekraïne uiteindelijk zal winnen. En voor sommigen is de toekomst echter onzeker, omdat ze niet weten of hun huizen in Oekraïne nog bestaan om ooit naar terug te kunnen keren. En een 25-jarige Haarlemse inbreker die onder invloed van wodka een woning binnendrong, heeft een gestolen mobiele telefoon vrijwillig teruggebracht bij een supermarkt. De man belde de eigenaar terug naar een gemiste oproep en gaf toe dat hij zich diep schaamde en op zoek was naar eten en een slaapplek. Naast de telefoon had hij ook bankpassen gebruikt en een jas gestolen en eerder nog een schoolraam ingeslagen terwijl hij dronken was. De verdachte, die net uit de gevangenis kwam, wil nu stoppen met drinken en kapper worden en heeft daarom hulp gezocht. De rechter doet 9 juni uitspraak over zijn straf.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal Amerikaanse troepen in Polen blijft ongeveer gelijk. Dat zegt de Poolse minister van Buitenlandse Zaken. Hij reageert op een aankondiging van president Trump die gisteren zei 5000 extra Amerikaanse militairen te willen stationeren in Polen. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit voor het bezit van kinderporno, wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk onderweg. Heel veel mensen vieren een lang Pinksterweekend. En dat merk je nu in de regio op de Afsluitdijk. In beide richtingen heb je file. Ongeveer een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's.

Op met Nothing to Lose. En ik vroeg aan het begin van deze uitzending alweer, en dat is inmiddels alweer 36 minuten geleden. Wat is nou echt een lekker zomers nummertje? Een nummertje waar jij nou ook van mooie zomerherinneringen aan hebt. En nou kreeg ik heel veel berichten van mensen die zeiden, dit is echt een zomerhitje. Maar ik kreeg ook net een heel mooi lang bericht binnen voor een nummer wat niet per se zomers is, maar wel een zomers herinnering oproept bij een van onze luisteraars. Ik kreeg een bericht met begin jaren 0 was ik met het hele gezin in Vietnam. Daar zag ik op tv voor het eerste clip van One More Time van Daft Punk. Sindsdien is Discovery een van mijn favoriete albums aller tijden. Er gaat geen zomervakantie voorbij dat ik dat album niet in zijn geheel afspeel. En natuurlijk een goede herinnering aan een leuke vakantie met de familie. En ik zei net al, is One More Time de absolute zomerhit? Nou, voor deze persoon wel. En we gaan hem ook gewoon hier nu keihard draaien. One more.

0: Kids met You Should Be Dancing. Het kan ook bijna niet anders met dit nummer. En neem het aan als een tip, zou ik zeggen.
1: De lekkere track.
0: Het is 1:15 en dat betekent dat ik voor jou een nieuw lekkere track hier klaar heb staan om jouw lunch wat beter af te sluiten en jouw dag wat beter te laten verlopen. Hoop ik dan maar. Ik heb gekozen voor een nieuw nummer van Nothing But Thieves. Evolution heet het. Nothing But Thieves is eindelijk terug met nieuwe muziek. Afgelopen jaar, dat is alweer 2025, heb ik ze nog mogen zien. Terwijl ze eigenlijk helemaal niet toerden. Ik was namelijk op Down a Rabbit Hole en eigenlijk zou Sam Fender daar de mainstage afsluiten op de laatste dag. Maar die kreeg stemproblemen en die kon toen niet. Toen hebben ze dus Nothing But Thieves ergens van een terras afgeplukt in Engeland, naar Nederland gevlogen en toen de mainstage op Down a Rabbit Hole laten afsluiten. En toen hebben ze toch wel even laten zien waarom zij nou zo ontzettend goed zijn. Ze zeiden toen zelf dat ze eigenlijk al een jaar lang niet bezig waren met optreden. Ze waren vooral bezig met nieuwe muziek. En die muziek komt er nu aan en is dus dan ook
1: de lekkere track. Dit is Haarlem 105.
0: Deze week de lekkere track. We gaan luisteren naar Nothing But Thieves met Evolution.

Een hele oude, maar wel echt een hele mooie zomerhit. Sunny Afternoon van de Kings hier op Haarlem 105. Ja, misschien heb je ze dit weekend al zien staan in deze stad. Grote beschilderde panelen, vol illustraties en strippenkunst. Je ziet ze bij het station bijvoorbeeld staan, daar liep ik net al langs. En mocht je denken, wat zijn dit nou en waarom zijn die hier overal te vinden? Het zijn de eerste tekeningen van de stripdagen Haarlem. En dan hoort je al denken, die zijn nu toch nog helemaal niet. Nee, maar die staan nu wel al door heel Haarlem verspreid. 30 en 31 mei keren de stripdagen terug in Haarlem. En in aanloop naar het festival kregen jonge makers de kans om live kunstwerken te schilderen op verschillende plekken in Haarlem. Volgens de organisatie is er deze editie extra aandacht voor jong talent van kunst- en vakopleidingen. En tijdens deze stripdagen zelf verandert heel Haarlem in één groot stripfestival natuurlijk. Het thema is dit jaar kritisch kijken. Dat kun je ook wel terugzien in die schilderijen als je ze een beetje gaat zien door Haarlem. Veel jonge kunstenaars laten zich inspireren door actuele gebeurtenissen en oorlogen in de wereld. En dat zie je ook allemaal terug. 31 mei en 30 mei ook de stripdagen in Haarlem en trekken natuurlijk jaarlijks 10.000 bezoekers naar de stad. En ik vind het altijd wel heel vet, want ja, stripboeken zit je toch niet altijd meteen te denken of dat nog heel populair is of dat nog heel groot ding is. Maar blijkbaar is dat toch steeds wel heel erg terug te zien in de populariteit binnen Nederland. En dat is allemaal terug te vinden in Haarlem. Volgend weekend, zorg dat je erbij bent. En als je dus je kunstwerken ziet op straat, kijk er even naar en bewonder ze even. En laat me misschien weten wat je ervan vindt of je het überhaupt mooi vindt.

0: Dit is 105. Het is 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal Amerikaanse militairen in Polen blijft ongeveer gelijk. Dat zegt de Poolse minister van Buitenlandse Zaken. Hij reageert op een aankondiging van president Trump die gisteren zei dat er 5000 extra Amerikaanse militairen worden gestationeerd in Polen. Vorige week ontstond onrust en verwarring over het aantal Amerikaanse troepen in Polen na een bericht dat de uitzending van nieuwe troepen was afgeblazen. Polen zegt ze nodig te hebben voor het afschrikken van buurland Rusland. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer een dagje op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De Ark van Noach, die al jaren in krimp aan de IJssel ligt, gaat misschien weer open voor publiek. Een zakenman uit Biddinghuizen wil het schip kopen en verkoopt erom zijn huis en bedrijf. De 119 meter lange houten Ark werd gebouwd door een christelijke ondernemer. De attractie ging in 2012 open, maar ging na een paar jaar weer dicht. De zakenman hoopt ook op donaties van het christelijke evenement Opwekking dat dit weekend in Biddinghuizen wordt gehouden. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is drukker en drukker aan het worden in de regio. Nog niet veel echte files, behalve dan op de A7, de Afsluitdijk. In beide richtingen heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: We zijn terug met nog een vol uur Haarlem Lunch. Zorg dat je erbij bent. We gaan een riedeltje van ver draaien. We gaan het hoogste lied spelen en nog veel. En we blijven in de zonnige sferen met 7 Days and Sunny.

Super DB met Wait For Me. Vorige week was natuurlijk het Eurovisie Songfestival. En mensen die mij een beetje kennen weten dat ik daar dan vol in zit. En niet meer over kan stoppen met praten. En zelfs als het afgelopen is, ja, laat ik het nog van me horen. Over mijn terugblik op dit Songfestival. En niet alleen die van mij. Het draait natuurlijk veel om muziek. Maar misschien nog wel iets meer om de buren die verplicht op elkaar stemmen. Dat zal ik even uitleggen. In Moldavië, die dit jaar meedeed, liep het een beetje op. Werden mensen boos op elkaar dat de baas van de publieke oproep is opgestapt in Moldavië. Wat was hier aan de hand? De Moldavische vakkenjury gaf buurland Roemenië tijdens die finale maar 3 punten. En dat terwijl Moldavische kijkers thuis gewoon een volle 12 punten uitdeelden aan hun buur. En dat viel nogal verkeerd. Op social media ontstond meteen ophef, want Moldavië en Roemenië hebben een sterke culturele en historische band. Maar veel Moldaviërs spreken Roemeens en dus verwacht eigenlijk iedereen automatisch 12 punten voor de buren. Ja, ik vind dat altijd een beetje onzin. Wij doen het ook niet met Duitsland of België. Maar daar doen ze dat wel. De omroepbaas probeerde nog uit te leggen dat de jury onafhankelijk beslist. En eigenlijk gewoon stemt op een nummer wat ze goed vinden. Maar besloot uiteindelijk toch op te stappen. Hij zei dat het inhoudelijk zelfs oneens was met de jury. Nou, kortom, het Songfestival blijft toch vooral een combinatie van muziek en geopolitiek. En helaas toch ook wat gekwetste burenrelaties. Dat hebben wij gelukkig niet met onze Belgische vrienden.

Baby Get Higher van Velzen. We zijn aangekomen bij het Riedeltje van Ver. Elke week reis ik af naar een plek in de wereld. En dat doe ik natuurlijk niet letterlijk, maar met muziek. Als jij mij een land instuurt, zorg ik dat ik de week daarna bij dat land een liedje heb. En deze week is het mij moeilijk gemaakt, lieve luisteraar. Ingestuurd door Show en die maakte niet makkelijk. En hij stuurde namelijk het land Noord-Korea in. Ja, dat is natuurlijk meteen een uitdaging. Want als je denkt aan Noord-Korea, denk je niet aan de bruisende muziekscene of een boyband. Maar toch dacht ik eigenlijk al vrij snel, er moet iets zijn. En na een beetje zoeken kwam ik uit bij een verhaal dat eigenlijk best bijzonder is. We gaan zo draaien Multiverse van Oneverse. Uitgesproken als Universe, in plaats van de 1. Een nieuwe boyband met een opvallende samenstelling. Namelijk 2 van de 5 leden zijn gevlucht uit Noord-Korea. Eén van hen, Hyuk, die leefde als kind op straat. Ze moest eten bij elkaar scholen. En uiteindelijk via meerdere landen is hij toch in Zuid-Korea terechtgekomen. Nadat hij dus gevlucht was uit Noord-Korea. En daar ontdekte hij rap, muziek en een compleet nieuwe wereld. En nu staat hij dus op het punt om te debuteren als een international K-pop groep. En dat is alleen al best historisch. De groep waar we naar gaan luisteren mixt K-pop met hip-hop en elektronische invloeden. Een multiverse klinkt eigenlijk verrassend modern en catchy. Juist daarom is het zo interessant. Omdat het totaal niet klinkt zoals je misschien zou verwachten bij een lang verhaal dat begint in Noord-Korea. Deze week dus dan ook een ingestuurde riedeltje van Ver, Multiverse van Oneverse uit Noord-Korea.

0: Universe met Multiverse. Ja, wie zat dan nog te denken dat je op deze vrijdagmiddag naar een Noord-Koreaanse K-pop band zit te luisteren. Ja, en uiteindelijk bij het riedeltje van Fair mag je natuurlijk altijd een land insturen. Elke week vraag ik aan de luisteraar, stuur mij een land en dan zorg ik dat ik de week daarna een liedje erbij heb. Deze week was het dus Noord-Korea, maar ik heb nu iemand live in de studio zitten die ik het gewoon live kan vragen. In de studio zit Rens, muziekexpert en lokale ondernemer. Hallo, goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag mees.
0: Ik heb natuurlijk eigenlijk maar één makkelijke, ik heb eigenlijk twee vragen. Laten we beginnen met, wat vond je van deze Noord-Koreaanse K-pop?
1: Nou, het zou me niet verbazen als dit in mijn eigen lijstje ook gaat voorkomen.
0: Kijk eens aan. En we hebben natuurlijk de allerbelangrijkste vraag voor volgende week. Voor het riedeltje van Fair, kun jij mij live hier op de radio een land geven? En dan zorg ik dat ik daar volgende week een liedje bij heb.
1: Ja, zeker. Ik wil eigenlijk wel jou uitdagen om te kijken wat jij met het land Duitsland kan doen.
0: Duitsland?
1: Ja, denk aan een slager of... het Oktoberfest, geen idee. Ik ben heel benieuwd.
0: Ik ga voor volgende week een lekkere slager opzoeken die nog Haarlem 105 kan verrijken. Dankjewel voor je inzending. Straks hebben we het nieuws hier bij Haarlem 105. En tussendoor heb ik nog even Madonna voor je.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Robert de Blok. De gemeente Zandvoort moet voor 4 ton een akoestische wand bouwen rond Theater de Krocht. Dat na een rechtelijke uitspraak over ernstige geluidsoverlast voor de buren. De rechter gaf de gemeente 5 maanden de tijd om maatregelen te nemen, anders dreigt het theater dicht te gaan. Dit is het laatste in een lange reeks tegenslagen, want de verbouwingskosten zijn al van 1,1 naar bijna 3 miljoen euro gestegen. En nu komt er nog eens 4 ton bij. Hoewel de wand misschien niet volledig voldoet aan de wettelijke geluidsnormen, hoopt de gemeente dat de buurman akkoord gaat om te voorkomen dat het theater in september niet open kan. De gemeenteraad moet over 2 weken beslissen over de financiering, want de wand moet binnen 2 zomermaanden geplaatst zijn. Premier Rob Jette heeft woensdagmiddag een bezoek gebracht aan de Haarlemse hulporganisatie Stem in de Stad. Hij zat daar aan tafel met daklozen, ongedocumenteerde en andere bezoekers en luisterde urenlang naar hun verhalen. Jette gaf toe dat het oplossen van dit probleem niet gemakkelijk is, maar benadrukte dat veel Nederlanders zich niet realiseren hoe groot de dakloosheid is. De premier noemde het onacceptabel dat in een rijk land als Nederland dit speelt en beloofde dat hij goede voorbeelden uit Haarlem gaat meenemen. De Korte Verspronkweg in Haarlem verandert de komende jaren in een levendige woonwijk met weinig auto's en veel groen. Het college heeft vastgelegd dat er ongeveer 200 woningen komen, waarvan de helft sociale huur, plus een woningcorporatie en een nieuw schoolgebouw. Omwonenden hebben hun mening laten horen, waardoor het plan is aangepast, met extra aandacht voor wateroverlast en de uitstraling van het parkeergebouw. De permacultuurtuin krijgt een nieuwe plek en er komt meer aandacht voor wateropvang en waterhergebruik in de wijk. Het definitieve besluit wordt 4 juni besproken in de commissie Ontwikkeling. En een 25-jarige Haarlemse inbreker die onder invloed van vodka een woning binnendrong, heeft een gestolen mobiele telefoon vrijwillig teruggebracht bij een supermarkt. De man belde de eigenaar terug naar een gemiste oproep en gaf toe dat hij zich diep schaamde en op zoek was naar eten en een slaapplek. Naast de telefoon had hij ook bankpassen gebruikt en een jas gestolen en eerder nog een schoolraam ingeslagen terwijl hij dronken was. De verdachte, die net uit de gevangenis kwam, wil nu stoppen met drinken en kapper worden en heeft daarom hulp gezocht. De rechter doet 9 juni uitspraak over zijn straf. En dan nog eens weer. Vandaag is het zonnig en aangenaam. De dag verloopt rustig met veel zon en een temperatuur van 18 graden. En morgen blijft het ook fijn weer met een mix van zon en wat zachtere warmte. Het voelt iets warmer aan dan vandaag. Het wordt 20 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het is druk op de wegen in de regio vanwege het lange Pinksterweekend. Veel mensen trekken erop uit. Wat opvalt is onder andere de A7 naar Heerenveen. Voor Brezandijk 3 kilometer en 10 minuten extra. Verder ook wat andere files. De A9 naar Amstelveen bijvoorbeeld voor Heemskerk. Ook ongeveer 10 minuten. En heel wat dagelijkse files die zo'n 5 minuten vertraging veroorzaken. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

genot. Nog even die sunshine en dan is het op. De smaak van tequila, de kleur van de nacht. Geniet van mijn kater, de volgende dag.

0: Goldband met Witte Was. En het volgende nummer wordt niet aangekondigd door mij, maar door iemand anders.
1: Ja. Dit is Gold Kimono met To Tomorrow. Maar voordat we daar mee gaan beginnen... Mees, als het goed is, ga jij binnenkort het huwelijksbootje in.
0: Ja, dat klopt.
1: En als je dan... als je dat gaat doen, wat heb je daar vaak vooraf?
0: Een gezellige get-together met wat vrienden.
1: Zo is het. Dus ik denk, Mees... dat dit weekend een leuk weekend gaat worden. Een weekend die je niet snel gaat vergeten. Dit is Gold Kimono

0: Ja, ik zit hier mijn radioshow te presenteren. En in één keer staat een hele grote groep vrienden bij mij hier in de studio. Woe! En als je een beetje mee hebt gekeken, heb je het waarschijnlijk al gezien. Dan had ik het hoertje net nog niet op. Ik denk, eerlijk gezegd, dat het gaat om mijn bachelorparty. Want ik ga over een tijdje trouwen. En in de studio ingeschoven een hele grote groep vrienden. Ik ga ze niet allemaal introduceren, maar leuk dat jullie er zijn. Welkom.
1: Ja, dankjewel.
0: Ik ben eigenlijk een beetje spraakloos. Dat heb ik al niet echt eerder gehad, dit live op de radio. Wat komen jullie doen precies, jongens?
1: Wat denk je dat we gaan doen?
0: Nou, dat weet ik niet.
2: Kom je ontvoeren?
0: Ja. Ontvoeren, oh.
3: En heb je hier iets van door gehad?
0: Nou, ik had net wel een andere vriend hier al in de studio die een beetje ongemakkelijk begon te doen. Toen dacht ik al, is dat omdat hij gewoon ongemakkelijk is of omdat er iets aan de hand is?
3: Beide.
0: Nee, ik vind het gezellig dat jullie er zijn. Mag ik al iets weten over straks? Of heb ik alleen dit hoedje op? Ik heb hier een fles drank naast me staan. Wat moet ik doen?
2: Ja, wat kunnen we zeggen?
3: Ja. Ben je bekend met Meppel?
1: En we gaan straks een stukje rijden.
0: Oh.
1: En dan nemen we je ergens mee naartoe.
0: Okay.
1: Voor de rest
3: maar dat is eigenlijk
1: zeggen.
3: Alles wat we los kunnen laten.
1: Ja.
0: Oh, oké. Okay. Nou jongens, ja. Ik heb nog niet eerder gehad, nog nooit zoveel mensen in de studio gehad. Ik vind het wel heel erg gezellig. En ik dacht, nu jullie er toch zijn, heb je nog een verzoeknummertje.
4: Destination Unknown.
0: Destination
3: ja, dat vind
0: Unknown.
3: Ik wel een mooie.
0: Waarom
3: ja.
0: Jullie nieuw?
3: Ja, dat is toepasselijk inderdaad.
0: Toepasselijk? Nou, ik knal hem gewoon aan.

0: Herman van Veen met toveren aangevraagd door de mannen hier in de studio. Ja, als je een beetje meekijkt, dan heb je dus kunnen zien. Er staan hier een hele grote groep mensen in de studio. En zoals altijd staat ook Mika hier in de studio.
1: Goedemiddag, jongen.
0: Hi, Mika. Jij hebt straks 3 uur lang Mika maakt het weekend. Jij komt hier de studio in. Wat dacht je? Wat ging er doorheen?
1: Nou, ik was eigenlijk heel erg benieuwd welke band dit was. Of ze ook weer muziek konden spelen. Of je een live bandje had uitgenodigd. Maar ik ben ondertussen meer ingelicht over wat er aan de hand is.
0: Voor mij kunnen ze wel heel mooi zingen samen, hoor. Dus misschien als ze een klein stukje willen doen. Laat maar. Ik ram die microfoon weer dicht. Ik ga straks beginnen aan mijn bachelor party volgens mij. Maar jij gaat nog de luisteraars thuis komende 3 uur nog meenemen richting het weekend. Mika maakt het weekend. Ik kom mijn woorden. Ja. Ik krijg het mijn bek niet meer uit, jongens.
1: Dat is allemaal oké, jongen. Ja, de komende 3 uur zien er voor mij een stukje normaler en gestructureerder uit dan die van jou. Maar dat is alleen maar leuk. Ja. Wat ga ik meenemen? Ik heb een hoop leuke muziek mee. We gaan natuurlijk de zon vieren. Hallo, het wordt zomer. Het is vaker 25 graden buiten. Dus nee, dit wordt een hartstikke lekker vrijdagmiddag.
0: Klinkt goed. Komende 3 uur. Mika maakt het weekend. Ik hoop dat ik er volgende week nog ben. En dan, als dat zo is, dan zie ik jullie dan.
2: Dit is 105. Het is 2 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opsporingsdienst FIOD heeft 2 mannen opgepakt omdat ze de Europese sancties tegen Rusland zouden hebben omzeild. Ze worden onder meer verdacht van het helpen bij inmenging, cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie vanuit Rusland. De FIOD deed meerdere invallen en pakte de mannen uit Amsterdam en Den Haag op. De 2 zouden onder meer te maken hebben met een bedrijf dat werd gebruikt voor cyberaanvallen in de Europese Unie. Ze zouden onder meer de servers daarvoor hebben geregeld. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel zet het Rode Kruis tenten neer om de mensen die wachten tot ze zich kunnen aanmelden tegen de zon te beschermen. Bij de overvolle opvang zitten nu zo'n 60 mensen op het grasveld te wachten. Het gaat om open tenten, ze zijn dus niet bedoeld om onder te slapen, zegt het Rode Kruis. Vanwege de drukte vangt het COA in Ter Apel alleen nog kwetsbare mensen op. Daardoor moesten de afgelopen nachten tientallen asielzoekers ergens anders heen. In Zandvoort heeft een camping-eigenaar het park afgesloten voor de gasten. Door de afsluiting kan niemand bij zijn spullen. De gasten en de eigenaar hebben al jaren ruzie over nieuwbouwplannen op vakantiepark Zandervoerde. De eigenaar wil 250 luxe chalets bouwen en daar moeten zo'n 100 staakcaravans voor wijken. De gasten proberen dat tegen te houden. Een rechter had eerder bepaald dat de camping voorlopig mocht open blijven omdat de natuurvergunning nog niet rond is. Maar de eigenaar van het park in Zandvoort heeft de huurovereenkomst met de gasten opgezegd. Manchester City bevestigt het vertrek van Pep Guardiola. De coach zit zondag bij het thuisduel tegen Aston Villa voor het laatst op de bank. Over het vertrek van Guardiola werd al geruime tijd gespeculeerd. De 55-jarige Spanjaard won de afgelopen 10 jaar grote prijzen als de Champions League en 6 keer de Premier League. Het weer, droog en zonnig, het is 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen wordt het 24 tot 29 graden, met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk op de wegen in de regio. Bijvoorbeeld op de A7 in beide richtingen file voor de Afsluitdijk. Ongeveer een kwartier voor Brezandijk. En op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Daar file tussen Beverwijk en knooppunt Kooimeer 5 minuten en 5 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
1: Mika maakt het weekend de komende 3 uur en ook een beetje zomer, want de zon is hier.
5: Weight of love on my shoulders. I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder.

Holding On op Haarlem 105. Een fijne remix van een Gregory Porter track. Ja, een hele goede middag gewenst. Mika hier. Komende 3 uur werk ik met jou toe richting dat welverdiende weekend. Mika maakt het weekend, heet de show. Ja, het legt zichzelf eigenlijk wel uit, denk ik. Zometeen wil ik je iets vertellen over Ray. Die beleeft namelijk op dit moment een waanzinnige tour vol met verrassingen. Maar eerst wil ik even stilstaan bij de verjaardag van Spotify. Ik kreeg namelijk deze week ineens een soort Spotify Wrapped, maar dan van mijn hele account. Misschien had jij dat ook wel ineens. Ja, van zo'n Spotify Wrapped playlist vanaf het begin van mijn account tot aan nu eigenlijk. En daarin dus de meest gedraaide tracks. En wat een nostalgie was dat ineens, zeg. Echt liedjes die ik luisterde toen ik in de eerste zat van de middelbare, ineens weer strak bovenaan in die playlist. En wil je weten wat de allereerste gedraaide track is die ik ooit op Spotify heb gedraaid? Waar het dus allemaal begon voor mij? Mijn Spotify-carrière begon bij deze van OneRepublic. Terug naar 2013 met Counting

0: Haarlem 105 met Mama's Gun. Je hoorde Joy hier op deze zonnige vrijdagmiddag. Ja, en grote verrassingen deze week voor superster Ray. En zo reageerde ze.
1: You're flipping joking.
0: You're flipping joking. Ja, ze is op tour nog steeds alweer. Wie zal het zeggen? Ze is in ieder geval een lange reeks met optredens achter elkaar aan het doen. En ze treedt veel op, vooral met haar nieuwe album. En daar gebeuren dus waanzinnig leuke dingen tijdens die show. Dingen die ze dus zelf van tevoren ook niet wist. Ze heeft namelijk een track met componist Hans Zimmer. De man die je kent van veel muziek als Interstellar, Gladiator en The Lion King. Maar sinds kort dus ook van het nieuwe album van Ray, want ze hebben samen een track gemaakt. En als verrassing stond deze week Hans Zimmer ineens bij haar op het podium. En reageerde ze dus zo.
1: You're flipping joking.
0: Ja, een waanzinnige muzikant en lieve man die Hans Zimmer. Maar niet Ray's husband. Nee, want die zoekt ze nog steeds.

Don't you. Simple Minds hier op Haarlem 105. Ja, en het kan echt niet lang meer duren tot de zomer begint. En dat weet ik zeker. Niet omdat het vandaag prachtig weer is. Of dat blijkbaar dit weekend de zon ook helemaal gaat blijven. En de temperaturen gewoon richting de 30 graden gaan. Nee, ook niet omdat de ijswinkels de deuren hebben geopend. Of omdat er een dagelijkse file richting het strand staat hier in Haarlem. Nee, wil je weten wat mijn bron is? Waarom ik zeker weet dat het zomer gaat worden? Nou, omdat Bakermat nieuwe muziek uit heeft. Samen met Rani maakt hij namelijk I Love You. Ja, en als Bakermat van zich laat horen, dan komt de zomer eraan. Geloof mij maar.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Robert de Blok. De gemeente Zandvoort moet voor 4 ton een akoestische wand bouwen rond Theater de Krocht. Dat na een rechtelijke uitspraak over ernstige geluidsoverlast voor de buren. De rechter gaf de gemeente 5 maanden de tijd om maatregelen te nemen, anders dreigt het theater dicht te gaan. Dit is het laatste in een lange reeks tegenslagen, want de verbouwingskosten zijn al van 1,1 naar bijna 3 miljoen euro gestegen. En nu komt er nog eens 4 ton bij. Hoewel de wand misschien niet volledig voldoet aan de wettelijke geluidsnormen, hoopt de gemeente dat de buurman akkoord gaat om te voorkomen dat het theater in september niet open kan. De gemeenteraad moet over 2 weken beslissen over de financiering, want de wand moet binnen 2 zomermaanden geplaatst zijn. En gisteren was het in Haarlem een dubbel feest. De 100ste stadswandeling voor Oekraïners viel samen met de traditionele Vyjevanka-dag, waarbij velen in klederdracht verschenen. Veel deelnemers vertelden dat ze zich hier veilig voelen, maar toch diep gemist worden door de familieleden die in de bezette gebieden achterbleven. Ondanks de vermoeidheid van de 4 jaar durende strijd houden de meesten vast aan de hoop dat Oekraïne uiteindelijk zal winnen. En voor sommigen is de toekomst echter onzeker, omdat ze niet weten of hun huizen in Oekraïne nog bestaan om ooit naar terug te kunnen keren. Premier Rob Jetten heeft woensdagmiddag een bezoek gebracht aan de Haarlemse hulporganisatie Stem in de Stad. Hij zat daar aan tafel met daklozen, ongedocumenteerden en andere bezoekers en luisterde urenlang naar hun verhalen. Jetten gaf toe dat het oplossen van dit probleem niet gemakkelijk is, maar benadrukte dat veel Nederlanders zich niet realiseren hoe groot de dakloosheid is. De premier noemde het onacceptabel dat in een rijk land als Nederland dit speelt en beloofde dat hij goede voorbeelden uit Haarlem gaat meenemen. En een 25-jarige Haarlemse inbreker die onder invloed van wodka een woning binnendrong, heeft een gestolen mobiele telefoon vrijwillig teruggebracht bij een supermarkt. De man belde de eigenaar terug naar een gemiste oproep en gaf toe dat hij zich diep schaamde en op zoek was naar eten en een slaapplek. Naast de telefoon had hij ook bankpassen gebruikt en een jas gestolen en eerder nog een schoolraam ingeslagen terwijl hij dronken was. De verdachte, die net uit de gevangenis kwam, wil nu stoppen met drinken en kapper worden en heeft daarom hulp gezocht. De rechter doet 9 juni uitspraak over zijn straf. En dan nog eens weer. Vandaag is het zonnig en aangenaam. De dag verloopt rustig met veel zon en een temperatuur van 18 graden. En morgen blijft het ook fijn weer met een mix van zon en wat zachtere warmte. Het voelt iets warmer aan dan vandaag. Het wordt 20 graden.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag voor Boulevardetsveen, 5 minuten vertraging. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam voor knooppunt Koenplein, 10 minuten. Op de N250 De Kooi richting Den Helder bij de veerterminal bij Den Helder, een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: Emily Sandé op Haarlem 105. En Oxygen. Ja, zometeen David Bowie en Golden Years hier. Maar eerst iets waar jij je volle focus voor nodig hebt. Dus even stoppen met wat je aan het doen bent. En luister goed. We spelen namelijk de Haarlemse hitmix. Daarin laat ik je een mix horen. Maar drie intro's van hits door elkaar zijn gemixt. En aan jou om te raden welke hits en artiesten dat zijn. Heb je nou een idee of denk je het te weten? Of misschien maar deels. Laat het dan lekker weten via haarlem105.nl/studio. Of appen met 06-105-105-38. Ik ben wel benieuwd. De Haarlemse hitmix. Welke van de drie hits herken jij hier?
1: Call it a mom's. I'm at a party, I don't wanna.
2: Bond of creation.

You know I love you. Ja, denk rustig na. Welke hits heb je gehoord? Stuur je antwoord in via haarlem105.nl/studio of app met 06 105 38.

Ja, ik geef toe, er zijn makkelijkere opgaves. Maar helemaal onhaalbaar was het ook niet, toch? Ik heb het over de Haarlemse hitmix die ik je liet horen. Daarin zitten 3 hits verwerkt, maar de vraag is welke? Het ging om deze opgave. Carly the mom's a... I'm at a party, I don't wanna... Bond of creation...

klassieke poptrack uit de afgelopen jaren. En eentje die je zeker weten in de supermarkt voorbij hebt horen komen. En de tweede hit, die komt uit het debuutalbum van Maroon 5.

Duel Be Loved heet de track. Ja, grappig is dat veel van de liedjes van het debuutalbum van Maroon 5 geschreven zijn voor Jane, de toen vriendin van de zanger. Alleen vlak voordat het album uitkwam, maakten ze het uit. Ja, lullig toch? Goed, door naar de laatste hit. Dat is deze. Oh, come on.

Shannepaul, Rockabye heet de track. Ja, hoogtepunt en dieptepunt van Clean Bandit toen deze track uitkwam. Want dit is een gigantische hit geworden, maar in dezelfde week dat ze deze track uitbrachten, maakten ze bekend dat een lid uit de groep zou vertrekken. Ja, en dat zijn ze dan. De antwoorden uit de hitmix. Ik geef toe, deze week iets meer hits die je iets verder in je geheugen had liggen. En waar je voor je even moest graven, schat ik zo in. Maar volgende week weer een totaal andere opgave. En in de tussentijd oefen je gewoon lekker op TikTok, hè. Mika / Hoppenbrouwers. Daar vind je nog veel meer opgaves.

Michael Prince op 105 en Far Away. Ja, het klinkt misschien absurd, maar de volgende artiest wordt nu al vergeleken met Marvin Gaye. En hij zou hem zelfs al evenaren. Ja, het zijn gewaagde uitspraken. Zou zelf niet aandurven om zo'n grootheid te gebruiken voor deze vergelijking. Maar als je weet om wie het gaat en je hoort zijn muziek, valt het eigenlijk ook wel weer mee hoe absurd de uitspraak is. Het gaat namelijk om de Amerikaanse Jalen Gonda. Al een lange tijd draaien we hier op 105 zijn muziek. Soulmuziek is het. Sterk, rauw en gerafeld. Ja, en hij heeft pas één album uit. En over anderhalve week komt daar een tweede aan toe. En daarop komt onder andere Doctrine of Love. De track waar we hier zo fan van zijn. En waarin zijn talent weer prachtig tentoon wordt gesteld. Ja, meerdere keren dit jaar komt hij naar Nederland. Voorprogramma van Olivia Dean onder andere, het North Sea Jazz Festival en ook een eigen show in Paradiso. In oktober is die. Het ontdekken waard dus. Jalen Gonda op 105. Dit is Doctrine of Love.

0: is 105. Het is 3:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er is in Nederland een nieuw geval van het Hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, naar Nederland gerepatrieerd en zat sindsdien in isolatie. Volgens de WHO zijn inmiddels 12 besmettingen vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Het kabinet werkt aan een handelsverbod voor goederen uit illegale Israëlische nederzettingen. Alle vormen van handel in goederen uit de bezette gebieden zouden verboden worden, dus ook import en tussenhandel. Nederland voert al 20 jaar een beleid waardoor bijdrage aan illegale nederzettingen ontmoedigd wordt. In Amsterdam is vanochtend een jongen korte tijd ontvoerd geweest. Getuigen zagen hoe hij iets voor 9:00 een auto in werd gesleurd. Agenten wisten de auto op te sporen en klem te rijden bij een afrit van de A10. Het slachtoffer zat vastgebonden op de achterbank. 3 mannen zijn aangehouden. Een motief voor de ontvoering is nog niet bekendgemaakt. Met de gezondheid van de jongen gaat het goed, al heeft volgens de politie de ontvoering geestelijk wel impact gehad. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. De straf zou uitgevoerd worden met een dodelijke injectie, maar het lukte personeel niet om een geschikte ader te vinden. De veroordeelde had volgens een advocaat zichtbaar pijn bij pogingen de injectie toe te dienen. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Belangenorganisaties zijn tegen zijn veroordeling, omdat er in het strafproces dingen zouden zijn misgegaan. Het weer, het is droog en zonnig, 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wel wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. En morgen wordt het 24 tot 29 graden, met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A6 Muiden richting Lelystad voor afrit Lelystad Airport, 5 minuten vertraging. Op de A7 de afsluitdijk in beide richtingen 10 minuten oponthoud. Op de ring van Amsterdam de A10 Oost richting Utrecht, 5 minuten vertraging voor knooppunt Watergraafsmeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Nog 2 uurtjes te gaan tot het weekend kan beginnen. Nu eerst Mark Brossaat en Fire.

Alsof het gras voor mijn voeten wordt weggemaaid. Echt, mijn hele wereld stortte in deze week. Goedemiddag trouwens. Mika hier, draaide Mark Broussat voor je en Fire hier bij Haarlem 105. Ja, mijn wereld stortte deze week helemaal in elkaar. Allemaal te danken aan de artiest Charlie Gere. Ja, misschien ken je dat. Als je een succesvol iemand ziet die de top heeft bereikt en dan ineens ziet dat hij jonger is dan jij. Ja, dan weet je ineens, die droom kan ik echt laten gaan. Ik ben gewoon te laat. Nou, dat heb ik dus door Charlie Gere deze week meegemaakt. Hij is namelijk succesvol chill house producer. Speelt saxofoon echt als een professional, een superster. En hij reist dus de hele wereld over. Maar toen ik zag dat hij 23 is, ja, toen kwam ik wel tot de conclusie dat die droom van om superster te worden voor mij, ja, toch wel voorbij gevaren is. Helaas. Gelukkig is niet alles verloren. Ik zag namelijk ook dat Charlie grijs haar heeft al. En dus is voor hem de droom om met een bos krullen door het leven te gaan, verleden tijd. En dat heb ik nog wel. Tjaka! Hey, Charlie Gere hoor je nu op 105. Dit is zijn nieuwste My Madonna.

Haarlem 105 met Simply Red en It's Only Love. Ja, het voelt alweer als een eeuw geleden, toch? 5 mei. Toch wil ik even met je terug naar die dag. Want toen werd het hoofdpodium van Bevrijdingspop Haarlem geopend door talenten uit de buurt. Escalatie. Winnaars van de Rob Acta Awards dit jaar. En afgelopen week is het optreden wat ze daar deden op 5 mei online gekomen met beeld en topgeluid. En zelf kijk ik veel liever een avondje live shows terug dan de zoveelste Marvel superhero film. Dus ik keek ook deze van Escalatie terug. En toen kwam ik tot de conclusie, het is echt talent waar we trots op kunnen zijn als Haarlem. En aangezien ik mezelf graag laat onttoveren tot mascotte van lokaal talent en poppodia, draai ik graag voor je nog een stuk uit die live show van 5 mei. Haarlem 105 met Escalatie live vanaf het Bevrijdingspop Haarlem 2026.

de definitie van chaos. Escalatie live vanaf het Bevrijdingspop dit jaar. Wil je nou meer zien van dat optreden? Dan verwijs ik je door naar de 105 sessions op YouTube.

0: of Lien op Haarlem 105. Ja, is alweer even geleden dat zij in Nederland een optreden hebben gegeven. Een volwaardig concert, zeg maar. Zou ik nog wel een keertje heen willen gaan? Groot onderdeel geweest namelijk van mijn jeugd, de Kings of Leon. Met bijzonder grote hits zoals You Somebody, die je net hoorde. Ja, en dat ze niet naar Nederland komen voor een concert komt een beetje door de relatie die de zanger heeft met Nederland. En ook wel gewoon een beetje domme pech. Ja, zo zouden ze afgelopen jaar bijvoorbeeld naar Europa komen. Maar moesten ze toen de tour afzeggen omdat de zanger zijn voet verbrijzelde. Ja, en dat is gewoon kloten voor iedereen. Toch? Heel eerlijk? Wel stonden ze bijvoorbeeld in 2022 op Bospop en op 2017 op Pinkpop. Maar het laatste concert, echt concert, wat Kings of Leon heeft gegeven, was in de Ziggo Dome in 2014. Dat is toch alweer heel lang geleden. Ja, ook de tour die ze dit jaar doen bevat bijvoorbeeld geen tussenstop in Nederland. En dat komt dus, wat ik denk, doordat wij als Nederland een slechte eerste indruk hebben neergezet. Wat is er nou gebeurd? In 2009, na het uitbrengen van het succesvolste album van de band, komt de band naar Ahoy. En daar gebeurt iets. De Amerikanen weigeren daarna een toegift te spelen en het is het einde van de show. Het komt omdat de zanger bekogeld wordt met bier. Ja, en stiekem denk ik dat dat nog steeds zeer doet. We staan er gewoon als Nederland niet goed op en daarvoor zitten we gewoon nu op de blaren. 18 juni staan ze wel in Duitsland, in Berlijn, maar dichterbij dan dat gaan ze gewoon niet komen. Helaas.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Robert de Blok. De gemeente Zandvoort moet voor het 4 ton een akoestische wand bouwen rond Theater de Krocht. Dat na een rechtelijke uitspraak over ernstige geluidsoverlast voor de buren. De rechter gaf de gemeente 5 maanden de tijd om maatregelen te nemen, anders dreigt het theater dicht te gaan. Dit is het laatste in een lange reeks tegenslagen, want de verbouwingskosten zijn al van 1,1 naar bijna 3 miljoen euro gestegen. En nu komt er nog eens 4 ton bij. Hoewel de wand misschien niet volledig voldoet aan de wettelijke geluidsnormen, hoopt de gemeente dat de buurman akkoord gaat om te voorkomen dat het theater in september niet open kan. De gemeenteraad moet over 2 weken beslissen over de financiering, want de wand moet binnen 2 zomermaanden geplaatst zijn. De Korte Verspronkweg in Haarlem verandert de komende jaren in een levendige woonwijk met weinig auto's en veel groen. Het college heeft vastgelegd dat er ongeveer 200 woningen komen, waarvan de helft sociale huur, plus een woningcorporatie en een nieuw schoolgebouw. Omwonenden hebben hun mening laten horen, waardoor het plan is aangepast met extra aandacht voor wateroverlast en de uitstraling van het parkeergebouw. De permacultuurtuin krijgt een nieuwe plek en er komt meer aandacht voor wateropvang en waterhergebruik in de wijk. Het definitieve besluit wordt 4 juni besproken in de commissie Ontwikkeling. En gisteren was het in Haarlem een dubbel feest. De 100ste stadswandeling voor Oekraïners viel samen met de traditionele Vyšivanka-dag, waarbij velen in klederdracht verschenen. Veel deelnemers vertelden dat ze zich hier veilig voelen, maar toch diep gemist worden door de familieleden die in de bezette gebieden achterbleven. Ondanks de vermoeidheid van de 4 jaar durende strijd houden de meesten vast aan de hoop dat Oekraïne uiteindelijk zal winnen. En voor sommigen is de toekomst echter onzeker, omdat ze niet weten of hun huizen in Oekraïne nog bestaan om ooit naar terug te kunnen keren. En een 25-jarige Haarlemse inbreker die onder invloed van wodka een woning binnendrong, heeft een gestolen mobiele telefoon vrijwillig teruggebracht bij een supermarkt. De man belde de eigenaar terug naar een gemiste oproep en gaf toe dat hij zich diep schaamde en op zoek was naar eten en een slaapplek. Naast de telefoon had hij ook bankpassen gebruikt en een jas gestolen en eerder nog een schoolraam ingeslagen terwijl hij dronken was. De verdachte, die net uit de gevangenis kwam, wil nu stoppen met drinken en kapper worden en heeft daarom hulp gezocht. De rechter doet 9 juni uitspraak over zijn straf. En dan nog eens weer. Vandaag is het zonnig en aangenaam. De dag verloopt rustig met veel zon en een temperatuur van 18 graden. En morgen blijft het ook fijn weer met een mix van zon en wat zachtere warmte. Het voelt iets warmer aan dan vandaag. Het wordt 20 graden.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A6 Muiden richting Lelystad voor Lelystad Airport, 5 minuten vertraging. Op de A7 Hoorn richting Heerenveen op de afsluitdijk, 10 minuten. Op de ring van Amsterdam tussen afrit Volendam en knooppunt Watergraafsmeer, 5 minuten vertraging. En tussen Amsterdam de Baarsjes en Amsterdam Buitenveldert ook 5 minuten. Op de N205 Haarlem richting Nieuw-Vennep voor de aansluiting met de A9 een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Dangerous Lover op Haarlem 105. En ik zweer het je, ik realiseer me nu net dat we weer een lang weekend hebben. Maandag is het Pinksteren natuurlijk. Jeetje, wat is dat een lekkere verrassing zeg. Ja, veel festivals dit weekend, daardoor natuurlijk ook logisch. Ja, ik zat er even doorheen te scrollen en ik stond er helemaal niet bij stil. Maar uiteraard, het is vandaag, of maandag natuurlijk, Pinksteren. En dat betekent een lekker lang lentekabinet, Seventh Sunday en ook festival dit weekend. Mocht je gaan dit weekend, heel veel plezier. Het wordt ook echt top weer, dus waanzinnig weer om lekker bier te gaan drinken. 25 graden, alleen maar zon. Maandag zelfs richting de 30 graden. Jeetje, jeetje, jeetje, wat lekker zeg. Ja, alleen maar meer redenen om lekker snel aan het weekend te beginnen. Nog minder dan 90 minuutjes te gaan. Zometeen Sienna Spiro. Nu eerst ABC en The Look of Love.

0: Sienna Spiro en Die on This Hill op Haarlem 105. Ja, het einde van je werkweek is in zicht. Nog maar, even kijken, 73 minuutjes te gaan. Voordat we echt los kunnen gaan, nog eerst even de samenvatting van het nieuws. De hoogtepunten op een rij. Zo zorg ik dat je bijgepraat je weekend ingaat en je zonder zorgen mee kunt praten op de vrijdagmiddagborrel. In 105 seconden ben je dus weer helemaal bij. En we beginnen bij het allerbelangrijkste nieuws deze week.
1: Een NAVO-straaljager heeft een Oekraïense drone neergeschoten. Gebeurde niet zomaar. De laatste tijd vliegen er vaker Oekraïense drones boven NAVO-landen. En dat is niet volgens de afspraak. Het gebeurde eerder al in Litouwen, Finland. En in Letland stortte zelfs een Oekraïense drone neer bij een brandstofopslag.
2: De Hondius komt aan in de haven van Rotterdam. Op dat schip waren meerdere besmettingen met het Hantavirus. En 3 mensen zijn overleden. Aan boord zijn nu nog 25 bemanningsleden. Een Nederlandse arts en een Nederlandse verpleegkundige.
3: De GGD zal ze in ontvangst nemen en zal ze verwelkomen. Zal ze medisch even goed in kaart brengen.
2: Zij gaan zo van het schip af en moeten dan waarschijnlijk 6 weken in quarantaine.
4: Deze strafzaak heeft verstrekkende gevolgen voor de verdachte gehad. Zo is er een ontluisterend einde aan haar carrière gekomen en een verslechtering van haar geestelijke en lichamelijke gezondheid.
5: Het is een opvallende uitspraak van de rechtbank, want het komt zelden voor dat het gat tussen een eis en de daadwerkelijke uitspraak zo groot is. Bovendien is Wesky op alle punten schuldig bevonden en het waren ernstige feiten.
6: Te laten schrikken, maar dit geluid gaat verdwijnen. Het luchtalarm dat op de eerste maandag van de maand afgaat. Dan worden de sirenes getest om te checken of ze dat nog doen. De 4200 alarmpalen in Nederland zijn erg verouderd en bereiken lang niet iedereen. De minister die over het alarm gaat, zegt nu dat er geen geld is voor een nieuw systeem. Het NL-alert, waarbij je een waarschuwing via je telefoon krijgt, werkt volgens de minister veel beter. Vanaf begin 2028 ga je de sirene waarschijnlijk niet meer horen.
0: Ja, en nieuws dat net binnen is. Het zomerabonnement van de NS gaat vanaf 21 juni in. Scheelt weer een enorme som met geld. Fijn is dat. Hey, het is Haarlem 105 met The Duke en So In Love With You. Je hoort hem nu bij Mika Maakt Het Weekend.

Newcombs op 105 en Rethink Some Things. Vrijdagmiddag, 4 minuutjes voor 4. Het zit er lekker in. En ik hoop jij ook. Ja, en ik heb een liedje van Kensington voor je klaarstaan. War. Mooi liedje is dat. Over soldaten die niet naar het strijdveld willen. Alleen als ik dit hoor en luister, dan kan ik dat niet zonder te lachen. En dat komt eigenlijk door een goede vriend van mij. Ja, elk jaar gaan wij namelijk naar de Zwarte Cross om daar te werken. Maken daar dan Zwarte Cross Radio. Heerlijke klus is dat altijd. Vette artiesten mogen interviewen en dan tegelijk onbeperkt bier mogen drinken met gratis munten. En dan vervolgens geld verdienen ook. Ja, ik hoef je niet uit te leggen wat waanzinnig leuk dat is. Afgelopen jaar stond ook Kensington op Zwarte Cross. Die vriend en ik zijn toen daar samen naartoe gegaan. We wilden de nieuwe zanger even in actie zien. Alleen tijdens het optreden raakt die vriend van mij aan de praat met een leuk meisje. Hij flirt een beetje en gaat uiteindelijk met haar mee richting haar tent. Nou ja, mooie festivalliefde zou ik denken. Alleen, hij belde mij niet snel daarna met slecht nieuws. Ja, hij werd namelijk bij het aankomen bij de tent vriendelijk bedankt voor het meelopen. Maar hij mocht dan wel weer rechtsomkeren en terug. Hij komt tot de conclusie dat hij helemaal aan de andere kant is van het terrein. En dus nog een half uur terug moet lopen met blauwe ballen. Ja, telkens als ik Kensington hoor, denk ik terug aan dat moment. Hoe hij als soldaat met volle moed op pad ging, maar vervolgens verslagen en verloren terugkeerde van het strijdveld. Kensington hoor je dus nu op Haarlem 105. Dit is War.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Actiegroep Extinction Rebellion mag morgen het spoor bij Utrecht Centraal niet blokkeren. Burgemeester Dijksma zegt dat de politie een blokkade zal tegenhouden. Ze noemt het spoor geen plek voor een demonstratie. En verder noemt ze de actie levensgevaarlijk en ook een strafbaar feit. De klimaatgroep wil het treinverkeer morgen vanaf 1 uur 's middags platleggen. Ze eisen dat Nederland zwaardere sancties invoert tegen Israël vanwege de situatie in Gaza. In april verbood de burgemeester van Utrecht een demonstratie op snelweg A12. Daar trokken de activisten zich niets van aan. Er is in Nederland een nieuw geval van het Hanta-virus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, zat in Nederland in thuisquarantaine en is uit voorzorg opgenomen in het ziekenhuis, meldt het RIVM. De WHO zegt dat er inmiddels 12 besmettingen zijn vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het Hanta-virus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Daarnaast proberen gezondheidsdiensten nog een klein aantal mensen met een hoog besmettingsrisico op te sporen. De nieuwe motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens, de zogenoemde vrachtwagenheffing, wordt tot 1 januari verlaagd. Het scheelt de sector een uitgavenpost van 35 miljoen euro. Kabinet en Kamer willen zo de transportsector steunen, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn door de oorlog in Iran. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. Het lukte personeel na een uur nog niet een geschikte ader te prikken. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Het weer zonnig en droog bij 24 tot 27 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon bij 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat ongeveer 100 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Amsterdam richting Den Bosch. Tussen Breukelen en Utrecht Centrum, 10 minuten vertraging. Daar ligt een rommel op de weg, 1 rijstrook is dicht. A6 Muiden richting Lelystad, tussen Almere Stad en afrit Lelystad Airport, 20 minuten vertraging. Op de A7 de Afsluitdijk in beide richtingen, 10 minuten oponthoud. A9 Amstelveen richting Alkmaar, tussen Knoopend Velsen en Akersloot, 10 minuten. Op de N247 Amsterdam richting Hoorn, Verbroek in Waterland, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105, voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Jarenlang hoorde ik dagelijks deze track. Waarover het gaat, dat hoor je zo.

Jelly Roll op Haarlem 105 en I'm Good. Goedemiddag, Mika hier. En ik wil even met je terug naar 2015. Major Lazer en DJ Snake slaan dan namelijk de handen in elkaar voor een single. Ze nodigen daarvoor ook de Deense zangeres Mo uit. Dat is schrijf je met zo'n O met zo'n streep. Nou goed, samen maken ze uiteindelijk de track Lean On. Ja, ze brengen het uit en het loopt in vrij korte tijd compleet uit de hand. Over de hele wereld belandt het namelijk in de hitlijsten. Ook hier in Nederland staat de track bijna een jaar lang in de top 40. En je hoort het overal. Op de piek wordt het zelfs 2 miljoen keer per dag beluisterd. En wordt zo zelfs even de meest gestreamde track ooit op Spotify. Goed, ik ben dan 13. En ook bij ons thuis wordt het liedje vaak gedraaid. Het wordt zelfs de favoriete track van mijn moeder. En dat is bijzonder. Ja, mijn muzikale opvoeding komt namelijk voor 95% van mijn vader af. En mijn moeder kent misschien 5 liedjes. Dus als mijn moeder een liedje leuk vindt, dan is dat het enige wat ze zelf aanzet. En zo wordt Lean On de ringtoon van mijn moeder. Voor de rest van mijn jeugd, tot ik 18 ben dus, deze track. Elke keer, zodra ze gebeld wordt, Major Lazer en Lean On. Je hoort hem nu op Haarlem 105. Hey ma, je wordt gebeld!

0: Alex Warren en Fever Dream op Haarlem 105. Ja, het aftellen tot weekend is nu echt begonnen. En dat betekent ook dat we gaan naar de Muggenbult. De column van Tisa Smet. Elke week schrijft ze namelijk over dingen die haar bezighouden. En deze week gaat het over iets en ik weet eigenlijk niet waarover. Want het enige wat ik weet deze week is de titel. En dat is Een thuis voor iedereen. De column van Tisa Smet, die hoor je nu.
1: Nederland noemt zichzelf graag een tolerant land. Een pluriforme samenleving. Een moeilijk woord voor iets heel simpels. Een land waarin verschillende groepen mensen, culturen, religies en manieren van leven naast elkaar bestaan. Alsof dat iets nieuws is. Want als je naar de geschiedenis van Nederland kijkt, zie je dat die pluriformiteit geen recente ontwikkeling is. Sterker nog, het is ongeveer de fundering van het land zoals we het nu kennen. Tijdens de Gouden Eeuw kwamen arbeidsmigranten, religieuze vluchtelingen en studenten naar Nederland omdat het hier relatief veilig was. Terwijl katholieken in andere Europese landen vervolgd werden, stond Nederland bekend als tolerant. Mensen kwamen hier werken, handelen, geloven en studeren. Later kwamen arbeiders uit andere landen in onze fabrieken en mijnen werken. En na de Tweede Wereldoorlog kwamen mensen uit Indonesië naar Nederland. In de jaren 60 en 70 volgden gastarbeiders uit Turkije en Marokko. En daarna kwamen de arbeidsmigranten uit Oost-Europa. De internationale studenten, kennismigranten en vluchtelingen uit de oorlogsgebieden. De Nederlandse samenleving is dus niet ondanks, maar dankzij migratie geworden wat ze is. Zelfs dingen die we tegenwoordig typisch Nederlandse vrijheden noemen zijn ontstaan in een samenleving waar verschillende groepen mensen elkaar continu ontmoeten, bevochten, beïnvloeden en veranderden. Neem alleen al het homohuwelijk. Nederland was in 2001 het eerste land ter wereld waar dat legaal werd. Dat soort maatschappelijke vooruitgang ontstaat niet in een samenleving waar iedereen hetzelfde denkt, gelooft of leeft. Sterker nog, dat ontstaat juist in een samenleving waar we ruimte maken voor verschil. Dus wanneer mensen zeggen Nederland moet weer van de Nederlanders worden, vraag ik me altijd af wie die Nederlanders dan precies zijn. Want over welk Nederland hebben we het dan? Hebben we het over het Nederland waar handelaren rijk werden door internationale contacten? Of het Nederland dat eeuwenlang arbeidsmigranten nodig had? Of het Nederland dat zichzelf graag presenteert als open, vrij en tolerant? Of bedoelen we stiekem een Nederland dat eigenlijk nooit echt bestaan heeft? Ondertussen lijkt het alsof migratie tegenwoordig ongeveer voor alles verantwoordelijk wordt gehouden. De huizencrisis, druk op de zorg, onveiligheid, lange wachtlijsten en de afnemende bestaanszekerheid. Terwijl veel van die problemen al jarenlang bestonden voordat de huidige vluchtelingenstroom op gang kwam. We leven in een land waar 17,8 miljoen vierkante meter vastgoed leeg staat. Waar mensen met zware beroepen steeds langer moeten doorwerken. Waar de GGZ vastloopt en duizenden kinderen thuis zitten zonder passend onderwijs. GroenLinks-PvdA-Kamerlid, nu pro, Lisa Westerveld schreef laatst dat ze ongeveer iedere twee weken een asieldebat heeft. Maar slechts één debat per jaar over de GGZ. Waar honderdduizenden mensen op een wachtlijst staan. Zorgen over migratie mogen er best zijn. Maar dat vluchtelingen inmiddels lijken te functioneren als een nationaal afvoerputje voor alles wat misgaat in Nederland, dat is een serieus probleem. Alsof een gezin dat vlucht voor oorlog verantwoordelijk is voor het jarenlang falen van ons eigen woonbeleid. En wat misschien nog ingewikkelder is dan dat, is dat mensen soms compleet loskoppelen waar vluchtelingen nou vandaan komen. We kunnen niet en oorlogen steunen, wegkijken van internationale conflicten, accepteren dat andere landen worden verwoest en vervolgens verbaasd zijn dat er mensen aan het vluchten zijn. Want mensen verlaten hun thuis meestal niet voor hun plezier. Maar goed, laten we vooral met z'n allen blijven roepen dat de grootste problemen van ons land door de vluchtelingen komen.
0: Tisa Smet en de Muggenbult op 105. Ja, met haar column stuurt ze ook muziek mee. Vandaag een track van Vrouwtje en Sim Oi. Dit is We Doen Er Allemaal Aan Mee.

0: Bon Jovi en You Give Love a Bad Name. Hey, het is Haarlem 105, de omroep voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Zometeen ga ik hier een kickstart geven aan je weekend. Doe ik met de vrijdag vibes. Houd in dat ik een half uur lang weekendmuziek voor je ga draaien. En we beginnen ook met een verzoektrack. Dus mocht je nog iets willen horen, iets wat ik voor je kan draaien, laat maar van je horen. Haarlem105.nl/studio. Eerst draai ik een track van Lizzo. En als ik haar moet geloven, ben ik een bitch. Ja, zelf is ze ook een bitch. En waarschijnlijk ben jij in de ogen van Lizzo dus ook een bitch. Klinkt als een belediging. In ieder geval, dat dacht ik zelf. Blijkt dus om een compliment te gaan. Ja, Lizzo zegt dat het woord een verkeerd label heeft gekregen. Gebruikt wordt om vrouwen vooral te kleineren. Maar, zegt ze, daar gaan we verandering in maken. Ze maakt ervan een woord dat zelfvertrouwen en zelfliefde uitstraalt. Het is namelijk Lizzo's favoriete woord. Ja, ik vind het eigenlijk wel een goed idee. En ik doe ook gelijk mee met Lizzo. Ik ga er dit weekend meteen mee aan de slag. Ik ga mijn vriendin een weekend lang bitch noemen. En ik laat je volgende week weten of ze nog steeds mijn vriendin is. She's a bitch.
1: She's a bitch. Okay.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Robert de Blok. De gemeente Zandvoort moet voor 4 ton een akoestische wand bouwen rond Theater de Krocht. Dat na een rechtelijke uitspraak over ernstige geluidsoverlast voor de buren. De rechter gaf de gemeente 5 maanden de tijd om maatregelen te nemen, anders dreigt het theater dicht te gaan. Dit is het laatste in een lange reeks tegenslagen, want de verbouwingskosten zijn al van 1,1 naar bijna 3 miljoen euro gestegen. En nu komt er nog eens 4 ton bij. Hoewel de wand misschien niet volledig voldoet aan de wettelijke geluidsnormen, hoopt de gemeente dat de buurman akkoord gaat om te voorkomen dat het theater in september niet open kan. De gemeenteraad moet over 2 weken beslissen over de financiering, want de wand moet binnen 2 zomermaanden geplaatst zijn. Premier Rob Jette heeft woensdagmiddag een bezoek gebracht aan de Haarlemse hulporganisatie Stem in de Stad. Hij zat daar aan tafel met daklozen, ongedocumenteerde en andere bezoekers en luisterde urenlang naar hun verhalen. Jette gaf toe dat het oplossen van dit probleem niet gemakkelijk is, maar benadrukte dat veel Nederlanders zich niet realiseren hoe groot de dakloosheid is. De premier noemde het onacceptabel dat in een rijk land als Nederland dit speelt en beloofde dat hij goede voorbeelden uit Haarlem gaat meenemen. De Korte Verspronkweg in Haarlem verandert de komende jaren in een levendige woonwijk met weinig auto's en veel groen. Het college heeft vastgelegd dat er ongeveer 200 woningen komen, waarvan de helft sociale huur, plus een woningcorporatie en een nieuw schoolgebouw. Omwonenden hebben hun mening laten horen, waardoor het plan is aangepast met extra aandacht voor wateroverlast en de uitstraling van het parkeergebouw. De permacultuurtuin krijgt een nieuwe plek en er komt meer aandacht voor wateropvang en waterhergebruik in de wijk. Het definitieve besluit wordt 4 juni besproken in de commissie Ontwikkeling. En een 25-jarige Haarlemse inbreker die onder invloed van vodka een woning binnendrong, heeft een gestolen mobiele telefoon vrijwillig teruggebracht bij een supermarkt. De man belde de eigenaar terug naar een gemiste oproep en gaf toe dat hij zich diep schaamde en op zoek was naar eten en een slaapplek. Naast de telefoon had hij ook bankpassen gebruikt en een jas gestolen en eerder nog een schoolraam ingeslagen terwijl hij dronken was. De verdachte, die net uit de gevangenis kwam, wil nu stoppen met drinken en kapper worden en heeft daarom hulp gezocht. De rechter doet 9 juni uitspraak over zijn straf.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt opgenomen die mogelijk ebola heeft. Dat meldt het ANP. Onderzocht wordt of er echt sprake is van ebola. Het is niet duidelijk om wie het gaat en waar hij of zij de infectie heeft opgelopen. De aangekondigde blokkade van het spoor bij Utrecht Centraal mag morgen niet doorgaan. De burgemeester van Utrecht vindt de actie van Extinction Rebellion levensgevaarlijk en noemt het spoor geen plek om te demonstreren. De nieuwe motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens, de zogenoemde vrachtwagenheffing, wordt tot 1 januari verlaagd. Kabinet en Kamer willen zo de transportsector steunen, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn door de oorlog in Iran. Het weer, zonnig en droog, het is zo'n 25 graden, morgen nog een paar graden warmer.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat 80 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A6 Muiden richting Lelystad, tussen knooppunt Almere en Afrit Lelystad Airport een kwartier vertraging. A7 Hoorn richting Heerenveen tussen Wieringerwerf en Breesanddijk een kwartier. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Velsen en Akersloot 10 minuten. Op de N250 de Kooi richting Den Helder voor de veerterminal een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: De Vrijdag Vibes gaan van start. Een half uur de allerlekkerste weekendmuziek. Ja, we beginnen met een verzoekje. Wil je dat nou ook? Stuur dan jouw verzoekje naar haarlem105.nl/studio. En wie weet beginnen we binnenkort de Vrijdag Vibes met jouw favoriete muziek. Deze week hoor je een verzoekje van Thomas. Dit is Rum Jungle en Go.

en hun nieuwste God Time. Heerlijk bandje dat typische picknickmuziek maakt. Lekker in het gras liggen, zonnetje, biertje en dan dit soort gepingel. Ja, de band Ila kan dat ook. Komen uit België en blijkbaar schijnt de zon daar ook al. Ja, dit is In My Heart. De zomer komt eraan en dat voel je. Ila op Haarlem 105.

Chef, de artiest van dit moment. Dus trok ik even deze oude met Jungle My Night uit de kast voor je. Hey, vrijdag betekent ook nieuwe muziek. Het zijn Martin Garrix en Sharon op 105.

I Follow Rivers op 105. Triggerfinger. En hey, die zomer vieren, dat beviel me wel. Dus ik neem je mee naar de track waar ik al jaren geleden de zomer mee ben begonnen. En dat is van O'Flynn. De track heet Soleil. Frans voor zon. Duidelijke taal dus. En pak die Shazam-app er maar bij, want dit is er eentje voor in je zomerplaylist. Mika maakt het weekend hier op Haarlem 105.

vrijdagmiddagborrel in volle vaart. Hoog tijd om rock en rollend het weekend in te gaan. Doet Jet voor ons. Are you gonna be my girl? Ja, het flirtseizoen is geopend. Mooie mensen op straat. Allemaal een grote glimlach op hun gezicht. De reden? Heel simpel. De zon schijnt. Eindelijk weer naar buiten. Het strand op. IJsjes eten. En vooral vieren dat het zomer is.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt opgenomen die mogelijk ebola heeft. Dat meldt het ANP. De patiënt ligt op een isolatieafdeling die speciaal is ingericht voor ernstige infectieziekten. Daar wordt onderzocht of er daadwerkelijk sprake is van ebola. Om wie het gaat en waar hij of zij de infectie zou hebben opgelopen is niet bekend. Er moet ook in Nederland een wet komen waardoor je kunt checken of je partner een gewelddadig verleden heeft. Minister Van Weel van Justitie hoopt volgend jaar met een concreet voorstel te komen. In Groot-Brittannië is er al zo'n soort wet, die heet Clare's Law. De wet is genoemd naar een vrouw die in 2009 door haar ex werd vermoord. De politie wist dat hij een gewelddadig verleden had, maar zij was daarvan niet op de hoogte. Clare's Law geeft Britten nu het recht om informatie over hun partner op te vragen. Nederlandse juristen waarschuwen wel dat zo'n wet hier kan botsen met privacyregels. De antifascistische beweging Antifa wordt niet op de terrorismelijst gezet. Justitieminister Van Weel zegt dat er volgens de instanties geen sprake is van een gecentraliseerde organisatie. En daardoor is niet mogelijk om de groepering op de nationale sanctielijst terrorisme te zetten. Vorig jaar september vroeg de Tweede Kamer de minister te onderzoeken of Antifa verboden kon worden. De gemeente Rotterdam heeft 2 vuilniswagenchauffeurs op staande voet ontslagen omdat ze expres tegen dure auto's botsten. Vervolgens staken ze het verzekeringsgeld in eigen zak. De schadeclaims liepen op tot ruim 800.000 euro. De mannen botsten met de vuilniswagens tussen 2023 en 2025 zeker 21 keer op een auto. Hoe het verzekeringsgeld of een deel daarvan bij de chauffeurs terechtkwam is niet duidelijk. Pardon, het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw dan veel zon. 24 tot 29 graden. Later in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat 70 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort voor Muiden 10 minuten oponthoud. A6 Muiden richting Lelystad voor Lelystad Airport 10 minuten. A7 Zaanstad richting Hoorn voor Purmerend 10 minuten. Op de A7 Hoorn richting Heerenveen op de Afsluitdijk 10 minuten vertraging. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Knoopend Velsen en Knoopend Korenmeer 20 minuten oponthoud. Op de A27 Utrecht richting Almere voor knooppunt 1S 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Robert de Blok. De gemeente Zandvoort moet voor 4 ton een akoestische wand bouwen rond Theater de Krocht. Dat na een rechtelijke uitspraak over ernstige geluidsoverlast voor de buren. De rechter gaf de gemeente 5 maanden de tijd om maatregelen te nemen, anders dreigt het theater dicht te gaan. Dit is het laatste in een lange reeks tegenslagen, want de verbouwingskosten zijn al van 1,1 naar bijna 3 miljoen euro gestegen. En nu komt er nog eens 4 ton bij. Hoewel de wand misschien niet volledig voldoet aan de wettelijke geluidsnormen, hoopt de gemeente dat de buurman akkoord gaat om te voorkomen dat het theater in september niet open kan. De gemeenteraad moet over 2 weken beslissen over de financiering, want de wand moet binnen 2 zomermaanden geplaatst zijn. En gisteren was het in Haarlem een dubbel feest. De 100ste stadswandeling voor Oekraïners viel samen met de traditionele Vyjevanka-dag, waarbij velen in klederdracht verschenen. Veel deelnemers vertelden dat ze zich hier veilig voelen, maar toch diep gemist worden door de familieleden die in de bezette gebieden achterbleven. Ondanks de vermoeidheid van de 4 jaar durende strijd houden de meesten vast aan de hoop dat Oekraïne uiteindelijk zal winnen. En voor sommigen is de toekomst echter onzeker, omdat ze niet weten of hun huizen in Oekraïne nog bestaan om ooit naar terug te kunnen keren. Premier Rob Jetten heeft woensdagmiddag een bezoek gebracht aan de Haarlemse hulporganisatie Stem in de Stad. Hij zat daar aan tafel met daklozen, ongedocumenteerde en andere bezoekers en luisterde urenlang naar hun verhalen. Jetten gaf toe dat het oplossen van dit probleem niet gemakkelijk is, maar benadrukte dat veel Nederlanders zich niet realiseren hoe groot de dakloosheid is. De premier noemde het onacceptabel dat in een rijk land als Nederland dit speelt en beloofde dat hij goede voorbeelden uit Haarlem gaat meenemen. En een 25-jarige Haarlemse inbreker die onder invloed van wodka een woning binnendrong, heeft een gestolen mobiele telefoon vrijwillig teruggebracht bij een supermarkt. De man belde de eigenaar terug naar een gemiste oproep en gaf toe dat hij zich diep schaamde en op zoek was naar eten en een slaapplek. Naast de telefoon had hij ook bankpassen gebruikt en een jas gestolen en eerder nog een schoolraam ingeslagen terwijl hij dronken was. De verdachte, die net uit de gevangenis kwam, wil nu stoppen met drinken en kapper worden en heeft daarom hulp gezocht. De rechter doet 9 juni uitspraak over zijn straf.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een explosie bij een bedrijf in Harderwijk zijn 2 mensen gewond geraakt. Waarschijnlijk ging het mis door een lekkage aan een ondergrondse afvoerleiding van een gastank. De arbeidsinspectie is bezig met onderzoek. In het Radboud UMC in Nijmegen is een patiënt met een mogelijke ebola-infectie opgenomen. Onderzocht wordt nog of die patiënt daadwerkelijk ebola heeft. In Congo is momenteel een grote uitbraak van het virus. En Extinction Rebellion mag morgen geen actie voeren op het spoor bij Utrecht Centraal. De burgemeester van Utrecht vindt die blokkade levensgevaarlijk en noemt het spoor ook geen plek om te demonstreren. Het weer blijft lang zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, warm ook. Maximaal 29 graden. Later in het noorden kans op een bui.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat nog 60 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A1. Amsterdam richting Amersfoort voor Muiden 10 minuten oponthoud. A6 Muiden richting Lelystad. Tussen knooppunt Almere en Lelystad 10 minuten. A7 Zaanstad richting Horen voor afrit Avenhoorn 10 minuten. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Velsen en Akersloot een kwartier extra reistijd. A27 Utrecht richting Almere voor Huizen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 6 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. In het Radboud UMC in Nijmegen is iemand opgenomen die mogelijk ebola heeft. Het zou gaan om een lage verdenking, zegt het ziekenhuis. En dat betekent dat de kans dat de patiënt inderdaad met het virus besmet is, klein is. Het wordt nog onderzocht. Het is niet bekend om wie het gaat en waar hij of zij die infectie opgelopen zou hebben. In de Democratische Republiek Congo en omliggende landen gaat het zeer besmettelijke ebola-virus al weken rond. Vermoedelijk zijn er tientallen mensen aan overleden. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de WIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Vakbonden en werkgevers moeten dan wel meedenken hoe de sociale zekerheid betaalbaar kan blijven. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. Jette hoopt de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. In Harderwijk zijn twee medewerkers gewond geraakt door een explosie bij een bedrijf. Dat gebeurde tijdens werkzaamheden aan het pand. De slachtoffers zijn een man en een vrouw. Ze konden het pand zelf verlaten en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het weer dan vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden dan. Later in het noorden wel kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan nog files op de A6... Muiden richting Lelystad, voor afrit Lelystad Airport, 10 minuten vertraging. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, voor knooppunt Kooimeer een kwartier. De N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem, voor Haarlem 10 minuten. De N246 Beverwijk richting Westgrafdijk, voor de aansluiting met de N244, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

trial.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedenavond, mijn naam is Robert de Blok. De gemeente Zandvoort moet voor 4 ton een akoestische wand bouwen rond Theater de Krocht. Dat na een rechtelijke uitspraak over ernstig geluidsoverlast voor de buren. De rechter gaf de gemeente 5 maanden de tijd om maatregelen te nemen, anders dreigt het theater dicht te gaan. Dit is het laatste in een lange reeks tegenslagen, want de verbouwingskosten zijn al van 1,1 naar bijna 3 miljoen euro gestegen. En nu komt er nog eens 4 ton bij. Hoewel de wand misschien niet volledig voldoet aan de wettelijke geluidsnormen, hoopt de gemeente dat de buurman akkoord gaat om te voorkomen dat het theater in september niet open kan. De gemeenteraad moet over 2 weken beslissen over de financiering, want de wand moet binnen 2 zomermaanden geplaatst zijn. De Korte Verspronkweg in Haarlem verandert de komende jaren in een levendige woonwijk met weinig auto's en veel groen. Het college heeft vastgelegd dat er ongeveer 200 woningen komen, waarvan de helft sociale huur, plus een woningcorporatie en een nieuw schoolgebouw. Omwonenden hebben hun mening laten horen, waardoor het plan is aangepast, met extra aandacht voor wateroverlast en de uitstraling van het parkeergebouw. De permacultuurtuin krijgt een nieuwe plek en er komt meer aandacht voor wateropvang en waterhergebruik in de wijk. Het definitieve besluit wordt 4 juni besproken in de commissie Ontwikkeling. En gisteren was het in Haarlem een dubbel feest. De 100ste stadswandeling voor Oekraïners viel samen met de traditionele Vyšivanka-dag, waarbij velen in klederdracht verschenen. Veel deelnemers vertelden dat ze zich hier veilig voelen, maar toch diep gemist worden door de familieleden die in de bezette gebieden achterbleven. Ondanks de vermoeidheid van de 4 jaar durende strijd houden de meesten vast aan de hoop dat Oekraïne uiteindelijk zal winnen. En voor sommigen is de toekomst echter onzeker, omdat ze niet weten of hun huizen in Oekraïne nog bestaan om ooit naar terug te kunnen keren. En een 25-jarige Haarlemse inbreker die onder invloed van wodka een woning binnendrong, heeft een gestolen mobiele telefoon vrijwillig teruggebracht bij een supermarkt. De man belde de eigenaar terug naar een gemiste oproep en gaf toe dat hij zich diep schaamde en op zoek was naar eten en een slaapplek. Naast de telefoon had hij ook bankpassen gebruikt en een jas gestolen en eerder nog een schoolraam ingeslagen terwijl hij dronken was. De verdachte, die net uit de gevangenis kwam, wil nu stoppen met drinken en kapper worden en heeft daarom hulp gezocht. De rechter doet 9 juni uitspraak over zijn straf.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde dat opnieuw via de rechter tegen te houden, maar die stelt dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte geoorloofd was. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, WW en WIA aan te passen. Vakbonden en werkgevers moeten dan wel meedenken hoe die sociale zekerheid betaalbaar kan blijven, zegt premier Jette. En de KNVB is akkoord met de overname van Vitesse door een groep Arnhemse ondernemers. Daarbij worden de buitenlandse eigenaren losgekoppeld van de club. De overname van de aandelen moet voor 30 juni rond zijn, want dan moet de begroting binnen zijn bij de KNVB. Het weer dan, het is nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, warm ook, maximaal 29 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan nog files op de A6... Muiden richting Lelystad, voor afrit Lelystad Airport, 5 minuten vertraging. A9 Diemen richting Amstelveen, voor Amstelveen 5 minuten. De A9 Amstelveen richting Alkmaar, voor knooppunt Kooimeer, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: little dolly, do not let a tear fall from your eye.
1: Dit is 105. Het is 7 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was.
3: Hé?
2: Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veldje van een voetbalclub. Daarbij werden ook branden gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de VIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Want na de vakbonden wil ook werkgeversorganisatie VNO-NCW dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Politiek verslaggever Marleen de Roy.
4: Vandaag kwam er uit onverwachte hoek kritiek op de voorgenomen bezuinigingen op de AOW, WW en VIA. Niet alleen de vakbonden, nu ook de werkgevers zeggen tegen het kabinet: doe het niet, het zorgt voor te veel onrust. Het kabinet reageert en zegt dat er wel degelijk ruimte is om te onderhandelen. Maar tot nu toe liggen die twee werelden nog ver uit elkaar.
2: Ja, toch hoop Jette de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. En de Italiaan Alberto Bettil heeft de 13e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Bettil behoorde tot een kopgroep van 15, deelde de slotklim het beste in. Het peloton kwam met 13 minuten achterstand over de streep en in het klassement veranderde niets. Eulalio behoudt de roze leiderstrui voor Vinkegaard en Adelsman. Het weer dan vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog wel een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Johan Boots.
3: Samen natuurlijk met Max en zo, daar komt Marnix er ook bij. Dit is Turn Up The Boat. 105.

Don't get angry with me. Moet je ook nooit doen, hè? Het is heel fout als je vrouw ook boos wordt. Ga er niet tegen. Welkom, Turn Up The Boat. We zijn ons nog een beetje aan het installeren. Want het mooie weer maakt dat we fashionable delayed waren. Maar dat moet de pet niet drukken. Zet ik de Moose T voor je nu. De Sonic Surfers, Beat of Zen.

0: Ja, dat wil je eigenlijk gewoon de hele dag horen. Als je een vrouw hebt, dat ze dat gewoon de hele dag zegt. Althans, op een gegeven moment gaat het je ook vervelen, denk ik, Max.
1: Nou, met dit mooie weer.
0: Ja, oké, dan, dan gieren de hormonen bij de gemiddelde mens natuurlijk wel een beetje door het lijf.
1: Ja.
0: Ik denk ook dat er statistisch, er zal ongetwijfeld, maar dat is even natte vingerwerk. En daar bedoel ik niks dubbelzinnig mee, Max.
1: Ja,
0: ik zie alweer lachen.
1: Ja.
0: Maar ik denk dat, dat er in de zomer wel meer kindjes gemaakt worden dan in de winter.
1: Nou, de meeste kindjes die worden verwekt met kerst.
0: Oh?
1: Ja. Lekker onder de boom.
0: Met een volle pens.
1: Ja.
0: Nou.
1: Zoals Gerard Ekdom ooit zei. Schat, jij wilde een witte kerst, dan krijg je een witte kerst.
0: Dan krijg je gewoon, ja. Nee, oké, okay, goed, duidelijk. De agenda, de mega schijf classic. Wat staat er nog meer in, Max?
1: Podiumparels. Oh, ja. Ja, en natuurlijk de normale mega schijf. Een knetter van een hit, zoals Marnix altijd zegt. Mm-hmm. En een nieuwe mini megamix. Allemaal zometeen hier op Haarlem 105. En een nieuwe turn-off verbood naar Keen. Dit is Somewhere Only We Know. I walk

0: Dosis pure liefde. Of van Crystal Waters, 100% pure love. Op de vrijdagavond van Haarlem 105 hier in Turn Up the Boats.
1: Zeker. Martin Gauss, als die mee zou luisteren, weet ik zeker dat hij het ook kon waarderen.
0: Wat is dat lekker, hè?
1: Ja, ik laat het gewoon aan jou over, want anders wordt het wel voor de hand liggend, hè?
0: Ja, precies.
1: Toch, Martin?
2: Wat is dat lekker, hè?
0: Ja!
1: Het is wel een beetje warm, drukkend, kan ik bijna zeggen.
0: Nou, ik zoek de schaduwplekjes op. Kijk, ik heb een soort overkapt stukje bij mij in de tuin. Er hangt een hangmat.
1: Lekker.
0: En als je in die hangmat ligt, dan lig je ook nog in de schaduw.
1: Ja, dat is ook een buitengewoon goede plek. Want ik weet dat jij en toen ook dat wij even een bakkie deden, mijn zoon daar ook in ging chillen.
0: Klopt.
1: Die wist ook meteen, dit is the place to be.
0: Ja.
1: Ik weet niet wat dat is. Ik gok dat heel veel mensen naar die plek trekken. Omdat het in de schaduw zit. Je toch nog veel licht hebt.
0: Dus komt allen naar Max zijn tuin.
1: Ja, precies. Ja. Het entree.
0: Zeg lekker niet waar het is.
1: Nee, dat is wel zo handig. Anders krijg je allemaal gillende vrouwen erbij. We kijken eventjes naar de klok. Ik denk dat het tijd is voor de Megaschijf Classic. Wat vind
0: jij? De Megaschijf Classic. Die is van Notje. Dit is Your Love.
2: Is het lekker, hè?
3: Classic.

0: It's the night. Dua Lipa hier bij Turn Up The Boats, Haarlem 105. En ja, rechts van mij, nou, tenminste voor de kijker links, zit Max van Vulpen.
1: Goedenavond. En Dua Lipa, een vrouw met Albanese roots.
0: Zeker, ja. Dat is dus half Albanese, geloof ik, hè?
1: Ja. En knap.
0: Dat schijnt. Ja, ja. Dat schijnt. Het is tweeledig. Ik vind er voorkomend, verzorgd, maar knap. Ja, ik vind het altijd wel een dingetje.
1: Nou, nou, ik kan het ook niet echt beoordelen. Want ja, daarvoor... nou goed, in elk geval ga ik niet al te gedetailleerd op in. Maar ja, daar kan ik verder geen woorden over vertellen, zeg maar.
0: Nou ja, goed. Ik neem aan dat jij toch ook wel mensen... Kun jij op basis van een stem, of als je aan iemands gezicht voelt, of aan iemands arm, of weet ik veel, kun je dan ook iemand knap vinden? Hoe werkt dat?
1: Het kan zijn dat iemand dus een hele knappe stem heeft en diegene is hartstikke dik. Dat kan.
0: Zoals bij mij.
1: jij lust er wel eentje op de borrel. Ja, zo is het wel.
0: Zo is het ook.
1: Zo is het ook.
0: Ja.
1: Zeker.
0: Maar, ga door.
1: Ja, nee, inderdaad. Dat is dus nogal lastig. Om soms de knapheid in een stem te koppelen aan knapheid in het echt.
0: Ja.
1: Zo is het.
0: Het kan lastig zijn, maar goed. Nou. Je hebt wel eens dat je een stem hoort en dat je dan denkt... Toch?
1: Zeker. Okay. Zeker weten, ja.
0: Ik denk dat het even tijd wordt voor wat gitaar. En volgens mij moeten wij ook nog... God weet dat item van jou, Max, de podiumparels.
1: De podiumparels, ja.
0: Zullen we dit uur gewoon even erin keilen?
1: Prima. Als jij daar klaar voor bent, dan gaan we dat zo meteen gewoon even doen hier op de radio.
0: Maar eerst even tijd voor wat gitaren, namelijk Lenny Kravitz en American Woman.
2: Stampend en stampend op 89.9 NDAB+. Johan Boots. Max van Vulpen.

0: Dr. Alban, natuurlijk met Look Who's Talking in de Turn of the Boat. Ja, we noemen het maar even mini doorstart mix.
1: Ja, en daarna hadden we nog Beautiful Life van Ace of Base. Allebei uit Zweden.
0: Ja, precies. Ja. Dat is even een zoiant detail. Ik vind dat ons studiopubliek, Max, want die zijn af en toe wel een klein beetje karig, vind ik, met het uiten van hun dankbaarheid. Mm-hmm. En we voeden die mensen, we gooien daar kaassoufflees en allerlei broodjes en blikjes naartoe.
1: En dan gaan ze wel klappen.
0: Dan moeten ze even klappen.
1: Ja,
0: jongens, kom even weer klappen.
1: Ja. Kijk. Braaf publiek.
0: Hebben we toch nog even waar voor ons geld.
1: Ja.
0: Het is bijna 7:45.
1: Betekent tijd om even te kijken wat is er allemaal in de omgeving te doen. Concerten, events. Ga er maar voor zitten, want het is er weer tijd voor.
0: Hij zit ervoor ingeboterd en al.
2: Turn up the boat. Presenteert.
1: Nou, wat dan, Anthony.
2: Max van Vulpen met podiumparels.
0: Ja, studiopubliek, kom nog een keer. Ja, kijk. Daar worden ze voor betaald. Goed, de podiumparels, Max. Vertel, wat is gebeurd hier in onze mooie stad?
1: Deze vrijdag, nou dat is niet vandaag, maar de vrijdag daarop, de 29e van mei. Dan kan je het vanaf 8:00 s'avonds, wat mij betreft, het beste in de fil zijn. Want vanaf 8:00 s'avonds treedt daar een artiest op. Ben wel benieuwd of jij er bekend mee bent, Johan. Mm-hmm. Blauwzoen.
0: Ja, Blauwzoen, die heet ook Johan.
1: Ja, klopt.
0: Ja.
1: Ja, en je zou hem kunnen kennen van deze platen. Dat is wel zijn bekendste.

0: is ook bekend hoor.
1: Zomaar een reeks platen. Je hoorde achtereenvolgens Promises of No Man's Land. Daarna Stripe. Daarna Real Hero. En we hadden ook nog bijvoorbeeld Elephants in deze lijst van hits. Van Blauwtoon. En ook Summer Song zat in deze fragmentencompilatie.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Het melodische indie. En ik weet niet of je het mee eens bent, Johan. Maar ik vind het wel... elke artiest is uniek natuurlijk. Maar ik vind het wel wat ze van Novastar weg hebben. Een beetje.
0: Nou, ik kan het niet... kan ik niet met jou meegaan in deze stelling, in deze ponering.
1: Het is ook een beetje dezelfde instrumenten die gebruikt worden.
0: Ja, maar ik ken nogal wat bands die piano en gitaar en dat soort zaken gebruiken. Dus en helaas, ik ben het best vaak met jou eens. Zeer vaak.
1: Mm-hmm. Blauwtoon
0: vind ik echt wel een beetje alternatief. Ja. Alternatieve melodische pop.
1: Klopt.
0: En met Novastar ga ik toch meer richting de Britpop denken. Dus ik weet niet, ja, hij heeft af en toe eens wel wat van die invalshoeken, maar hij heeft wel echt zijn eigen sound ook, hoor, die gast.
1: Zeker, maar dat is bij elke artiest natuurlijk het geval.
0: Gelukkig wel.
1: Eigen sound. Hoe dan ook, vrijdag 29 mei staat hij vanaf 8 uur 's avonds in de Phil.
0: Kijk, want als Blauwtoon zou klinken als Yves Berendsen, hè, dat is ook niet best.
1: Nee, precies. Dan gaan we gauw door naar de tweede podiumparel, want er is meer. Zaterdag 30 mei en ook zondag 31 mei, want het is een nachtevent, gaat het patronaat terug naar de jaren 90. Terug naar deze muziek. Alanis Morissette bijvoorbeeld.

0: was dat ook alweer?
1: Green Day. Green Day, oh ja. Cypress Hill.
0: Insane in the Bad Brain. En natuurlijk...
1: De Quido, ja, gewoon nog meer rock and roll.
0: Narcotic. Ja, ja, ja. Nou, de volgende raad ik hem. Ja, En Vogue natuurlijk.
1: En Vogue. Grote act uit de jaren 90. En het is wel een beetje... Het is echt zo'n... enorm 90s feest. Als je dan denkt van ik ga een plaat aanvragen. Dan krijg je er zo'n pluizige knuffel voor uit de jaren 90. Het is een soort van Furby die dan je verzoekjes accepteert. Nou, eigenlijk al die hypes van toen. Flippo's in de chips. Nou, dat is allemaal wordt daar naartoe gewerkt op dat grote nachtfestival. Nachtleven.
0: Dat klinkt leuk. Misschien dat ik mijn Pesa snoepautomaat ook nog ergens in een doosje op de kop kan tikken.
1: Neem hem mee en dan willen zij misschien wel voor heel veel geld van je overnemen voor dat festival.
0: Want oh, wie weet.
1: Het keert, het is niet eenmalig dit. Het keert eens in de 3 maanden zo keert dat terug in het patronaat.
0: Nou, dat klinkt als een leuk feestje.
1: Ja, en jij kan er dus ook nog wat aan overhouden als patronaat zegt... Nou Johan, wij nemen jouw Pesa snoepautomaat.
0: Ja, wellicht. Maar ik weet niet of ik hem meeneem, hoor.
1: Nee, oké. Okay.
0: Hé, dat was hem.
1: Rest mij nog wel te zeggen dat als je meer wil weten van wat er in het patronaat gebeurt... dan luister je zaterdagochtend even na 11:30 naar Spion Warrie in Chérené. En heb je zelf een podiumparel, dan app je het naar 06 105 1538. En dan zijn we voor vandaag klaar.
0: Nou, studiepubliek, komen we.
1: Ja,
0: heerlijk hoor. Tot zover onze Max en podiumparels. Turn up the boat, 89.9. Dit is Haarlem 105 nu met Nanny Sherry.

Anna Cherry, Buffalo Stance. En mocht je luisteren en denken, ja, ik heb een leuke plaat, die wil ik ook inbrengen. 06-105-10538. En dat deden ook in ieder geval Janni en Amina. Nou hebben we niet heel duidelijk doorgekregen welke plaat het precies moet zijn. Dus als je dat nog even doorgeeft via de app, nou, dan zijn we daar heel blij mee. En voor de mensen die ook luisteren, denk je, ja, draai ook nog even dit of dat. Stuur het door en we gaan kijken wat we voor je kunnen doen.

0: Andrew Gold en hoe heet die Graham? Weet je het nog?
1: Andy Graham. Ja, Johan, ja. Feitelijk het perfecte schot. Hè? Zo schakel je in één keer je tegenstander uit. Wax bij Haarlem 105 in Turn Up Verbod. Right between the eyes op
0: precies,
1: de vrijdagavond.
0: Had ze flat. Poets. En nou, als we toch even over Patsboom die zo even binnenkomt flitsen.
1: Marnix Daman.
2: Ja, goedenavond. Ik ben er, mensen. Ik heb het gered.
1: Rechtstreeks uit de file.
0: Ja, ik gok dat jij bij een stukje via de A9 gegaan ook.
2: Ja, was wel wegwerkzaamheden. Maar was geen file.
0: Nee,
2: geen file. Het reed lekker door.
0: Nou, dat is lekker.
2: Ik kom vers van de camping.
0: Nou, lekker. Ja, camping vibes all over the place. We kregen wat verzoekjes binnen. Dus ja. Ik zal in ieder geval ook even de berichten nog even oplezen. Jannie die stuurt: hallo Max en Johan. Ik laat even weten dat Jasmin vol spanning zit te luisteren en hopen dat haar plaatje wordt gedraaid. Groet de oma.
1: Ah. Dat is mijn oma.
0: En daarna, Max weet om welk plaatje het gaat. Jolien zie ik hier staan.
1: Ja, van Dolly Parton.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Dus dat was de bedoeling dat we die nog eventjes gingen draaien.
1: Ja, met heel veel galopperende Parton.
0: Ja, precies. Ja, nou, dan doen we dat toch gewoon. Ja. Ja. Kondig jij maar aan.
1: Dat is mijn heritje van Joek hier in Turn Up Verbod. Dolly Parton op de vrijdagavond. Met heel veel galopperende Parton. Geniet ervan. Jolien.

Jolene, Dolly Parton hier bij Haarlem 105 mensen. We gaan zelf een fijne plaat draaien, namelijk The Bucketheads en Bam. Mocht je nog wat willen laten weten voor je verzoekje, 06 105 105 38.

0: 105. Het is 8 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De VS blijft herhalen dat ze meer betrokkenheid wil van de NAVO-bondgenoten bij de Iranoorlog. Dat werd duidelijk in Zweden tijdens de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen. Ook de Amerikaanse buitenlandminister Rubio was bij dat overleg over de toekomst van de NAVO. De bijeenkomst in Zweden is de laatste voor de grote top over anderhalve maand in Ankara, waar ook president Trump zal aanschuiven. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Hij zegt dat de Fransen hem lief zijn.
2: Et oui, c'est pour toutes ces raisons, c'est parce que j'aime profondément la France et que j'aime profondément les Français que oui, cher Pierre, j'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République.
3: Tout le monde!
1: De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In Hilversum is deze week een kind aangevallen door een hond, schrijft de Telegraaf. Het gebeurde vlakbij het schoolplein. Volgens de krant is het slachtoffer een jongen van 7 en heeft hij ernstige bijtwonden in zijn gezicht opgelopen. Een man van 20 is tot 5 maanden celstraf veroordeeld, waarvan 2 voorwaardelijk, omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Deze verslaggever van RTV Utrecht was bij die rechtszaak.
4: Dit geweld gaat alle perken te buiten, zei de rechter vandaag. En daarom oordeelde hij dat de eerste verdachte, die Romeinse kaars gebruikte als een soort bazooka tegen agenten, dat hij 5 maanden de gevangenis in moet.
1: Een andere verdachte werd vrijgesproken. Volgens de rechter kon niet bewezen worden dat hij het vuurwerk wilde gebruiken tegen de politie.
3: Dat meen je niet!
1: Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen dan weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
5: En natuurlijk ook nog Max van Vulpen en Marnix Damman. Dit is Turn of the Boat. Goedenavond. Tijd voor mannen met baarden en natuurlijk gitaar. En ouderwetse Haarlemse
3: rock and roll!

0: het ook even bekennen, jongens. Ik heb een buurman, die heet Marcel. En het is geen geintje, maar die Marcel die lijkt dus op die zanger en gitarist van ZZ Top.
1: Oh, met zo'n baard? Dus een hele lange...
0: En hij is niet zo heel lang, maar dat zijn die mannen van ZZ Top ook niet. Er wordt altijd een beetje een soort van schuin van honden gefilmd. Ja. Zodat ze heel lang lijken, maar dat zijn ze niet.
2: Is het
0: zijn
2: niet gewoon?
0: Een soort van kabouters. Ja. En mijn buurman, overigens, nou, is geen kabouter, maar is ook niet de langste. maar die lijkt er ook echt op. Hè. En af en toe doe ik nog een klein drankje in mijn stamcafé. En meestal op woensdag loop ik daar nog even naar binnen om hoi te zeggen. En dan zit Marcel daar eigenlijk ook altijd. En ik keek zo en toen had de dame, de gastvrouw, om het zo maar te zeggen, had een bak met gevonden voorwerpen. En dat doen ze ook vaak op woensdag. Hebben ze allemaal lekker hapjes. En dan gaan ze daar zitten. Nou, ik heb hier vaak heel veel zonnebrillen. Mensen laten ontzettend veel zonnebrillen achter in het café.
1: Okay, ja.
0: En wat doen hun? Hun wisselen dan om de persoon gewoon af en kijken welke zonnebril het beste staat. En hebben ze de afspraak dat ze hun WhatsApp profielfoto minimaal één keer in de week of twee veranderen met de op dat moment leukste zonnebril op hun hoofd.
2: Ah.
0: En Marcel had er eentje op. En die leek echt sprekend op die man.
2: Op ZZ Top.
0: ZZ Top. Was niet te doen.
3: En dan leek Marcel zelf ook al op die man van ZZ Top.
0: Ja, nee, absoluut. Dus ja, goed, je kunt niks met deze informatie, lieve mensen. Maar dat moet natuurlijk de pret helemaal niet drukken.
3: Maar weet je, Johan, ik was een keer in Brabant.
0: Brabant, jongen.
3: Ken jij die grap van de zonnebrillen?
0: Nee.
3: Dat zijn zonnebrillen.
0: Zonnebrillen, jongen.
3: Ja.
0: Je moet bij mij niet beginnen. Zeker niet als ik carnaval vier en er zitten een paar biertjes in. Nieuw kids. Echt, ik doe het vloeiend.
3: Oh jee.
0: Ja, ik moet ook zeggen dat ik daar... Het is een beetje een soort cult, hè? Het is niet alleen maar grappig, het is ook cult geworden.
3: Het is een van de meest recente cults wat ooit cult is geworden. Ik denk dat daarna is er weinig nieuwe cult meer gekomen.
0: Ja, en ik zie het ook nu bij mijn zoon Lief, die films ook kijkt met zijn vrienden. En die dan ook op het idee kwam van pap, ik wil naar Maaskantje toe.
3: Ja, Maaskantje, heel klein, eigenlijk een straatje.
0: Ja,
3: belachelijk eigenlijk.
0: Kunnen we daar even heen rijden? Nou, ik zeg, jongen, het is 2 uur, het ligt achter Den Bosch.
3: Wie is in oude snackbar? Jij weer? Ja.
0: Gebakken bounty, jongen.
3: Wat dat betreft, zei ik ze ook in Brabant, hè? You get what you give. Woo!

0: You get what you give, New Radicals. Hey, jongens, zitten we lekker? Zitten we lekker? Oh, wacht, ik heb jou helemaal niet openstaan.
1: Ja.
0: Zo, zitten we lekker? Zitten we lekker? Ik zit namelijk, ik wil even gedeeld hebben, ik zit nu in de camping outfit.
1: Oké, maar niks.
0: Ja.
1: Het is wel heel stil.
0: Ja, nou goed, thuis voor het volgende nummer.

0: Proper Mass en Club Hopping hier bij Turn Up The Boats. We lopen tegen de klok van 7:15 aan, Max. En weet je wat we eigenlijk... en natuurlijk ook Marnix.
1: Ja.
0: Wat we, nou, we gaan het aan Marnix even vragen, want Max weet het al. Wat moeten wij nog doen?
1: De Megamix?
2: Nee. Ook.
1: Ook nog?
2: Ook.
1: Ja, kan ook nog.
2: Ook. Ook de, iets, een andere Mega.
0: De Megaschijf.
1: Megaschijf.
2: Megaschijf, die is vandaag hier in Turn Up The Boats van Avanzi. En jij vindt hem heerlijk, hè, Johan?
0: Ik vind hem heerlijk.
2: D-Line.

0: Skyline en de megaschijf hier natuurlijk bij Turn Up The Boat. Amanzi hier bij Haarlem 105. Jij klonk wat ver weg, Max. Ik hoorde je helemaal niet.
1: Ja.
0: Je stond open.
1: Ja, gek.
0: Gek.
1: Ik zat op precies dezelfde afstand voor de microfoon als nu, maar we hebben het opgelost.
0: Ja. Heerlijk. Nou ja, goed. Ik zat ook niet met mijn fik aan die microfoonschijf. Dus
1: nee.
0: Misschien dat je nog even wat harder moet praten.
1: Ha!
0: Ja, precies. Goed, Marnix, jij zit hier bij de Nutclub Harlem. Jij bent nog zomers gekleed.
2: Ja, behoorlijk, ja.
0: Vertel, ga je op de camping? Of,
2: ja, ik ben regelrecht uit het werk eigenlijk naar de camping gegaan. En dan de vouwwagen opgebouwd. En dan kon ik precies in één keer zo... kon ik door hier naartoe. Om nog net even bij jullie de vrienden van de radio aan te schuiven. Dit tweede uur. Maar ja, dan krijg je net als met die zonnebrillen uit die kroeg. Dat je zo meteen in je korte broek s'avonds hier naar buiten loopt. En dat iedereen denkt, joh, waarom loop jij nou in je korte broek?
0: Nou goed, dat is lekker weer. Hè? Ik weet niet of je er heel veel slecht commentaar op krijgt.
2: Ja, dat is ook zo.
0: En ik weet niet. Ja, misschien als het 10 graden kouder was, wellicht wel. Hey, en heb jij dan een tent of een camper of zo? Of,
2: nee, vouwwagentje.
0: Vouwwagentje.
2: Ja, die is voor ons is hij nieuw. En dat is eigenlijk de eerste keer dat we hem echt op een camping neerzetten. Mm-hmm. Maar daar is dit weekend natuurlijk perfect voor.
0: Maar goed, jij hebt aangejongd. Jij roept vouwwagentje, maar dan moet je met 5 man in.
2: Ja, nou, hij is ruim hoor.
0: Ja, ik wou zeggen.
2: Het is ruim genoeg voor ons.
0: 86 vierkante meter.
2: Ja, balkon op het zuiden. Ja, we hebben allemaal.
0: Heerlijk. Max, ga je ook wel eens in een vouwwagen of ben je meer van de hotels? Of een rot slapen of een bedje?
1: Ik ben een luxe dier, maar ik kan ook wel genieten van de kleine plekken. Ik heb ik ga regelmatig naar een staakcaravan op de Veluwe.
0: Uh-huh.
1: Kamperen heb ik ook vaak gedaan. Maar wat ik vroeger deed, was natuurlijk, ik heb een broertje en mijn ouders. En dan gingen we met z'n vieren allemaal bij elkaar in bed. En dan was ik een jaar of 10, 11. Nou, dat zou nu niet meer gaan. Want daarvoor zijn mijn broertje en ik veel te groot gegroeid inmiddels.
0: Ja, dat is wel even een dingetje inderdaad. En het punt is ook, omdat jullie zo lang zijn. En wellicht dat je dan ook nog breed slaapt.
1: Ja.
0: Dan krijg je onrust.
1: Klopt.
0: Ik merk het sowieso als mijn liefste naast me slaapt. Ik hoop niet dat ze luistert trouwens. Dus heb ik vanavond moet ik weer het hele weekend lange mouw aan.
1: Ik slaap weer lekker op de bank vannacht.
0: Maar goed, zij heeft dus de eigenschap om af en toe de dekens van mij af te trekken. En het maakt niet uit wat ik doe. Hè. Ik kan ook de dekens soort van om me heen wikkelen. Dat ik een halve tortilla ben in bed. Maar ze weet het toch te presteren. Zet desnoods de voeten tegen mijn onderen gaan. En trekt alsnog die deken van me af. En het erge is, als mijn zoontje dan een keer zegt... Nou papa, ik wil bij jou ook in bed. En dan wil een keer een nachtje bij me slapen. Of als hij niet lekker is. Het maakt niet uit of hij zich goed voelt of griepig is. Ook gegarandeerd altijd die dekens van me af. En dan heb ik een dekbed, een Lichimo van 2,40 meter. Maar ik lig dus gewoon een uur na dat we in slaap vallen, lig ik altijd zonder deken.
1: Andere mensen die slapen op straat.
0: Ja,
1: dus het zijn luxe probleem.
0: Ja.
2: Mooi. Mooi dat je het toch even in perspectief zet, Max. Ja.
0: Ik voel me niet gehoord hier, hoor. Hey, maar Max, ben jij ook zo'n rustige slaper dan? Heb jij ook wel eens een keer een poor gehad van je pa of ma? Dat ze daar in de nacht klaar!
1: Nou, wij zijn een snurkgezin.
2: Oh jee, kijk.
0: Ja. Nou.
1: Dus ja, kijk. Er wordt wel eens een oerwoud omgezaagd in de nacht. Ja.
0: Nou, ik denk dat het er wel 4 zijn als ik het zo hoor.
1: Ja, we zijn ook met z'n 4.
0: Ik begrijp dat jullie dan een goed geïsoleerde woning hebben nu.
1: Inmiddels wel, ja.
0: Precies. Ja. De ramen zijn preventief vervangen voor de buren.
1: Precies.
0: Hey, maar goed, los van het snurken in het verhaal. Oké, je hebt dus een staakcaravan. Maar wat was het meest, laat ik zeggen, niet arm, maar barmoedig waar je hebt geslapen? Dus op een matje ergens op een vochtige camping waar het alleen maar regende en onweerde? Of wellicht inderdaad op een rots in een luchtbedje?
1: Ik was op vakantie en wij gingen slapen in de tent. Mm-hmm. En het was me een partij slecht weer. Het kwam naar beneden, het hagelde dat het groot. En we dachten, we moeten ergens anders naartoe.
0: Het kwam met pellets uit de lucht.
1: Het kwam met pellets uit de lucht. Dus we zijn gauw naar een of ander zaaltje gegaan. Toen in dat zaaltje kwam er iemand van de camping binnen. En die zei, ja, jullie kunnen ook naar de recreatieruimte gaan. Nou, en toen zijn we naar de recreatieruimte gegaan. Hebben we daar onze spulletjes neergelegd. En waren we daar nou maar heel de nacht gebleven... Want dat was echt veel fijner dan dat plekje waar we daarvoor waren. En mijn vader, die had het nog het slechtst. Want er was niet ruimte genoeg. En hij moest het grootste deel van de nacht in de auto slapen.
0: Want de recreatieruimte was niet groot genoeg voor drie man?
1: De recreatieruimte wel, maar die hadden we toen nog niet ontdekt. We hadden de camping nog niet goed genoeg verkend. Dus daarvoor waren we even voor het gemak. Want we waren ook best wel moe op een andere plek. Maar daar kon je niet makkelijk met z'n vieren slapen.
0: Oké. Nou goed, wel.
1: En dat was echt, ik denk dat het voor mijn vader nog het meest armoedig was geweest dan voor ons. Want die heeft in de auto geslapen. En ik vraag me nog steeds af, hij zal me na de uitzending al vertellen. Ik vraag me nog steeds af hoe hem dat is gelukt destijds.
0: Nou goed, op een gegeven moment leer je het gewoon vanzelf, hè. En ben je een bikkel of niet?
1: Precies.
0: Ik denk dat je pa wel een beetje een bikkel is, hoor.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Ja, daarom.
1: Die kan wel wat aan. Die heeft wel het nodige meegemaakt.
0: Ja, daarom. En een keer in de auto, joh, daar is niks mis mee, hoor. Ik heb het ook wel eens gedaan. Ook na de vakantie, dat ik helemaal kapot was van het autorijden. Ik was gewoon moe. En we moesten door naar Noord-Holland, maar we reden net echt Zuid-Limburg in. Maar ik was helemaal stuk. Ik kon me niet meer focussen. En toen heb ik mijn auto ook gewoon aan de kant gezet. Ik zei, ik ga nu slapen. Dus ik parkeer hem in. En mijn liefde destijds was er ook niet blij mee. Maar ik gooide de luiken dicht. Ik heb ook echt gewoon 2 uur in 1 stuk geslapen.
1: En toen kon je daarna wel weer door?
0: Ja hoor, vol gas, blerend naar huis toe. Maar ik ga geen risico's nemen.
1: Nee, voor hetzelfde geld ben je afgeleid van de weg. Dat moet je niet hebben.
0: Zo is het. Dan vouw je eigenlijk een boom heen met de hele club in de auto.
1: Dat en dat moet je niet hebben.
0: Top. Lieve mensen, we hebben nog steeds natuurlijk onze WhatsApp en ook onze website. Haarlem105.nl/studio. Daar kun je alle klachten in drievoud kwijt. Maar hoe kunnen ze ons appen, Max?
1: 0600 500 538. En we krijgen nou weer een appje van... Hé, ik zie hier staan directie. Mand sturen.
0: Mand. Goed verhaal. Daar gaan we niks mee doen. Maar in die tussentijd denk ik dat het fijn is als we nog even een plaatje draaien. Hoe is het met jouw ziel, Max? Is die nog een beetje schroom en onbevangen?
1: Jong.
0: Weet
1: Mijn
0: je,
1: ziel is jong.
0: Weet je hoe ze het in Frankrijk noemen, je ziel?
1: Nou?
0: De la soul.

0: I'll just lay it down the line. Hey, how you doing? Sorry I can't get through. Why don't you leave your name and your number, and I'll get back to you.
1: Hey, how you doing? Sorry I can't get through. Why don't you leave your name and your number?
2: Ring, ring, ring, De La Soul. Hey, we komen uit een zeiknat helemaal vaart weekend, Max. En we gaan nu gelukkig een heel veel mooie pisteweekend gaan we in. Komende maandag zijn we allemaal vrij.
3: En dat betekent...

0: Forever Man, Eric Clapton. Zo, we vliegen er weer doorheen, jongens. We gaan zo meteen nog een paar heerlijke nummers. Er is zo meteen komt nog de mega mix.
1: De mini mega mix.
0: Die komt zo meteen nog aan.
1: Mini mix die mega goed is.
0: Ja.
1: Zometeen hier op Haarlem 105. En wil je weten wat erin zit?
2: Ja, ik ben wel benieuwd wat een beetje in die mix zit deze dag. Is het weer door DJ Crown?
1: DJ Crown heeft hem weer in elkaar gezet. En we gaan de zomer vieren met de mix.
0: Dat is met dit weer fantastisch natuurlijk.
1: Ja, ik dacht de zomer moet gevierd worden. En DJ Crown was het daar volmondig mee eens.
0: Okay, welke zitten erin dan? Kunnen we een klein tipje van de sluier...
1: Ja, klein tipje van de sluier. We beginnen zo meteen met de Summer Jam.
0: Oké, eerst nog even deze.
1: Heerlijk man. Van The Sonic Surfers en Jocelyn Brown... Je weet wel, die vrouw met die zulke goede stem.
0: Oh, heerlijk.
1: Heerlijk zeg. Hier op de vrijdagavond van Haarlem 105. Het vrijdagavondprogramma waar jij van geniet.
0: Laat even weten als je nog wat te melden hebt. Haarlem
1: 105. 06 105 105 38. Het appnummer staat voor je open. Oh, wow.

0: Take me up, Sonic Surfers. Zo. Max, het is tijd voor de Mini Mega Mix. Summer Jam, je kondigde hem net al aan.
1: Ja, DJ Crown. En ik ga niet te veel verklappen over wat je verder nog in deze mix gaat horen. Ik ga één ding zeggen. Je gaat helemaal uit je plaat.
2: Turn up the boat. Mini Mega Mix.
3: Get on the floor. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up.

0: hier op Haarlem 105, 89.9 FM. En natuurlijk via de dampende antenne, DHB Plus.
1: Zo. Hey, hij was lekker, Max.
2: Hij was lekker. Wat zat er allemaal in? We begonnen met The Underdog Project, de Summer Jam 2003. Natuurlijk een mix met de Sun Club en Fiesta en de Summer Jam. Dat weten weinig mensen, maar dat zijn gewoon twee nummers door elkaar die dan gezamenlijk één hit werden. Daarna Fede Le Grand met Put Your Hands Up for Detroit. En daarna nog Paul Johnson, de DJ in een rolstoel. Oh. Get Down.
1: Kijk, hey, vandaar. Ja. Heerlijk. Hij was lekker. Hij beukte lekker. En summertime is natuurlijk helemaal dit weekend.
2: We zijn al begonnen.
1: We zitten alweer bijna door het uur heen.
2: We zijn aan de laatste 10 minuten begonnen.
1: Juist. Dus we doen eerst nog even deze. En daarna eindigen we met een paar heerlijke knallers nog. Cici Peniston, finally.

0: Finally, C.C. Peniston. Zo. Hey, het weekend staat dus voor de deur. Ik ga naar de camping. Max, wat ga jij doen dit weekend?
1: Ik ga dit weekend vooral heerlijk genieten van het zonnetje. De afgelopen dagen was het regenachtig en maar grijs en zelfs hagel. Dat ik echt dacht, nou, het gaat niet meer opklaren. Ja. De zomer heeft zich in april heel even voorgedaan en nou is het afgelopen. Maar nu krijgen we dan eindelijk het weer waar we zo op hopen. Het wordt 29 graden en misschien, heel misschien, dat er dit weekend een barbecue'tje aangestoken
2: wordt. Gaat die bij jou aan ook op de camping? Wat zijn je plannen? Wat ga je doen?
0: Nou ja, we hebben voor het eerst dus die vouwwagen die we hebben neergezet. We gaan eens even kijken. Werkt alles? Doet alles? Is alles? Slaapt het ook goed? Zoals je hoopt dat het slaapt natuurlijk.
1: Ja, en buiten het slapen om, wat is dan de rest van het alles wat je van je even moet testen? Doet het het of doet het het niet?
0: Ja, precies.
1: Doet het het of doet het het niet?
0: Is de gasfles nog vol? Is het keukentje nog werken? Slapen de bedden eigenlijk wel lekker? Is er ruimte genoeg? Want je hoorde al, we gaan er met 5, 3 kids gaan we daar in.
1: Ja, dat is wat.
0: Dus ja, dat is allemaal een enorme... enorme klus. Dan gaan wij eens even kijken hoe dat lukt.
2: En kun je zo'n vouwwagen, want je ziet dat ook wel eens, hè? Ik bedoel, ik neem Tini en Lau even als voorbeeld met de kerst.
1: Jongen.
0: En het is zonder schelden gegaan.
2: Dat is zonder schelden,
0: ja,
2: kan dat?
0: Ja, het ging heel soepeltjes. Ja, sterker nog, mijn vrouw was nog aan het werk. Ik begon met opzetten. Ik heb haar even kunnen halen. We hebben samen de boel afgebouwd. En vervolgens, zonder schelden, mag ik je vertellen, hebben wij dat mooie ding in elkaar gezet. En daarna hoop de auto in en toen ging ik hier naartoe. En dus het komende weekend gaan we eens even zitten op die nieuwe stoeltjes. Even in de zon. Ik heb geen hangmat, Max. Maar we gaan wel even lekker zitten. Goed smeren natuurlijk.
2: Ja, dat is belangrijk. Maar ik zag al dat je met korte mouwen binnenkwam. Ja, dus ik had al zo'n vermoeden dat het goed ging.
0: Zo is het inderdaad. Hey, jongens.
1: Wat voor camping is dat dan? Een centerparks of niet? Of wat is het?
0: Nee, het is gewoon een camping. Een camping bij ons in de buurt. Heerlijk,
1: en stel je voor, het hele bos vliegt in de fik omdat je een vuurtje bent gaan stoken of je hebt de barbecue aangezet en dat is uit de hand gelopen. Ja. Kun je altijd zeggen, wij zijn er niet geweest. Ja. We didn't start the fire.

0: Billy Joel, We Didn't Start the Fire, mensen. Dit was Turn Up the Boat hier op Haarlem 105. Volgende week zijn we weer bij terug. Zodat ik veel plezier met Wessel van Opstal. En tot de volgende keer.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar brief die ze online deelde, schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Een anonieme bron zegt tegen persbureau Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Gabbard kwam onlangs in opspraak omdat ze direct betrokken was bij de doorzoeking van een verkiezingskantoor van Atlanta vanwege een onderzoek naar vermeende verkiezingsfraude. Trump verloor daar in 2020. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om de opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste van die storingen werden veroorzaakt door derden, bijvoorbeeld bij koperdiefstal of aanrijdingen. En nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn vanavond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger op internationale wateren opgepakt en meegenomen naar Israël. 2 andere Nederlanders kwamen vanmiddag al aan en verslaggever Matthijs van der Wiel sprak met vrienden en familie.
2: Ja, ik maakte me ongelooflijk veel zorgen. Kijk, je bereidt je al een beetje voor. Maar totdat de video van Benneke Veer kwam.
3: De Israëlische minister.
2: De manier hoe hij zich mishandelde en vernederde. Ja, ik hield mijn hart vast. Omdat ik denk van, ja, daar zit Pieter.
1: Ja, een 6e Nederlander die naar huis komt heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later vanavond terugkeren. Het weer dan vannacht helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag in het noorden ook wat bewolking, kans op een bui daar. Dit was het NOS Journaal.

0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Wessel van Opstal.
1: Yes, goeie avond. Het is 9 uur geweest. Dit is Haarlem.

0: You could be, so you could be living it up, living it up.
1: Dit is 105. Het is 10 uur.
2: Renate Kok met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het COA. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet ter beschutting tegen de zon. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Er zijn 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo en 7 doden, maar het zijn er waarschijnlijk meer, zegt de WHO.
3: But we know the epidemic in DRC is much larger. There are now almost 750 suspected cases and 177 suspected deaths.
2: Volgens de BBC zijn Britse wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veld bij een voetbalclub. Daarmee werden brandjes gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. En het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar ontslagbrief schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Oorlogsveteraan Gabbard is geen voorstander van militair ingrijpen door de VS. Haar invloed op president Trump was beperkt, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
4: Ze hoorde niet bij Trumps kring van vertrouwelingen en werd volgens berichten zelfs buitenspel gezet met de militaire acties in Venezuela en Iran.
2: Een anonieme bron zegt tegen Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Het weer dan vannacht helder, morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Wessel van Opstal.
5: Yes, welkom bij een nieuw uur nachtdieren met

0: Haarlem 105, 3:10. En dit was Je Buurvrouw. Woe! Ja, jammer dat er niemand mee klapt als één vaste gast in de studio. Je Buurvrouw, ja, ja. Applaus.
1: Dit is 105. Het is 11 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het Rode Kruis. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet als beschutting tegen de zon. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. Hij is hiermee de eerste van het kabinet die dat doet. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Het officieel vastgestelde ebola-besmettingen staat op 82 in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. De Amerikaanse inlichtingenchef Tulsi Gabbard stapt op. Ze schrijft in haar ontslagbrief dat haar

0: meeste storingen werden veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdiefstal of aanrijdingen. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Wessel van Opstal.
2: Yes, nog een uur nachtdieren met nu Jack Belfar.

0: En daarvoor hoorde je ook Rich Roof en ook Jolium helemaal aan het begin van de avond. Dit was hem dan, maar niet voordat we even hebben gepraat met Sven. Je bent inmiddels ook aangeschoven en Jack trouwens ook. Jack, what a great set, thank you.
1: No problem at all. Geen probleem.
0: You said before, I'm gonna, the tempo is gonna going up.
1: Oh yes, for yeah. Sure.
0: You didn't lie.
1: No, definitely not. I hope you all enjoyed.
0: Really enjoyed it. Thank you. Where can we follow you?
2: Do we have a DJ page?
1: I mean, I'm not a big social media guy, but I did just make them. So on Instagram and SoundCloud, it's at David Jack Balfour.
0: David Jack Balfour.
1: Yes, DJ B.
0: We're gonna follow you. Thank you for coming, and we're gonna see you next week.
1: I hope so. Yeah. Excellent. Have a lovely evening.
0: Want daarvoor is Sven ook aangeschoven, de
3: zeker weten.
0: Van Incension.
3: Goedenavond.
0: Want jullie hebben een tof feestje binnenkort.
3: Ja, zeker weten. Volgende week al zelfs. Nog 8 dagen. Nog 8 dagen en dan gaan we weer helemaal los.
0: Volgende week zaterdag is dat, hè?
3: Ja, volgende week zaterdag bij Basecamp in de Lichtfabriek. Mm-hmm. Waar twee jonge concepten uit Haarlem samenvoegen om één heel vet feest neer te zetten.
0: Hoe is dat zo gekomen, die samenwerking?
3: Ik ben al wat langer actief in de organisatie van evenementen in Haarlem. En Kilian, de organisator van Lola, die kwam bij mij aankloppen. Van, hey, heb je zin om samen eens wat te gaan organiseren?
0: Ja, dat klinkt wel.
3: Ja, laten we dat doen. Ja. Laten we dat doen. Laten we onze krachten bundelen. En samen iets vets neerzetten.
0: Nou, dus, tof, ben heel benieuwd.
3: Ja, ik ook.
0: Iedereen die vanavond draaide, die is daar in ieder geval te bewonderen, te aanschouwen.
3: Ja, ja.
0: Van Incension.
3: Ja, dat zijn inderdaad de gasten die op onze stage zullen spelen. En dan hebben we nog de stage van Lola, die meer disco invulling zullen geven.
0: Dus voor ieder wat wils eigenlijk wel.
3: Voor ieder wat wils, ja zeker weten. Ja, ja, disco, house. Ja, nou ja, house is natuurlijk afgeleid van disco. Mm-hmm. Dus het heeft veel met elkaar gemeen. Dus ik denk dat voor ieder wat wils is, zeker weten.
0: En tot hoe laat gaat het door? Dat is ook een heel onbelangrijke vraag.
3: Ja, we mogen door tot 1. Dat is tot de max. 1. Dus ja. We gaan zeker door tot 1. En we beginnen om 8. Dus schuif je eten naar binnen en kom lekker dansen, zou ik zeggen.
0: Gaan we doen. Volgende week zaterdag bij Basecamp.
3: Yes,
0: zeker. Hey, tof, heel erg fijn dat jullie er waren. Was gezellig.
3: En, absoluut. Dankjewel dat we mochten zijn.
0: We zien jullie volgende week dan.
3: Zeker weten, dankjewel.
0: En dit was dan nog hier voor vanavond. Volgende week een nieuwe uitzending. Ik wens je een heel goed weekend en tot volgende week.
4: Haarlem 105 is er altijd. Dit is 105. Het is middernacht.
5: Stef Banstra met het NWS Journaal. De gemeente Stadskanaal opent opnieuw een nachtopvang voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. Het gaat om 60 tot 70.

0: zijn 7 mensen aan het ebola-virus overleden. Maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. En dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn gisteravond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger in internationale wateren opgepakt. Dat is volgens internationaal recht illegaal. Daarna werden ze tegen hun zin meegenomen naar Israël. 2 andere opvarenden, een journalist van BNNVARA en zijn cameraman, waren eerder vandaag al geland. De 6e Nederlander heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later terugkeren. En spoorbeheerder ProRail krijgt een boete van zo'n 2,7 miljoen euro... omdat er vorig jaar te veel storingen waren die een grote impact op de dienstregeling hadden. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er van het ministerie van Infrastructuur maximaal 520 mogen zijn. Volgens ProRail werd het grootste deel van die storingen veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdieven of aanrijdingen. Ook zegt ProRail dat er vaker storingen zijn door tekort aan materieel en ook personeelstekorten. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: Dit is 105. Het is 1 uur.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Deze week zijn 2 mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen in kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp maakt ook bekend dat Marie Verbraken Blommaert is overleden. Zij zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraken Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft de meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: is 105. Het is 2:00.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de krachtigste en grootste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Uiteindelijk wil eigenaar Elon Musk met SpaceX mensen naar de maan en Mars brengen. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar toen werd de lancering op het laatste moment afgeblazen. Ruim een uur na opstijgen landde de raket net op een platform in de Indische Oceaan. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. Deze week zijn 2 mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen van kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp Vught maakt ook bekend dat Marie Verbraken-Blommaert is overleden. Ze zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraken-Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast het doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer vannacht is het overal helder, koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.